0: blijven? Kom dan op zaterdag 13 juni naar de open dag van Caris Bible College in Naarden. Ontmoet studenten, proef de sfeer en ontdek het onderwijs van Andrew Womack, inclusief gratis lunch. Meld je vandaag nog aan via carisbiblecollege.nl. Caris Bible College. Ontdek je bestemming en leer erin te leven.
1: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
2: In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl, klik op Magazine en bestel vandaag.

0: Geen belastinggeld, geen vanzelfsprekend budget. Maar luisteraars die meezaaien. Zo blijft God Radio klinken. Kijk op god.radio/zaaimee.
1: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
0: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd laat een groeiende kloof zien tussen wat mensen voelen en wat werkelijk waar is. In zowel maatschappelijke als persoonlijke situaties blijkt dat emoties vaak leidend zijn geworden. De Bijbel waarschuwt dat dit leidt tot misleiding, omdat het hart niet betrouwbaar is als kompas voor waarheid. Ook in geloofszaken heeft deze ontwikkeling gevolgen. Veel mensen meten hun geloof af aan wat zij ervaren. Wanneer omstandigheden zwaar zijn en antwoorden uitblijven, ontstaat twijfel. Men concludeert dat geloof tekortschiet. Maar daarmee wordt een verkeerde basis gehanteerd. Geloof is geen gevoel dat bevestigd moet worden, maar een keuze om vast te houden aan wat God heeft gezegd. Dit vraagt om een duidelijke confrontatie. Wie blijft wachten op gevoel voordat hij handelt, leeft niet in geloof. Dat is een vorm van ongeloof die vaak onopgemerkt blijft. Bekering betekent dat dit denken wordt doorbroken en vervangen door waarheid. Dat is geen proces zonder keuze, maar een bewuste beslissing. De hoop ligt in de eenvoud van geloof zelf. Zelfs wanneer gevoel ontbreekt, kan iemand kiezen om te vertrouwen en te handelen. Dat is het punt waarop verandering begint. Vaak eerst onzichtbaar, maar wel werkelijk. De oproep is helder en dringend. Wacht niet op een beter moment. Kies vandaag om je denken te richten op waarheid en je leven daarop af te stemmen. De tijd is beperkt. Dit was het goede nieuws.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
4: Apparently the best writing comes straight from the heart.
5: So what's in your heart?
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
6: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Os en ik wil je vandaag meegeven dat Gods liefde er altijd is. Dat je mag weten dat je geliefd bent en dat je ertoe doet. Je bent van waarde voor Hem. Hij ziet je altijd en je kunt met alles bij Hem terecht. Niks is te gek of te groot voor God. In 1 Petrus 5 vers 7 staat, werp al je zorgen op de Heer, want Hij zorgt voor jou. Wanneer het goed gaat, maar ook als het niet goed gaat. We kunnen soms zo worstelen met dingen. En dat niet alleen. Vaak schamen we ons ook voor bepaalde zaken in ons leven. Dingen die we niet goed doen. Misschien worstel je met verslaving, pornografie, boosheid, bitterheid of andere dingen waardoor je je schaamt om naar God te gaan. Laat je door schaamte niet weghouden bij God, want God is juist degene die zoveel van je houdt dat Hij je wil helpen. Hij wil niet dat dit soort dingen je de afgrond intrekken. Hij wil je ervan vrijzetten in zijn liefde, zodat je leeft ten volle. Bij Hem is vergeving herstel en kracht. Bij Hem is ware vrijheid. Ren naar Hem toe met al wat in je is en laat je grijpen door zijn liefde.
2: God zegen iedereen. Wij Mengers zijn de Grand Gospel Tip. Jullie kunnen ons kennen van het nummer Love, Love. En dit keer presenteren wij u ware liefde in samenwerking met God Radio. Veel luisterplezier.

0: My name is Janet Boings with Janet Boings Ministries. We are coming to the Netherlands with my Called Out Conference, June 12th and 13th. We are going to talk about what the Bible says about homosexuality. Register and go to my website, JanetBoingsMinistries.com, and I look forward to seeing you there.
1: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
2: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
3: Heb jij altijd al een sterk muziekprogramma willen maken, maar dan met impact? God Radio, landelijke christelijke radio, zoekt ervaren DJ's voor hedendaagse christelijke muziek. Wij zoeken geen sprekers, geen onderwijsprogramma's, maar echte radiomakers. Mensen die flow begrijpen, energie voelen en een luisteraar moeiteloos meenemen in muziek, sfeer en beleving. Heb jij ervaring op lokale of regionale radio? En weet jij hoe je een muziekprogramma interessant maakt? Stuur je demo en motivatie naar robin@god.radio en laat horen wat jij toevoegt aan God Radio.
4: Dit is God Radio, de zender die je dichter bij God brengt.

0: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
1: Nog miljoenen mensen in Senegal moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties. Inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
3: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
4: Als het geluid van God Radio jou bemoedigt, help dan mee om het verder te brengen. Zaai mee via God.radio.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
6: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer.
7: Wereldwijd ervaren mensen toenemende druk door omstandigheden die buiten hun controle liggen. Tegelijk groeit de neiging om antwoorden te zoeken in wat direct zichtbaar of voelbaar is. De Bijbel maakt duidelijk dat dit een beperkte benadering is, omdat het zichtbare slechts een deel van de werkelijkheid laat zien. Binnen het geloof leidt dit tot een veel voorkomende misvatting. Geloof wordt vaak gezien als iets dat sterk moet worden ervaren. Wanneer dat niet het geval is, ontstaat de conclusie dat geloof ontbreekt. Maar deze gedachte is onjuist. Geloof is geen gevoel, maar een keuze om te vertrouwen op Gods woord, ongeacht omstandigheden of emoties. Daarmee komt de verantwoordelijkheid scherp in beeld. De mens kiest zelf of hij geleid wordt door gevoel of door waarheid. Wie blijft handelen op basis van wat hij voelt, blijft vastzitten in dezelfde situatie. Bekering betekent een verandering van denken. En zonder die verandering blijft echte vooruitgang uit. Tegelijk is er een duidelijke weg naar herstel. Geloof wordt zichtbaar in daden. Spreek wat waar is. Handel daarnaar en laat je niet sturen door wisselende emoties. De Bijbel leert dat geloof zekerheid is, juist wanneer bewijs nog ontbreekt. De urgentie kan niet worden genegeerd. De keuze om te veranderen ligt niet in de toekomst, maar in het heden. Vandaag is het moment om te kiezen voor waarheid en vertrouwen. Morgen is geen garantie. Dit was het goede nieuws.
8: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
9: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouw drukker.nl.

Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Olst en ik werd een tijdje terug geïnspireerd door een krachtige uitspraak van iemand die vol passie zei: weet je, je moet God niet alleen vertellen over hoe groot jouw omstandigheden zijn, maar je moet je omstandigheden vooral gaan vertellen hoe groot jouw God is. Deze uitspraak raakte me, want het is zo goed dat we niet alleen kijken naar wat er in ons leven gebeurt, maar vooral ook blijven beseffen en geloven in de kracht en de macht van God voor ons leven. Ik geloof dat God ons wil leren dat Hij boven bidden en denken gaat. En dat bij Hem alles mogelijk is voor degene die gelooft. Dat daar kracht in zit. En dat we om die reden mogen weten dat we onszelf kunnen laten opbouwen in deze woorden. En dat wanneer we ervoor kiezen deze woorden te spreken, God onze woorden bijstaat met Zijn kracht. Wat je omstandigheden ook zijn, leer je omstandigheden te vertellen over die grote God van jou. Hij die het beste met je voor heeft, ondanks alles wat het leven regelmatig op je pad wil smijten.
2: Oh. That's it.

0: relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
1: 14 jaar lang bleef het stil. Maar nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag.

0: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltofreizen.nl.
1: And just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
2: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw. Derek Prince was een pionier, een bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer, maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9:00 naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.
3: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
1: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
2: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
3: What did you mean about going to Lazarus?
4: I said what I said.
2: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
5: Lord, why didn't you come?
4: Take away the storm.
2: Download nu de gratis app en start met kijken.
6: Nu te zien op New Faith Network.
7: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
8: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
6: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
0: Publieke themakanalen krijgen miljoenen om in de lucht te blijven. Maar God Radio bestaat dankzij vrijwillige steun. Kijk op god.radio/zaaimee.
9: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
0: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd nemen spanningen toe. Economieën wankelen, conflicten escaleren en maatschappelijke structuren staan onder druk. Wat lange tijd stabiel leek, blijkt kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat geschud kan worden, daadwerkelijk geschud zal worden. Zodat zichtbaar wordt wat stand houdt. Deze realiteit legt een diepere laag bloot. De kern van de crisis ligt niet alleen in systemen, maar in de mens zelf. Trots, eigenbelang en het zoeken naar zekerheid buiten God vormen de basis van veel instabiliteit. De schrift noemt dit zonde, afwijken van de norm die God heeft gesteld. Dat is geen abstract begrip, maar een persoonlijke realiteit. Ieder mens wordt geconfronteerd met de vraag waarop zijn leven gebouwd is. Wie hoort en niet handelt naar waarheid, bouwt zonder fundament. Daarmee wordt de verantwoordelijkheid direct. Het is niet voldoende om kennis te hebben of religie te beleven. Bekering betekent een verandering van denken en leven. Het uitstellen daarvan is geen neutrale keuze, maar een beslissing met gevolgen. Tegelijk is er hoop. De Bijbel spreekt over een koninkrijk dat niet wankelt. Wie zijn leven bouwt op het woord van God, vindt een fundament dat standhoudt, ongeacht de omstandigheden. Dat begint met concrete stappen. Luisteren naar Gods stem, gehoorzaam handelen en vertrouwen op Jezus Christus. De tijd om te kiezen is nu. Wat gebouwd wordt op waarheid, blijft. Wat gebouwd wordt op iets anders, zal vallen. Morgen is niet gegarandeerd. Dit was het goede nieuws.
10: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
11: My name is Jenna Poins with Jenna Poins Ministries. We are coming to the Netherlands with my Called Out Conference June 12th and 13th. We are going to talk about what the Bible says about homosexuality. Register and go to my website, jennaboinsministries.com. And I look forward to seeing you there.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, ik ben Tessa van Holst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Wist je dat lachen ervoor zorgt dat er positieve stofjes, ook wel gelukshormonen genoemd, in je hersenen worden aangemaakt die ervoor zorgen dat je blijer wordt? Het blijkt zelfs zo te zijn dat je er meer ontspannen van raakt, dat je energie een boost krijgt en dat het je helpt positiever in het leven te staan. Wauw. Maar wist je dat dit ook al zo is als je alleen al oprecht glimlacht naar mensen? En wees eerlijk, we worden allemaal vrolijker van glimlachende en lachende mensen. Een lach heeft dus een enorm positief effect. Niet alleen op anderen, maar ook op jezelf. Zoals in Spreuken 17, vers 22 van de Bijbel zo mooi staat: een blij hart bevordert de genezing, maar een neerslachtige geest doet de beenderen verdorren. Ik zeg hiermee absoluut niet dat je moeilijkheden moet ontkennen. Maar ik nodig je wel uit door alles heen bewust regelmatig te lachen en te glimlachen. Zodat het je helpt positiever en krachtiger in het leven te staan.

0: meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
1: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
4: Apparently the best writing comes straight from the heart.
5: So what's in your heart?
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
6: And just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
7: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw. Derek Prince was een pionier, een bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer, maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9:00 naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland.
8: Dit is God Radio. De zender die je dichter bij God brengt.

0: In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl. Klik op Magazine en bestel vandaag nog. Herstelteam, Nederland, waar het woord
1: leven wordt. Nog miljoenen mensen in Senegal moeten het evangelie horen. 3xM bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xM.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
3: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
0: Geen belastinggeld, geen vanzelfsprekend budget, maar luisteraars die meezaaien. Zo blijft God Radio klinken. Kijk op god.radio/zaaimee.
4: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
0: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld bevindt zich in een periode van toenemende onzekerheid. Instellingen die jarenlang als betrouwbaar werden gezien, verliezen hun stabiliteit. Tegelijk groeit de druk op individuen en gezinnen. De Bijbel beschrijft deze ontwikkeling als een tijd waarin God alles wat wankelbaar is aan het licht brengt. Deze schudding is geen toeval, maar heeft een doel. Wat niet gebaseerd is op waarheid, zal uiteindelijk instorten. Dat geldt niet alleen voor systemen, maar ook voor levens. De mens is geneigd zekerheid te zoeken in geld, status of eigen inzicht. Maar de schrift maakt duidelijk dat dit geen blijvende basis is. Afwijken van Gods norm is zonde. En zonde heeft consequenties. Die realiteit wordt vaak genegeerd, maar blijft bestaan. Daar ligt een directe confrontatie. Ieder mens leeft onder verantwoordelijkheid. Het is niet voldoende om te weten wat juist is. Het gaat om wat gedaan wordt. Jezus maakt duidelijk dat wie zijn woorden hoort en niet toepast, uiteindelijk geen stand houdt. Dat is geen dreiging, maar een feit. Toch is er een duidelijke weg vooruit. God biedt een onwankelbaar koninkrijk aan. Wie zich bekeert en zijn leven richt op Jezus Christus, ontvangt een fundament dat niet instort. Dat vraagt concrete keuzes. Gehoorzaamheid, vertrouwen en het loslaten van valse zekerheden. De oproep is dringend. De tijd van uitstellen is voorbij. Vandaag is het moment om te kiezen waarop je bouwt. De storm komt voor iedereen, maar niet iedereen blijft staan. Dit was het goede nieuws.
5: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
6: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op

Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Olst. Struggle jij ook wel eens met loslaten of vergeving? Soms moet je er oké mee zijn dat je de sorry die je graag wilt hebben nooit zult krijgen. Ik dacht vaak dat ik dit nodig had om verder te kunnen in het leven. Maar ik leerde dat dit niet nodig is en het me zelfs gevangen hield zolang er geen afsluiting was. Ik leerde dat het goed is te vergeven door te zien op Gods liefde. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor de ander. Niemand is perfect en het is beter te vergeven dan vast te houden aan eigen gerechtigheid en het willen krijgen van erkenning voor je pijn. Dan raak je ook niet verbitterd en kun je in liefde loslaten en zelf herstellen. Laat een seizoen in je leven niet een gevangenis worden. Laat gebeurtenissen niet je toekomst en bestemming bepalen. Laat je identiteit vormen door God en niet door je pijn. Word die persoon die lief heeft en een voorbeeld is voor anderen. En besef dat niet iedereen bedoeld is om altijd in je leven te zijn. Sommige mensen zijn bedoeld om tijdelijk met je op te trekken. En hoe je ook uit elkaar gaat, wees dankbaar voor de tijd dat je van hen hebt mogen leren. Juist ook in dat moment van pijn.

0: My life gracefully broken.
1: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
2: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
3: What did you mean about going to Lazarus?
4: I said what I said.
2: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
5: Lord, why did you come?
4: Take away the storm. What is he doing?
2: Download nu de gratis app en start met kijken.
6: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame. En helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
7: Holy, holy, holy are you, Lord.
8: Hi friends, this is Terry McAlmon inviting you to join me every Sunday evening at 9 p.m. for an hour with Jesus right here on God Radio. You know, we all need those times when we can just kind of steal away with the Lord, sit at His footstool and just worship, just be quiet before Him, refocus our lives, and that's what this program's for. I hope you'll join me every Sunday night, 9 o'clock, right here on God Radio for an hour with Jesus.
9: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is dé bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
1: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl. Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
4: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
6: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. In verschillende delen van de wereld worden tekenen van instabiliteit zichtbaar. Economische systemen veranderen. Politieke spanningen nemen toe. En sociale structuren staan onder druk. Wat ooit vanzelfsprekend leek, blijkt kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een periode waarin alles wat gemaakt is aan het wankelen wordt gebracht. Deze ontwikkeling raakt niet alleen de buitenwereld, maar ook het innerlijk van de mens. De schrift wijst op een dieper probleem. Moreel verval. Mensen richten zich op zichzelf, op bezit en op genot, terwijl God naar de achtergrond verdwijnt. Dit wordt in de Bijbel benoemd als zonde. Het is niet slechts gedrag, maar een houding waarin de mens zichzelf centraal stelt. De confrontatie is onvermijdelijk. Ieder mens zal rekenschap moeten geven van zijn leven. Jezus wordt niet alleen gepresenteerd als redder, maar ook als rechter. Dat betekent dat keuzes gevolgen hebben. Het negeren van deze realiteit verandert niets aan de uitkomst. Toch blijft de boodschap niet zonder hoop. Dezelfde Jezus die oordeelt, biedt ook vergeving. Wie zich bekeert en gelooft, ontvangt genade en een nieuw begin. Dat vraagt concrete stappen. Erkennen van zonde, kiezen voor waarheid en leven in gehoorzaamheid. De urgentie is duidelijk. Er is een moment vastgesteld waarop oordeel komt. Dat moment is onbekend, maar zeker. Daarom is vandaag de dag van beslissing. Wacht niet op omstandigheden, maar handel nu. Dit was het goede nieuws.
7: Heb jij altijd al een sterk muziekprogramma willen maken? Maar dan met impact? God Radio, landelijke christelijke radio, zoekt ervaren DJ's voor hedendaagse christelijke muziek. Wij zoeken geen sprekers, geen onderwijsprogramma's, maar echte radiomakers. Mensen die flow begrijpen, energie voelen en een luisteraar moeiteloos meenemen in muziek, sfeer en beleving. Heb jij ervaring op lokale of regionale radio? En weet jij hoe je een muziekprogramma interessant maakt? Stuur je demo en motivatie naar robin@god.radio en laat horen wat jij toevoegt aan God Radio.

0: Welkom bij de One Basics podcast. Iedere aflevering bespreek ik een les uit de One Basics studiegids. Mocht je de gids nog niet hebben, ga dan snel naar onze website www.johantoet.com/webshop. One Basics is gebaseerd op mijn boek Leven in de Volheid en is ervoor bedoeld dat jij erop uit kan gaan, gesterkt en bemoedigd, dankzij de kennis van de fundamenten van het geloof. Let's go!
1: Help Johan en Brenda het evangelie te verspreiden. Bestel nu ook de studiegids One Basics in de webshop op johantoet.com.
0: Hallo allemaal en welkom bij weer een nieuwe aflevering van de serie One Basics. Ik heb heel veel zin in de les vandaag. Het is een geweldige les gewoon om te kunnen ontdekken, zeg maar, wat God ons gegeven heeft en hoe we daarin kunnen gaan wandelen. En als ik terugkijk gewoon de lessen die we al hebben gehad en ga je zelf ook gewoon weer door een proces heen. Tijdens het opnemen van die lessen krijg je zelf ook weer gewoon nieuwe inzichten en word je zelf ook bemoedigd en opgebouwd. En sommige lessen, dan heb je echt zoiets van, oh ja, inderdaad, weet je. Zo, dat was echt, weet je, dat je gewoon je weer herinnert hoe God je dat heeft laten zien. Of misschien dat je daar weer, even weer wat meer op mag gaan focussen. Want er zitten zoveel aspecten aan een geloofswandel met de Heer. Er is zoveel inhoud, er is zoveel diversiteit. En het ene moment ben je heel erg bezig met genezing. En de andere keer ben je heel erg bezig gewoon met die rust en die vrede. En de andere keer ben je weer bezig met die ongekende liefde van God. Er zitten zoveel aspecten in. En het is gewoon heel mooi hoe God je dan iedere keer weer vormt in een bepaald onderwerp of een bepaald thema. En merk je dat je dan weer een soort van verdieping krijgt of een diepere laag ingaat als het ware. Van datgene dat je al geopenbaard hebt gekregen, maar dan

zeg maar, volwassener begint te worden, rijper begint te worden, zeg maar, in die, ja, in je relatie met de Heer, gewoon in je geloofsleven als kind van God, maar ook gewoon in de openbaringen die je krijgt, dat je de diepgangen steeds meer van gaat begrijpen. En dat is echt hartstikke mooi. Dit is echt prachtig. Dus en goed, dus die lessen zegenen mij ook, halleluja. En ik weet ook gewoon dat ze mensen zegenen. We hebben echt duizenden mensen die er naar luisteren. Dus het wordt heel goed beluisterd en daar ben ik heel erg dankbaar voor. En zoals ik misschien al eerder heb gezegd, sommige dingen zijn wellicht bekend. En sommige dingen had je misschien nog nooit op die manier bekeken. Maar ik weet zeker dat er voor iedere keer voor iedereen goudpareltjes in zitten. Goudklompjes, pareltjes. en dat je erdoor gezegend wordt. En dat is de hele reden waarom we dit doen. En waarom we het ook gewoon gratis beschikbaar maken voor iedereen. Omdat wij gewoon geloven dat iedereen dit moet weten. Iedereen die een kind van God is. Of iedereen die op het punt is om een keuze te maken. Of net een keuze heeft gemaakt. En dus een kind van God is. Heeft gewoon dat fundament nodig. Om op te bouwen. Een fundament waarin je gewoon weet wie je bent in Christus. Wat je vermag in Christus. Wat je toekomt in Christus. Wie hij is. Wat hij voor je heeft gedaan. En hoe jij het verschil kunt maken in de wereld. Is gewoon belangrijk. En allerlei moeilijke vragen willen we ook gewoon behandelen. Zodat die gewoon beantwoord worden voor je. Want sommige mensen lopen gewoon jarenlang rond met die vraag. Een specifieke vraag. En krijgen daar gewoon geen antwoord op een of andere manier. Dus het is gewoon hartstikke mooi als we daar gewoon mensen in kunnen bedienen en kunnen zegenen. En dat is ons hele doel. Ik wil je ook echt aanraden om mijn boek Leven in de Volheid hierbij te nemen, zeg maar. Want dat gaat soms ook nog wat dieper en zo. En dat helpt ons gewoon om te ontdekken hoe het ABC van het evangelie eigenlijk in ons leven zo'n uitwerking kan hebben. En weet je, en als je deze les hebt geluisterd en je hebt zoiets van, joh, dit is gewoon geweldig, dit moet ik gewoon met andere mensen delen, dan kun je ook zelf die lessen gaan geven door je of bij ons aan te sluiten als als een huisgroepje, zeg maar, die One Basics gaat geven vanuit ons. Of dat je gewoon dat zelf gaat beginnen. Je kunt je stuurgidsen gratis krijgen op de website. Kun je ze bestellen. En nou ja, goed, weet je, dan kun je gewoon andere mensen weer mee zegenen. Ik heb zoiets van pay it forward. Deel dat met zoveel mogelijk broeders en zusters. Zoveel mogelijk mensen. Misschien begin je een groepje met pasgelovigen. Misschien begin je een groepje met mensen die al wat langer in de kerk komen, maar iets meer willen. Het is fantastisch om een goed fundament te leggen. En dan kun je gewoon 2 jaar lang, kun je gewoon wekelijks, kun je met elkaar samenkomen. En prachtige lessen met elkaar delen en getuigenissen met elkaar delen en elkaar bemoedigen en opbouwen. En ik geloof dat dat zeker iets is wat in de wil van de Vader is. Dat we op die manier samenkomen. Amen. Maar anyway, we hebben het over hele mooie onderwerpen gehad in de afgelopen serie. We zitten bijna aan het einde. We zitten nu in les 30. We hebben in totaal 32 lessen van fase 1. En dan gaan we naar fase 2. Dus we gaan een tandje dieper. Maar als je pas nu intuned of wat dan ook, wil ik je echt adviseren om terug te gaan naar les 1. En gewoon vanaf het begin af aan gewoon die hele serie te luisteren. Ik weet zeker dat je zal zegenen. En zoals ik al zei, sommige dingen misschien bekend, maar toch belangrijk om gewoon weer even te verfrissen, te vernieuwen, om nieuw inzicht te krijgen, dingen te ontdekken. En ga zo maar door. En het is gewoon hartstikke goed. En er zit een hele mooie opbouw. Het zijn niet allemaal willekeurige lessen. Er zit echt een opbouw in, zeg maar. En er is goed over nagedacht en erover gebeden. Halleluja. Ik zal niet helemaal teruggaan naar wat we allemaal hebben besproken, maar ik kan wel gewoon even de topics aangeven en dan gaan we lekker de les in. We hebben het gehad over eeuwig leven, wat dat nou precies is. Behouden uit genade, gerechtigheid uit genade, dat je het niet kunt verdienen. We hebben het gehad over intimiteit met God. We hebben het gehad over bekering, waterdoop, doop en Heilige Geest, de 3 dopen om in de volheid te komen. We hebben het gehad over het spreken in tongen, wat dat nou precies is en hoe belangrijk het is en ga zo maar door. We hebben het gehad over onze identiteit in Christus, onze toewijding, hoe we dood zijn voor de zonde. We hebben het gehad over het belang van het woord, het vernieuwen van je denken, het doeltreffend bijbellezen. We hebben het gehad over onze positie bij God, bidden tot God, gebedsverhering, verhoring. Ik spreek Engels en Nederlands door elkaar heen, halleluja. We hebben het gehad over getuigen zijn, het koninkrijk prediken, de kracht van woorden. We hebben het gehad over geloof, de naam van Jezus, autoriteit in Christus, genezing is Gods wil, gebedsbediening, wonderen, verheerlijke God, vergeef elkaar, verbondsmaal, goddelijke stroom. En nu gaan we het hebben over onze gaven gebruiken, prijs God. En dat wordt een hartstikke mooie les, halleluja. Laten we lekker even openen met gebed. Vader, dank u wel, Heere, voor uw woord. Dank u wel voor uw waarheid. Dank u wel voor wie u bent. Dank u wel voor uw zegen. Dank u wel voor uw liefde.
En dank u wel, vader, dat we, ja, dat we gewoon uw Bijbel hebben gekregen, het geschreven woord hebben gekregen om daarin openbaar

0: Mengen te krijgen door je Heilige Geest, zodat het logos rema mag worden in ons hart. En ik bid, Vader, dat de mensen ook vandaag weer bemoedigd en opgebouwd zullen worden door de les die we mogen geven. Dus dank u wel voor wie u bent. Dan geef u alle eer in de machtige naam van Jezus. Halleluja. Amen. Alright. Nou, gaven gebruiken. Joh, we hebben het verleden week gehad over de goddelijke stroom. En wat het precies is om zeg maar dat leven wat God in ons heeft uitgestort, om dat uit ons te laten stromen. En dat is gewoon een hele bijzondere les geweest. Maar vandaag wil ik het dus gaan hebben over het gebruik van goddelijke gaven. En wat belangrijk is, is dat we moeten begrijpen dat we toebehoren aan het koninkrijk van God. En het koninkrijk van God is niet een koninkrijk wat zichzelf laat dienen. Het koninkrijk van God is een dienend koninkrijk. En dus zoals de Bijbel zegt van dat in Openbaringen 5 van ik zal u maken tot koningen en priesters. Dat is niet zo dat wij gediend kunnen worden als koningen. Als hij ons leiders maakt en heersers maakt over deze aarde, dan zijn we dat niet om gediend te worden, maar dan zijn wij dat om te dienen. Wij zijn deel van een dienend koninkrijk. Hè? Jezus kwam ook om te dienen en wij zijn ook geroepen om te dienen. En dat is heel erg belangrijk, omdat er best wel veel mensen denken dat wij gediend moeten worden. prima, weet je, stay in your bubble. Maar ik geloof dat het koninkrijk van God een dienend koninkrijk is, waar het niet om jou gaat, maar waar het altijd om de ander gaat en waar het altijd gaat om God te verheerlijken in ons leven. Dus ik wilde met jullie even gaan kijken in Galaten 5. En dan lees ik vanuit de Herziene Statenvertaling. Maar in Galaten 5 vers 13 staat geschreven: want u bent tot vrijheid geroepen, broeders. Alleen niet tot die vrijheid die aanleiding geeft aan het vlees. Maar dien elkaar door de liefde. Want de hele wet wordt in één woord vervuld. Namelijk hierin: u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Dus de Bijbel roept ons op om elkaar te dienen in de liefde. Nou, excuus. Als je zeg maar, als je Gods wilt uitwandelen voor je leven, en als je wil weten wat het is, nou, Romeinen 12 vers 2 zegt dat we ons denken moeten vernieuwen, zodat we kunnen begrijpen wat de volmaakte wil is van de Heer. Weet je, als je Gods wil uitwandelen voor je leven, dan moet je elkaar gaan dienen in de liefde. De Bijbel spreekt er ook over in Efeze. Dat we ons moeten beijveren door elkaar in liefde, door de vrede te bewaren in liefde. Door ons in liefde aan de waarheid te houden. En we worden constant verwezen naar liefde. Weet je, Jezus zegt ook van, heb je naaste lief als jezelf. Heb God lief met heel je hart, heel je ziel en heel je verstand. En het tweede gebod hieraan is gelijk is dat je naaste lief hebt als jezelf. Weet je, dus die liefde is zo belangrijk. En natuurlijk staat God voor liefde. God is liefde. Maar ik geloof dat liefde de belangrijkste sleutel is om welke gave je ook hebt van God te gebruiken in je leven. Als liefde niet je motivatie is, 1 Korinthe 13, dan kun je het gewoon aan de kant zetten, want dan baat het je gewoon helemaal niets. Als jij niet functioneert in liefde, kun je genezen wie je wil, bevrijden wie je wil, verlossen wie je wil, kun je preken, kun je het vuur uit je sloffen preken, kun je al die machtige wonderen en tekenen meemaken en kun je al die vruchten dragen in het koninkrijk van God. Maar als jouw motivatie niet liefde is geweest, maar puur scoren. Ik moet zoveel mogelijk scoren, ik moet zoveel mogelijk cijfers halen, ik moet zoveel mogelijk zielen winnen. Ja, ik wil ook zoveel mogelijk zielen winnen, maar dat is omdat ik van God hou en van die mensen hou. En niet omdat ik zo nodig moet kunnen zeggen van ik heb zoveel zielen gewonnen of ik heb zoveel zielen gewonnen. Want dat is niet waar het om gaat. Het gaat om de liefde. Liefde, liefde, liefde, liefde, liefde. Dus we zijn geroepen om elkaar te dienen in de liefde. Om anderen te bemoedigen en op te bouwen en verder te helpen. Om die extra mijl te gaan en het verschil te zijn in het leven van een ander. Weet je, om gewoon jezelf, niet ik moet minder worden, hij moet meer worden. Niet meer mijn wil, maar zijn wil, weet je. Het gaat om hem. Dus dat we het koninkrijk, het bovennatuurlijke koninkrijk in het leven van de mensen kunnen brengen. En hen kunnen leiden op de eeuwige weg van koning Jezus. Nou, velen van ons denken dat wandelen in bovennatuurlijke gaven of wandelen in het licht en dat licht te brengen in het leven van anderen, dat gewoon alleen maar is weggelegd voor speciaal gezalfde christenen. Weet je, dat het een speciale christen is of zo, weet ik veel. Maar jij bent ook speciaal. Wij zijn allemaal speciaal. Wij zijn allemaal Gods oogappel. Wij zijn allemaal zijn parel. We zijn allemaal opgeschreven in zijn hand. Hij heeft ons allemaal evenveel lief. Want hij heeft de hele wereld lief. Weet je, er zijn geen favorieten bij hem. We hebben allemaal dezelfde Heilige Geest. We hebben allemaal dezelfde God. We hebben allemaal dezelfde Verlosser. We hebben allemaal dezelfde Bijbel. Weet je, en God zegt niet van nou weet je, ik ga jou meer zegenen dan een ander. Nee, het is wie gelooft wat hij schrijft en gaat daarin bewegen. Ik bedoel, voor jou is het al lang beschikbaar geworden, amen. Maar jij bent speciaal. En God heeft jou ook ergens speciaal voor gezalfd. Jij bent ergens voor gezalfd waar iemand anders niet voor gezalfd is. Weet je, en misschien besef je dat nog niet. En misschien wandel je er nog niet in. Maar jij bent ook geroepen om te dienen. En jij bent ook geroepen om verschil te maken in de wereld. Hij roept ons allemaal op om verschil te maken in de wereld. Weet je, en God heeft je bekwaam gemaakt om een dienstknecht voor hem te zijn. Er staat in 2 Korinthe 3, lees ik even vanaf vers 4. Zo'n vertrouwen nu hebben wij door Christus op God. Niet omdat wij van onszelf bekwaam zijn iets te denken, als was het uit onszelf, maar onze bekwaamheid is uit God. Hij heeft ons namelijk bekwaam gemaakt om dienaars van het nieuwe verbond te zijn. Niet van de letter, sprekende van de wet, maar van de geest. Want de letter doodt, maar de geest maakt levend. Zie je dus, om dienaar te zijn van het nieuwe verbond, hoef je geen voorganger te zijn. Daar hoef je geen evangelist voor te zijn. Het enige wat je moet doen is gaan ontdekken welke talenten en welke gaven God jou heeft gegeven. En hoe jij die kunt gaan toepassen om God te verheerlijken in je leven. En niet alleen maar voor je eigen gewin of voor je eigen, weet ik veel, winst of wat dan ook. Maar gewoon puur van hoe kan ik met die gaven en talenten die God mij gegeven heeft verschil maken voor hem in het koninkrijk van God. En dat betekent niet altijd dat je een bediening moet hebben of een ministry moet hebben. Of dat je ergens op een podium moet staan of weet ik veel wat. Wat heel veel mensen denken. Maar dat alleen als God je daarvoor geroepen heeft specifiek en jou daarvoor wil inzetten. Ja, dan moet je daarin gehoorzamen. Maar we zijn allemaal geroepen om verschil te maken, om impact te maken. Hij heeft jou bekwaam gemaakt om dienaar te zijn van het nieuwe verbond. En bekwaam betekent in staat zijn. Capaciteiten gegeven, het vermogen gegeven, de talenten gegeven, weet je, de zalving gegeven. Hij heeft jou bekwaam gemaakt om een dienaar te zijn van het nieuwe verbond waar we allemaal deel van zijn, wat vastlegt in betere beloftes. Halleluja. Dank u, Koning Jezus. Zie je, maar jij bent ergens speciaal voor gezalfd om het goede nieuws van het evangelie ten aanzien van zijn zoon Jezus uit te dragen, uit te wandelen en over te brengen aan anderen. En ik kan je vertellen dat dat goed nieuws is. Halleluja. Dat is goed nieuws. 1 Korinthe 12 vers 1 tot en met 11. Die wilde ik even voor gaan lezen. Even kijken hoor. 1 Korinthe 12 vers 1. Oké, wat nu de geestelijke gaven betreft, broeders, wil ik niet dat u onwetend bent. Met andere woorden, let even op, geef even aandacht, dit moet je begrijpen. U weet dat u heidenen was, weggetrokken naar stomme afgoden, en zo liet u zich meevoeren. Daarom maak ik u bekend dat niemand die door de geest van God spreekt, zegt Jezus is een vervloekte, en ook kan niemand zeggen Jezus is Heer dan door de Heilige Geest. Met andere woorden, als jij kunt zeggen Jezus is Heer, en dan spreek jij door de Heilige Geest. En als jij door de Heilige Geest spreekt en dus de Heilige Geest hebt, bezit je geestelijke gaven, want de Heilige Geest heeft jou gewoon gaven gegeven. Er is een verscheidenheid van genadegaven. Een verscheidenheid van genadegaven. Er is een verscheidenheid. Dus een heel breed vlak, zeg maar, waarin gewoon van alles, ik weet niet, ik wou een ander woord zeggen, maar kom er even niet op. Maar in ieder geval, het is heel breed en er is heel veel diversiteit, wat gewoon perfect is, want dat maakt ons juist zo mooi en dat maakt dat we elkaar nodig hebben. Maar er is een verscheidenheid van genadegaven, maar het is dezelfde geest. Er is verscheidenheid van bedieningen en het is dezelfde Heere. Er is verscheidenheid van werkingen, maar het is dezelfde God die alles in allen werkt. Aan ieder echter wordt de openbaring van de geest gegeven tot wat nuttig is voor de ander. Dat is een hele belangrijke. Tot wat nuttig is voor de ander. Dus God heeft jou gaven en talenten gegeven om een ander te dienen, te bedienen. Oké, want aan de een wordt door de geest een woord van wijsheid gegeven, aan de ander een woord van kennis, door dezelfde geest, aan een ander geloof, door dezelfde geest, aan een ander genadegaven van genezingen, door dezelfde geest, aan een ander werkingen van krachten, en aan een ander profetie, en aan een ander het onderscheiden van geesten, en aan een ander allerlei talen, en aan een ander uitleg van talen. Maar al deze dingen echter werkt één en dezelfde geest die aan ieder afzonderlijk uitdeelt zoals hij wilt. Zo, hier staat dus dat er verschillende gaven en verschillende bedieningen zijn. En niet iedereen heeft dezelfde gave of dezelfde bediening. Maar iedereen heeft een gave of een bediening ten dienste van het hele lichaam. En we zijn gewoon allemaal keihard nodig, omdat we samen met elkaar het lichaam vormen waarvan Christus het hoofd is. En dus wij hebben elkaar nodig. Ik heb jou nodig, jij hebt mij nodig. Ik ga daar ook nog een keer over spreken aangaande het lichaam. Maar we hebben elkaar nodig, lieve broeders en zusters. Het maakt me niet uit wie je bent. Het maakt me niet uit in welke denominatie jij thuis hoort. Of je je thuis voelt. Het maakt me niet uit hoe ver je bent in je geloofswandel. Maar ik heb jou nodig en jij hebt mij nodig. Want samen zijn wij het lichaam en Christus is het hoofd. En de Bijbel is daar gewoon heel, heel erg duidelijk over. Hier moet je kijken wat er staat in 1 Korinthe 12. Ik zal even een paar teksten voorlezen. Want zoals het lichaam één is en veel leden heeft, en al de leden van het ene lichaam, hoewel het er veel zijn, één lichaam zijn, zo is het ook met Christus. Ook wij allen immers zijn door één geest tot één lichaam gedoopt. Hetzij wij Joden zijn, Joden onder de wet. Hetzij wij Grieken zijn, heidenen zonder de wet. Hetzij slaven, hetzij vrijen. En wij zijn allen van één geest doordrenkt. Allen van één geest doordrenkt. Allen van één geest doordrenkt. Ja, Johan, ik heb het nou al gehoord. Ja, maar ik wil dat je het begrijpt. Ik wil dat het tot je doordringt. We zijn allemaal van dezelfde geest doordrenkt in Christus Jezus. Dus jij hebt dezelfde geest, ik heb dezelfde geest. Begrijp je dat? Dat is belangrijk. Ik heb niet meer Heilige Geest dan jij. Ik heb niet meer, weet ik veel, ik ben niet voller van Gods geest dan jij. We zijn allemaal doordrenkt van de Heilige Geest. Met andere woorden, doordrenken betekent, ik pak een spons en ik dompel hem onder in een tel met water. Weet je, en hij is doordrenkt met water. Ja, ik gooi een rol wc-papier, gooi ik in een emmer water. Hij is doordrenkt van water. Jij bent doordrenkt van de Heilige Geest. En ik ben doordrenkt van de Heilige Geest. En dat mag je gewoon gaan realiseren. Van wow, wacht eens eventjes. Ik ben gewoon helemaal vol en ik loop helemaal over van de Heilige Geest. Als je in mij drukt, komt gewoon spirit eruit. Als je in mij knijpt, komt spirit eruit. Weet je, stromen van levend water komen naar buiten. Maar je moet het weten, je moet het begrijpen, je moet het zien. En je moet het gaan geloven en daarna gaan wandelen en handelen. Maar er is geen onderscheid. We zijn allemaal van één geest doordrenkt. Want ook het lichaam bestaat niet uit één lid, maar uit vele. Als de voet zou zeggen, omdat ik geen hand ben, ben ik niet van het lichaam. Is hij daarom dan niet van het lichaam? En als het oor zou zeggen, omdat ik geen oog ben, ben ik niet van het lichaam. Is het daarom dan niet van het lichaam? Als het hele lichaam oog was, waar zou het gehoor zijn? Als het hele lichaam gehoor was, waar zou de reuk zijn? Maar nu heeft God de leden elk van hen afzonderlijk in het lichaam een plaats gegeven zoals hij het wil. Dus we hebben allemaal een bepaalde functie, we hebben allemaal een bepaalde gave, we hebben allemaal een bepaald talent gekregen van God, een bepaalde bediening gekregen, een bepaalde werking gekregen, een bepaalde genadegave gekregen van God, ten dienste en ten gunste van de ander, zodat het lichaam zijn opbouw krijgt waarvan Christus het hoofd is, en zodat Christus verheerlijkt wordt door ons leven. Daarom hebben we elkaar nodig. Jij kan niet tegen mij zeggen, ik heb jou niet nodig. En ik kan niet tegen jou zeggen, ik heb jou niet nodig. We hebben elkaar nodig, want samen kunnen we dat wat God aan jou heeft gegeven, wat God aan mij heeft gegeven, kunnen we samenvoegen. En dan kunnen we sterk worden en kunnen we impact maken en verschil maken. Om een klein voorbeeld te geven. Ik heb partners, weet je, en laat ik gelijk van gelegenheid gebruik maken. Als je nog geen partner bent, overweeg dan alsjeblieft om partner met ons te worden. Want we bereiken gewoon honderdduizenden mensen elk jaar die nooit in een kerk komen of nog nooit het evangelie gehoord hebben met het evangelie van het Koninkrijk. En we geven tienduizenden voedselpakketten weg en honderdduizenden boeken om mensen te zegenen all over the place. En al die studies en alles wat we doen. En daar word jij dan deel van als je partner met ons wordt. Maar yes, er zijn mensen die hebben een financiële bediening gekregen van God. Zij hebben het vermogen om geld te maken, om bedrijf te voeren of om gewoon zeg maar op die manier zeg maar vermogen te vergaren, dus uit de wereld te halen en dan vervolgens investeren in het koninkrijk van God. Dat is hun financiële bediening. Als zij dat niet zouden doen, kan ik niet doen waar ik voor geroepen, want wat ik doe kost geld. Dat kost gewoon geld en dat moet geen probleem zijn. Want God is onze bron en hij is onze voorziener, hij is onze vader. Maar als hij jou ons geroepen heeft, als de Heer het huis niet bouwt, te vergeefs werken de bouwers eraan. Maar als de Heer het huis niet bouwt, dan moet ik zelf mijn best gaan doen om aan die materialen te komen. Maar dat heeft helemaal geen zin. Maar als hij het huis bouwt, zal hij ook voorzien, toch? Dus ik heb jou nodig. Hij gebruikt al zijn mensen, zijn hele lichaam gebruikt hij, om tot stand te brengen wat hem verheerlijkt en wat hem verhoogt, zodat het lichaam sterk wordt en impact maakt in de wereld, een verschil maakt in de wereld. Dus de ene heeft een financiële bediening, de andere heeft een bediening dat hij gaat. En die breng je dan samen, zodat degene die de financiële bediening heeft, zijn financiën kwijt kan. En degene die, zeg maar, die gaat, ook kan gaan. Dus je hebt elkaar nodig. Ik heb mensen nodig die voor mij bidden. Ik heb mensen nodig. Mensen hebben mij nodig dat ik voor hun bid. En ga zo maar door. En zo kan ik wel door blijven gaan. Maar we hebben elkaar nodig. Wat het ook is, welke gave talenten, we hebben elkaar allemaal nodig. Ik kan al die events die wij geven niet geven zonder vrijwilligers. Want we hebben elkaar nodig. Snap je? Dus dat is gewoon heel, heel erg belangrijk. Dus samen bent u namelijk het lichaam van Christus en ieder afzonderlijk zijn leden. Vers 27 van 1 Korinthe 12. Dus we moeten ook niet jaloers zijn als een ander mooie dingen mag doen voor het koninkrijk van God. Daar moeten we niet jaloers over zijn. Wees verheugd. Want je maakt deel uit van hetzelfde lichaam en we dienen dezelfde God en hetzelfde doel. Wees altijd blij als iemand vruchten draagt voor het Koninkrijk van God. Want als hij vruchten draagt, draag jij vruchten. Ik zeg, als hij vruchten draagt, draag jij vruchten. En hoezo? Hoezo? Omdat je deel bent van hetzelfde lichaam. Hallo? Dus als iemand succes heeft in het Koninkrijk van God, heb je ook succes, want je bent deel van hetzelfde lichaam. Wij moeten elkaar, weet je, wij moeten elkaar eren en respecteren. En we moeten blij zijn voor de vruchten die gedragen worden in het Koninkrijk van God. In plaats van altijd maar kritiek te hebben of jaloers te zijn of te misgunnen. Als andere mensen succesvol zijn. Laat ze lekker succesvol zijn. Prijs God, halleluja, voor wat hij doet door zijn leven heen. Hij is succesvol voor het Koninkrijk van God. Hetzelfde Koninkrijk waar ik aan toe behoor. Hij trekt mensen uit de duisternis in zijn plaats in het koninkrijk en zorgt ervoor dat ze in het Koninkrijk van God terechtkomen. Wijst op de weg die koning Jezus is. Weet je, prijs God daarvoor. Want daarmee wordt het Koninkrijk van God, waar ik deel van ben, gevuld. Snap je? Ik wil precies hetzelfde als iedereen. We willen met elkaar dat God vergroot wordt, dat God verhoogd wordt, dat God verheerlijkt wordt. We willen vruchten dragen, we willen impact maken, we willen de hel leeg roven, we willen de hemel vullen. Weet je, en we willen gewoon dat Jezus terug gaat komen naar zijn heerlijkheid en zijn glorie. En iedereen die vruchten draagt voor het Koninkrijk van God, daar ben ik blij om en daar ben ik dankbaar voor. In plaats van al die kritiek en al dat gemopper en er alles van vinden en zelf geen verschil maken, weet je. Kom op, daar moeten we gewoon mee stoppen. Niet jaloers zijn, maar verheugen. Iedereen heeft bijzondere gaven, iedereen heeft talenten. En God heeft jou ook een bijzondere plek gegeven in het lichaam. Jij en ik zijn even belangrijk en jij en ik zijn even kostbaar. Het bloed wat Jezus betaalde voor mij is hetzelfde bloed wat hij betaalde voor jou. De dood die hij stierf voor mij is dezelfde dood die hij stierf voor jou. Dezelfde lijdensweg die hij ging is dezelfde lijdensweg die hij ging voor jou. Die jij ging voor mij. Er is geen onderscheid. Er is geen onderscheid. En dat is belangrijk om te weten. Dus ja, God heeft leiders gegeven in het lichaam. Maar wel om het lichaam te dienen en samen groot en sterk te worden. Zodat we met z'n allen toegroeien naar die volwassenheid en naar die eenheid. En niet dat ik alleen met mezelf kan... kijk mij eens. Nee, ik niet kijk mij eens, kijk Christus eens. Halleluja. Dus, anyway. We zijn allemaal even kostbaar. Maar je hoeft niet te doen wat ik doe om jouw gaven in te zetten voor zijn koninkrijk. Die zalving heeft hij aan mij gegeven. Hij heeft mij een bepaalde zalving gegeven om het Koninkrijk van God te dienen. En hij heeft jou een zalving gegeven om het Koninkrijk van God te dienen. Dus jij moet gaan ontdekken wat zijn jouw gaven. En hoe kun jij die inzetten voor zijn Koninkrijk. En dat hoeft niet altijd super overgeestelijk te zijn. Je hoeft niet altijd te denken van, oh nou, dan moet ik een bediening gaan starten. En dan moet ik gaan preken en weet ik wat. Ja, als God je daarvoor geroepen heeft, doe je ding. Ga ervoor, weet je. Als je evangelist bent, hey, ga ervoor, man. Laat je niet tegenhouden door niks en niemand niet, halleluja. Als God het op je hart hebt gelegd, moet je nooit tegen laten houden door mensen. Maar misschien ben je wel gewoon geweldig met koken. We hadden een vrouw bij ons op het event. Zij was gewoon een topper. Ik ken haar nog van heel lang geleden. We samen ook in de keuken, want ik hou ook van koken. In de keuken van de Blessing Church gewerkt. Met z'n tweetjes. En dat vond ik altijd hartstikke leuk. Daarna is hij dan weer zijn eigen weg gegaan. En uiteindelijk zijn we elkaar onderweg weer tegengekomen. En toen is ze ons komen helpen op de events. En die kan gewoon geweldig koken. En al die vrijwilligers krijgen een heerlijke maaltijd voorgeschoteld. En weet je, en iedereen werd er enorm door gezegend. Dat was haar talent. Dat was wat God haar gegeven had om het lichaam te dienen. En om elkaar op te bouwen en te bemoedigen. En zij was mega belangrijk. Helaas zijn ze met z'n tweetjes geroepen om naar Roemenië toe te gaan. Ik zal ze heel erg missen wat dat daar gaat. Weet je, dus maar ja, zij moet ook gewoon een weg wandelen met de Heer. En ik geloof dat ze daar ook weer enorm tot zegen zijn. En dus verheug ik me er alleen maar in de vrucht die ze mogen gaan dragen voor koning Jezus ergens anders. Maar waar het om gaat is, zij was gewoon geweldig met koken en het was belangrijk. Zo kon zij mensen blij maken en zegenen. En dat blij maken en zegenen zijn karaktereigenschappen van God. Het is die goddelijke stroom in ons. Weet je, dus jij zet dat vrij, bijvoorbeeld door te koken voor mensen. Om maar een voorbeeld te nemen. Maar misschien ben je een enorme positieveling en kan je mensen enorm bemoedigen. Kun je alleen maar woorden van leven uitspreken over mensen en mensen zegenen en al die dingen meer. Weet je, en misschien weet je altijd mensen op te bouwen en te zegenen door de dingen die je zegt en die je doet. Nou, dat is gewoon een bijzondere gave waarmee jij zijn koninkrijk dient. Dat is een gave en een talent die God jou gegeven heeft. Jij moet gewoon gaan ontdekken, waar voel ik mij als vis in het water? Waar voel ik mij thuis? Wat ligt mij gewoon helemaal? En als je echt wil ontdekken waar God je voor geroepen heeft en je hebt het idee dat het iets is in ministry of misschien iets met aanbidding of weet ik veel wat. Weet je, wil ik je ook adviseren, kom gewoon een keer mee met ons op missiereis. Weet je, als jij gewoon aangesloten bij mijn gemeente en je bent gedoopt en je bent bekeerd gedoopt en gedoopt in de Heilige Geest. Als je nog niet gedoopt bent en gedoopt in de Heilige Geest, doen we dat daar wel, halleluja. Maar weet je, dan kom gewoon een keer met ons mee op missie naar Brazilië. En dan zul je merken, weet je, hoe... ik bedoel, we hebben geweldige mensen die allemaal geweldige jarenlang onderwijs hebben gehad. Hetzelfde fundament hebben en dezelfde manier het evangelie uithandelen als dat wij dat doen. Weet je, je wordt getraind, je wordt gekickstart, weet je, gaat naar de sloppenwijken, je gaat worship doen, je gaat spreken, je gaat getuigen, je gaat naar de daklozen, je gaat naar de verslaafden, je doet een kinderevent en je gaat campagnes doen, je gaat van alles doen. En dan kun je ook een beetje ontdekken van, hey, waar voel ik mij goed bij? Toen ik voor de allereerste keer op een missiereis ging, kwam ik in Roemenië terecht. En ik stond daar gewoon tussen al die mensen. En ik was aan het bidden voor de mensen. En ik was aan het spreken. En er gebeurden zulke machtige dingen. En ik voelde me als een vis in het water. En ik dacht van, nou, dit is waar God mij voor geroepen heeft. Weet je? Om gewoon om in de ministry te gaan. Zeg maar, om te spreken en om mensen te bedienen. Weet je? En jij moet gewoon gaan ontdekken van, hé, wat verheerlijkt God in mijn leven? Weet je? Waar heeft hij mij een talent voor gegeven? Dus ga dat ontdekken. En ga niet denken, maar dat is gewoon hoe ik ben. Nee, God heeft jou zo gemaakt. En hij heeft jou die bijzondere talenten en gaven gegeven om ze toe te passen en in te zetten voor het koninkrijk van God. Want daar zijn ze voor gegeven. Daar zijn ze voor gegeven. Nou, weet je, we hebben allemaal talenten gekregen. Ik wil je adviseren om Matteüs 25, 14 tot en met 30 te gaan lezen. Het gaat over de talenten en hoe de ene 1 talent heeft, en de ander 2 talenten, en de ander 5 talenten. En wat die ene ermee gedaan had, die andere ermee gedaan had en die andere ermee gedaan had. Weet je, er zit heel veel in dat verhaal. Maar waar het om gaat is van, wat doe je met de talenten die God jou gegeven heeft? Wat doe je ermee? Weet je, jij hebt talenten. En zet je ze in voor ik gericht, in de duisternis. Of voor persoonlijk gewin. Weet je, of zet je ze in voor het koninkrijk van God. Het is gewoon belangrijk. Ik bedoel, ik had ook een talent en dat was mijn vlotte babbel. En dat moet je niet verwarren met vrijmoedigheid om voor grote groepen te spreken. Want dat talent kreeg ik van de Heer door de kracht van de Heilige Geest later pas toebedeeld. Want ik vond het doodeng om voor grote groepen te spreken. Ik vond het doodeng om voor 5 of 10 mensen te staan. Ik sloeg helemaal dicht. En dan denk je, jij? Ja, ik ja. Dat talent heb ik echt van God gekregen. Want uit mezelf kon ik dat echt niet. En ik had wel een vlotte babbel, maar die zette ik in voor de duisternis. Het was niet zo dat ik er niets mee deed. Ik deed er wel iets mee, maar ik deed het voor mijn eigen gewin. God kreeg geen eer en werd er niet door verheerlijkt. En mijn vlotte babbel heb voor genoeg problemen gezorgd in mijn leven. Dus het talent wat een zegen voor mij zou zijn, werd voor mij en voor vele anderen daardoor eigenlijk een vloek. Maar toen ik tot geloof kwam en het ging gebruiken voor Gods eer, voor het koninkrijk van God, werd het talent uitgebreid met nog veel meer talenten. En dat komt omdat ik mijn eerste talent inzette waar het oorspronkelijk voor was gegeven. En dat was om God groot te maken in mijn leven. En zodoende begon hij mij steeds meer talenten toe te bedelen. Dus jij moet gaan ontdekken, wat zijn nou mijn talenten? En ga ze dan toepassen voor zijn koninkrijk. En dan kan hij jou steeds meer talenten gaan toebedelen. Zoals we kunnen lezen in dat Bijbelgedeelte wat ik net aan je heb geadviseerd om te gaan lezen. Matteüs 25 vanaf vers 14. Deze, degene die het meeste had, heeft er het meeste mee gedaan. En degene die wat gedaan hebben met hun talent, hebben nog meer talenten toebedeeld gekregen. En God wil jou nog meer talenten toebedelen. Maar dan moet je wel eerst de talenten in gaan zetten die je nu al hebt gekregen van hem. Je hebt nu al een talent gekregen. Je hebt nu al gaven gekregen. En jij moet gaan ontdekken, wat is dat dan? En hoe kan ik dat inzetten tot eer en glorie van het koninkrijk van God? Tot eer en glorie van de naam van koning Jezus? Hoe kan ik God verheerlijken in mijn leven? Weet je, en mijn tijd zit er weer op. Maar weet je, ik wil je er echt mee bemoedigen. Weet je, ga ontdekken, weet je, waar God jou mee heeft gezegend en hoe jij dat kunt gaan inzetten tot eer en glorie van zijn naam. Hoe je anderen daarmee kunt dienen, want we dienen een dienend koninkrijk. Amen. Ik hoop dat je gezegend bent en ik hoop je weer te mogen verwelkomen bij de volgende aflevering van de serie One Basics. Hey, doeg!
1: Wat geweldig dat jij luistert naar de One Basics podcast. Zijn deze afleveringen voor jou een bemoediging? Geef ons dan een positieve review. Zo wordt de podcast namelijk beter gevonden en kunnen we nog meer mensen bereiken. Alvast bedankt en tot de volgende keer.
2: Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.
3: Dit is Gospel Truth met Andrew Womack op God Radio.
4: Today I'm continuing to teach a series that I just started this last Monday, talking about the power of imagination. I have a brand new book on this, and I tell you, this is a powerful, powerful teaching. This is the first time that we've ever offered this, and during the first 2 days of this week, I've just been trying to establish how important our imagination is. I've used Psalms 103, verse 14, where it says, "The Lord knows our frame. He remembers that we are but dust." And that word frame there is the Hebrew word Y-E-T-S-E-R. It's important to understand that that same word that was translated frame there, where you talk about like your skeleton, the thing that holds us up. You know, if you frame a building, that is talking about all of the support, the walls and the beams and all of these kind of things. Our frame, that same word that was translated frame there was also translated imaginations in Genesis chapter 6, verse 5, in 1 Chronicles chapter 28, verse 9, 1 Chronicles 29, verse 18, and other places. It's talking about your imagination. And I've just been describing how important your imagination is to God moving in your life. Your imagination. Let me define imagination for you. Here's what the American Heritage Dictionary defines imagination as. It says, the process or power of forming a mental image of something not real or present. Now that is really important. And I've given a lot of examples. If you've missed any of this, you can go to our website, awmi.net. You can watch the previous programs. I've given all kinds of illustrations about how you can picture the house that you grew up in. You could count the number of doors, the number of windows, although you have never just written it down and memorized how many doors you have in your house, how many windows you have. And yet, if I was talking to you, you could tell me because you can see it. You can picture where you park your car in a large parking lot. You can picture how to give directions to somebody. And you can say you go out here and you turn left and go down three lights and turn right. And yet you can't see those things. How do you know that there's three lights? Because you can picture it. You think in pictures. I use that verse out of 1 Chronicles chapter 28, verse 9, where David was telling his son Solomon that the Lord knows the imaginations of your thoughts. You think in pictures. You know, if I was to say right now, think of an apple. You don't see the word apple, A-P-P-L-E. What you see is an apple. And some of you might see a red apple. Some of you might see a green apple. Not just one that's not ripe, but you know, you could have a ripe green apple. That's a type of apple. And I could use words. You might see different things, but if I say, now everybody think of a red apple. And I could use words and say, now everybody think of a red apple that is overripe, that is beginning to shrivel up because it's so ripe. Now, see a worm coming out of it. And you know what? Words paint pictures. And words can help you see things. You think in pictures. Again, if I say dog, you don't see the letters D-O-G. What you see is a dog. And most of you will see a dog that you've had some kind of a interaction with. It could be your dog, a neighbor's dog, or a dog that bit you or something. And if I say dog, you picture a dog. Some of you might be picturing a little dog, a little white fluffy dog that's been, you know, taken to the shop and it's got a bow in its hair and its toenails or its little claws painted and stuff. But I could change your image by saying everybody think of a big dog, a big black dog, a big black mean dog. And I could use words and your picture begins to change as I use words to describe things. Whether you know it or not, you think in pictures. This is how you think. Again, let me go back to this one verse and just read it out of 1 Chronicles chapter 28, verse 9. David said, "And thou, Solomon, my son, know thou the God of thy father and serve him with a perfect heart and with a willing mind. For the Lord searcheth all hearts and understandeth all the imaginations of the thoughts." You think in imaginations. You think in pictures. Whether you understand it or not. You know, if you were to assemble something, if you buy something from the store and you have to assemble it and put it together, they will have a written text and tell you how to assemble it, but they will always put illustrations in there because a picture is worth a thousand words. And so you could be reading it and saying, man, it connects A with B. I don't quite understand that. But then you look at the picture and you see A and B listed over there and how it fits together. And it helps you to get it. You think in pictures. The point that I'm trying to make is a lot of people think that when you talk about imagination, you're talking about something that's not real. You're talking about childish fantasy. Let me give you a definition of fantasy. I've got that here. Here's what the dictionary defines fantasy as. It says the creative imagination. In other words, it's one use of an imagination. And then the second definition, a product of the imagination, an illusion. The third definition is a delusion. And this is what a lot of people see. In the sixth definition, it says it's a fantasy, such as, you know, Snow White and the Seven Dwarfs or whatever it is. Those are fantasies. And a lot of people relegate when you start talking about imagination to something that's fantasy and it's not beneficial. You need to grow up. You need to get beyond fantasy. You need to deal in reality. Well, I do agree that we need to grow up and not fantasize. But imagination is much more than a fantasy. I'm saying don't use your mind to just fantasize. Like say, for instance, if you're a 120 pounds dripping wet, you're 5 foot tall, you are probably not going to be a star basketball player. And if you start trying to imagine that, well, then that's fantasy. If you want to be a great football player and you're, 80 pounds and you just hadn't got any bulk to you, you aren't going to make it in the National Football League. And so some things, yes, they're fantasies and we're wasting our time for you to believe that you're going to be 7 foot tall when, God's only put in you the genetics for 5 foot 11. It's just a fantasy. You don't need to do that. But if you have a promise from God, such as by His stripes you were healed, such as whatever you set your hand unto will prosper, that God will bless you and cause all of these blessings to come on you and overtake you, that's not fantasy. It may not be a reality in your life yet, but they are promises of God, and you need to use your imagination to conceive those miracles. And man, I ministered on this yesterday. I'm not going to go back through that, but that's powerful. The Word of God is an incorruptible seed, and your imagination is your spiritual womb. Again, that Hebrew word, Y-E-T-S-E-R, it means conception. It is where you conceive your miracle. Your miracles start in your imagination. That is really, really powerful. And again, my personal testimony is that I knew God's will for my ministry, for my life, but I wouldn't allow my imagination to go there because, for one thing, for decades, it just wasn't time. I wasn't ready. And so God just told me to be faithful where I was. So for decades, I pastored 3 little churches. I ministered on radio and I did some things, but it just wasn't time. And then on July the 26th, 1999, I had a dream. The Lord woke me up and spoke to me and says, the time has come. And I got up at 3 o'clock in the morning and started studying about the time for what has come. And the Lord spoke to me and said, your ministry is just going to start when you start on television, January the 3rd, 2000. And He said, if you would have died before you started on television, you would have missed my perfect will. And at that time, did you know that that was 32 years in the ministry? And He was basically telling me everything I'd done up until that time was preparation time. So during those 32 years, I knew that God wanted me to have a worldwide ministry to touch people all over the world. I knew that that was God's will for me. But one of the reasons I didn't dream about it is because it just wasn't time. And so God had me focused on what I was doing, and He was preparing me. I didn't have a Charis Bible College to go to. I went through the School of Hard Knocks, and it took me 32 years to graduate. You know, that's one of the reasons that we really promote our Bible colleges, because you can make it going through the School of Hard Knocks. You can learn on your own. I did, but there's a better way, and I believe it's Charis Bible College. Amen. You can learn at my expense. And at the expense of all of our other instructors, we have over 1,000 years worth of ministry experience in our instructors. And I mean, many of them have been 40, 50 years in ministry. And because of it, man, you can learn by our mistakes. You don't have to go out there and make the same mistakes that we did. So anyway, One of the reasons I wasn't dreaming about what I knew God's will for me was is because it just wasn't time. God wasn't prompting me. He wasn't leading me to do it because I needed to be focused on where I was and finishing where I was at that moment. But there came a time that God told me I was limiting Him by my small thinking, and that's when I began to start dreaming big, and it changed everything. The imagination is powerful. Let me share this verse with you out of Genesis chapter 6, and this is just shortly after the fall of Adam and Eve, and it says in Genesis chapter 6, and in verse 5, it says, "And God saw that the wickedness of man was great in the earth, and that every imagination of the thoughts of his heart was only evil continually." Again, this is another scripture that is linking your thoughts to imagination. That every imagination of the thoughts of his heart was only evil continually. Then look over here in Genesis chapter 11. This is right after the flood, and not long after that, men began to start coming together and they were building the Tower of Babel. And in Genesis chapter 11, it says in verse 6, "And the Lord said, Behold, the people is one, and they have all one language, and this they begin to do. And now nothing will be restrained from them, which they have imagined to do." Here again is a scripture linking what you can do to your imagination. Your imagination is where you conceive things. It's your spiritual womb. If you can't see it on the inside, you will never see it on the outside. People are praying for physical healing and they're desperate and they're pleading, but they don't see themselves healed. They haven't conceived it. They're just waiting on it to come from the outside, when the truth is that healing comes from the inside. You have to see yourself healed. You have to see yourself prosperous. You know, we had one woman come through our school in the very beginning. This has been 25 years ago, and I don't remember exactly how old she was, but she was older than me. She was probably 60, possibly 70 years old. I don't know, at that time, 25 years ago. And anyway, she had lived through the Great Depression, and it made such an impression on her that she saw herself poor. She saw that they nearly starved to death. And this woman would take her jelly jars and she would scrape every single thing that she could out of that jar. Then she would put water in it and swish it around and get every little bit out and use it, I mean, down to the last little bit of jelly. She would take her soap bars, and when they got to where they were small, instead of throwing it away, she would save the packaging and she would put all of these little soap bars in there, and then she would melt them and make a new soap bar and just make sure that she got everything out of it. She would drive across town and spend $5 in gas to go to a place where they were given triple coupons so that she could save a dollar on something. She'd spend $5 to save a dollar. She had a poverty mentality. And it's understandable why she did, because her family, it was bad what they went through. And there was just this fear. And so she did everything as cheap as she possibly could. I tell you, sometimes buying the cheapest product is not the most economical, because that thing doesn't perform as well. It breaks. You have to go replace it. When if you'd have just bought something that was quality, it would last longer and do a much better job. It'd make you more productive. And there's just benefit to sometimes buying something that's worth a little bit more, because it'll last and work better. But this woman, she heard me preach on prosperity. She understood it. She could quote the scriptures, but it wasn't working for her, and she couldn't understand why. And as I got to know her, I told her, I said, it's because you see yourself poor. You have fear about being poor. You have never conceived prosperity. You could quote the scriptures, but the image that's on the inside of you is poor. You talk poor. You talk about those rich people. Did you know that the moment you talk about those rich people, these people that have all, you know what you've done? You have just distanced yourself from ever being like that. I know that the man who is our media buyer, he just went to be with the Lord not long ago. But the man who was my media buyer, Doug Neese, he came to Colorado Springs one time, and he took me out to the Broadmoor, and we played golf at the Broadmoor. It's the nicest golf course I've ever played on. It was a fancy, fancy place. And anyway, that you had to have a caddy to play there. And at the end of the thing, they were cleaning my golf clubs, which is one of the things that caddies do, and I knew he was wanting a tip. So I pulled out my wallet, and all I had was a $20 bill. I was going to give him $5. So I leaned over to Doug, and I said, "Doug, do you have change for a 20? And he just looked at me, and he says, "I'll take care of it." And he went around and gave my caddy, his caddy, every caddy in the foursome $20 tip. And it made me feel about that big. But you know what? I was just thinking poor. Now, Doug was a very prosperous man. I don't know how prosperous he was, but I know that he owned a horse that I think was $1 million or something. So anyway, he was a prosperous man, and he thought differently. He saw a different image, and I was thinking poor. And that's one of the reasons that he was much more prosperous than me. You know, not long after that, I went to Phoenix, Arizona, and I was playing golf in Phoenix, Arizona, and it was on a very nice golf course there. And I had some pastors with me, and when we got through, the caddy was cleaning the clubs, and one of the guys came to me, and he said, "Andrew, do you have change for a 20? And you know what? By that time, I had taken inspiration from what Doug did. I had changed the way that I thought. I began to start thinking differently, and I told him, I said, "I'll take care of it." And I went around and gave every one of the caddies a $20 bill. You know what? That's a small thing in a way, but it's a big thing. It reflects how you see yourself. You know, God has prospered me. I'm not like some people might think. Well, I had one of my employees just come and say that they saw on the internet that I was worth $12 million. And I said, "Man, I don't know where they got that from. I couldn't come up with, personally, $12 million if I had to." But anyway, people say that. I'm not super wealthy or prosperous. I drive a car that was given to me. I live in a house that cost $60,000 to build and things. I just love it. But anyway, my point is, I am not poor, but I'm not super wealthy. But did you know what? I have started seeing myself prospering, not necessarily so much on a personal level, but in the ministry, I have believed God, and our income now is like 40 times greater than it was in 2002 when the Lord told me I was limiting Him by my small thinking, by my small imagination. I began to think, and man, we have built, we now have over $120 million worth of assets for our Bible college and ministry here in Woodland Park, and I only owe $23 million against it. We have, I don't know, that's probably four-fifths or something like that, or anyway, we've got a huge debt-to-equity ratio, and I'm getting that garage paid off quickly, and we're going to take care of that. But my point is, all of this happened because I began to see myself differently. I began to start thinking prosperously. There are people praying for prosperity, but you see yourself poor. You talk poor. You think poor. You spend more money driving across town to save a dollar in coupons than you do. Then it'd be to your advantage to go ahead and pay the full price. Did you know my time is worth a lot? I forget right now exactly what it is, but at one time I know, and it's probably more than this now, but at one time I had to have $7,000 an hour, 24 hours a day, 7 days a week, in order to just pay my bills here in the ministry. $7,000 an hour. And because of that, now if I want to go do something, rather than drive an extra 10 minutes so I could save a few bucks, I look at it as, you know, that's 10 minutes, 7,000 divided by 1/6 of that. I don't even know what that is, but it would cost me hundreds of dollars to go save 10 bucks over here. My time's worth a lot. I think about things differently. I've begun to start seeing it. It depends on how you see things. If you see yourself poor, it becomes a self-fulfilling prophecy. If you see yourself sick, it becomes a self-fulfilling prophecy. If you see yourself inferior, there are people that I know that have great talents and abilities, and they should be able to prosper. But every time they begin to prosper, somehow or another, they find a way to just short circuit the thing and defeat it. And it's because of the way they think. They should be prospering, but they aren't, because their imagination is operating like a limiter, like a governor. You know, they put governors on cars, on buses, on trucks and things like this. And when the speed hits a certain thing, this governor kicks in and it won't let you go above that speed. And people do this to restrain their truck drivers so that they can't speed and stuff. So there's a governor, a limiter, that allows you to only go so fast. Did you know your imagination can be a limiter? You can limit what God can do. Because if you can't see God using you, if you can't see yourself laying hands on the sick and seeing them recover, if you have never seen yourself doing that, you will never see yourself doing it. It will not come to pass. If you can't see yourself ever having enough money, if you think in lack and you just live in lack, you will always be in lack. Unless you can see yourself having extra, unless you can see yourself being prosperous, it will never come to pass. As a man thinketh in his heart, so is he. Proverbs 23:7. And these verses that I've used show that your imagination is a part of that thinking process. It's where you conceive things. It's your spiritual womb. So what I'm trying to do is just to show you how important your imagination is. It's not talking about fantasy. That is one use of an imagination, and we need to grow out of fantasy. But man, we need to use our imagination to conceive the miracle that you are desiring from God.
3: Bedankt voor het luisteren naar Gospel Truth met Andrew Womack op God Radio. Aangeraakt door dit onderwijs? Deel met ons via andrewwomack.nl. Onze hulplijn is er voor jou, voor vragen over ons onderwijs, voor gebed of bemoediging, maar ook praktische info over de boeken en uitleg van Andrew Womack, ons onderwijs op Charis Bible College of de aankomende evenementen. Kijk op andrewwomack.nl voor de tijden waarop je onze telefoonmedewerkers kunt bereiken voor vragen of gebed. Zijn we even niet bereikbaar? Spreek je boodschap in en dan bellen we je uiteraard terug. Meer info op andrewwomack.nl. De uitleg van Andrew Womack in Gospel Truth lees je terug in zijn boeken. Wil je zijn onderwijs nog eens rustig teruglezen? Ga dan naar onze webshop. Deze uitzending wordt mogelijk gemaakt door onze partners. Hun financiële steun helpt ons het evangelie verder te brengen. Wil jij ook dat meer mensen met dit onderwijs in aanraking komen? Word dan partner van Andrew Womack Ministries. Door ons maandelijks te ondersteunen heb je deel aan deze bediening. En zaai jij dit levensveranderende onderwijs in levens van anderen. Dus meld je aan als partner op andrewwomack.nl.

0: 14 jaar lang bleef het stil. Maar nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag en morgen. Wil jij groeien in geloof, Gods woord beter begrijpen en ontdekken wat Gods plan is voor jouw leven? Kom dan op zaterdag 13 juni naar de open dag van Charis Bible College in Naarden. Ontmoet studenten, proef de sfeer en ontdek het onderwijs van Andrew Womack, inclusief gratis lunch. Meld je vandaag nog aan via charisbiblecollege.nl. Charis Bible College. Ontdek je bestemming en leer erin te leven.
1: Bouw aan je relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
2: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
3: My name is Jenna Poynings with Jenna Poynings Ministries. We are coming to the Netherlands with my called out.

0: leek wordt onzeker. De Bijbel beschrijft dit als een wereldwijde schudding waarin zichtbaar wordt wat werkelijk standhoudt. Deze schudding legt ook het hart van de mens bloot. Trots en zelfgerichtheid vormen volgens de schrift de kern van veel problemen. Wanneer de mens zichzelf centraal stelt, ontstaat verwijdering van God. Dat is wat de Bijbel zonde noemt. Het is geen verouderd begrip, maar een actuele realiteit die zichtbaar wordt in keuzes en gedrag. De confrontatie is persoonlijk. Niemand kan zich verschuilen achter systemen of omstandigheden. Jezus maakt duidelijk dat ieder mens verantwoordelijk is voor zijn reactie op de waarheid. Wie hoort en niet handelt, bouwt zonder fundament. Dat leidt uiteindelijk tot instorting, hoe solide het ook lijkt. Er is echter een alternatief. God biedt een fundament dat niet wankelt. Dat fundament is gehoorzaamheid aan zijn woord. Wie zich bekeert en zijn leven richt op Jezus Christus, ontvangt stabiliteit die niet afhankelijk is van omstandigheden. De oproep is helder. Blijf niet vertrouwen op wat zichtbaar is, maar richt je op wat blijvend is. Begin vandaag met het bouwen op waarheid. De tijd is beperkt en de gevolgen zijn blijvend. Kies bewust en handel daarnaar. Dit was het goede nieuws.
1: Hello, this is Andrew Womack, and I want to let you know that we are now taking my television programs and we're putting them on God Radio there in the Netherlands. We will have some information on the screen about exactly what time it is, how you get hold of it, but I want to really encourage you to do this. This will make it more available. You'll be able to access it easier. I think it could be a real blessing to you. I tell you, the Word of God that I'm sharing is changing lives. So check it out, the Gospel Truth on God Radio there in the Netherlands.

0: Dit is Faith Today, het geloofsopbouwende ochtendprogramma van Frontrunners op God Radio. Luister nu naar een nieuwe boodschap om je geloof te bouwen, je gedachten te vernieuwen en je dag te beginnen met Gods woord. Frontrunners Faith Today. Begin je dag met God.
1: Het is een geweldig voorrecht om het woord van God vanavond te kunnen openen. We willen vandaag spreken over, eigenlijk is het in de lijn van identiteit naar intimiteit. Van identiteit naar intimiteit. En we gaan het heel praktisch hebben over tijd doorbrengen met God. En sommige dingen zal ik wat snel doorheen gaan, omdat we denk ik wel 80 teksten hebben. Dus we gaan niet alles opzoeken, maar ik zal dingen noemen. En natuurlijk, je kunt ook de studie kun je nog eens naluisteren, zoals je weet. En dan kun je zelf er nog eens doorheen. Maar schrijf datgene op waarvan je ervaart, dit is wat God spreekt op mijn hart. Dat is een hele belangrijke. Waarvan je merkt van, hey, dit is iets waar God accent op legt. Dit is hoe de Heilige Geest werkt. Je kan zomaar vier dingen horen en dan ineens een vijfde ding is, kom binnen. Als je hongerig bent en dorstig naar God gaat, weet God precies wat je nodig hebt vanavond. En in je leven en in je ontwikkeling met God. Dus hij gaat ook dingen spreken tot je en die dingen die moet je opschrijven. Daar moet je iets mee gaan doen. Dat mag je gaan kauwen en herkauwen, zodat het tot leven komt in je hart en in je leven. In Jezus' naam. Halleluja. Ik heb een paar slides ter ondersteuning van de dingen die ik wil behandelen vanavond. Om dit onderwerp in te luiden, er is een onderzoek geweest van de Harvard University. En Harvard University is een van de grote universiteiten in deze wereld. En zij stelden zichzelf de vraag, wat maakt een mens echt gelukkig? En dit onderzoek was een heel bijzonder onderzoek in die hoedanigheid dat sommige onderzoeken, die duren misschien wel tientallen jaren. Maar dit onderzoek hebben ze, ik geloof 75 jaar hebben ze ermee, 75 jaar heeft dit onderzoek heeft geduurd. Waarom lukt het nooit om een onderzoek zo lang te doen? Omdat meestal de leidende professor komt te overlijden of wat dan ook. En dan de andere die neemt het niet over. Hè? En of budget. Het budget van een universiteit is op om te blijven investeren in een onderzoek. Maar dit onderzoek was een heel belangrijk onderzoek. Zij stelden zichzelf de vraag, wat maakt een mens gelukkig? Wat is de sleutel tot geluk? En zij kozen 724 mensen. Van allerlei soorten achtergronden, allerlei soorten intelligentie, allerlei soorten afkomsten, allerlei soorten overtuigingen. En die 724 mensen hebben ze 75 jaar lang gevolgd. En elk jaar hebben ze die mensen eenzelfde set vragen gesteld. Eigenlijk met van, joh, hoe voel je, hoe gaat het met je? En weet je, wat voor opleiding doe je? Doe je een opleiding? Ben je getrouwd? Kinderen niet? Weet je, zit je in een conflict? Voel je slecht? Voel je goed? Al die dingen. En zo zijn ze langs al die mensen gegaan, 724 mensen. Totdat op een gegeven moment ook gewoon heel veel van die respondenten, die waren op een gegeven moment ook aan het eind van hun leven. Dus die groep werd ook kleiner. Maar uiteindelijk kwamen ze dus tot de conclusie, wat nou de echt die mens gelukkig maakte. Je zou denken dat dat te maken heeft met misschien wel, je kan je zo voorstellen dat ze van alles hebben bekeken. Geld of misschien succes of dat je ambities tot een vervulling kan brengen. Of misschien wel dat je iets waardevols kan doen op werelddelen waar ze enorme nood hebben. Of zo kunnen er heel veel dingen zijn die je zou kunnen bedenken die een mens echt gelukkig maken. Nogmaals, het is een wereldsonderzoek. Hè? Niet geen geestvervulde christen of wat dan ook. Een wereldsonderzoek van een wereldse universiteit. Maar zij kwamen tot de conclusie dat er is één ding wat ervoor zorgt dat mensen gelukkig maakt. En het is niet geld. Het is betekenisvolle relaties. Betekenisvolle relaties. Deze universiteit, deze Harvard University, kwam tot de conclusie, dit is het enige wat mensen echt gelukkig maakt. Betekenisvolle relaties. Het maakte niet uit hoeveel geld die mensen hadden. Het maakte niet uit wat hun afkomst was. Het maakte niet uit wat voor opleiding of wat voor intelligentie. Het maakte niet uit waar ze waren geweest of niet geweest. Het maakte niet uit al de dingen die ze hadden doorstaan in hun leven. Uiteindelijk aan het eind van die optelsom kwam naar voren. Hetgeen wat echt gelukkig maakt, wat echt vervulling geeft, is een betekenisvolle relaties. Relaties met anderen. En uiteindelijk, als je nagaat, is dat natuurlijk het DNA van God. Waarom hebben we het hierover? Wij zijn gemaakt naar Gods beeld en gelijkenis. En het is geen wonder dat dit de uitkomst is van dit onderzoek. Want de hoogste reden waartoe jij en ik gemaakt zijn, is om een relatie te wandelen met God. Met onze schepper, met onze liefdevolle Vader. Met Jezus, met de Heilige Geest. De drie-eenheid in ons leven. Halleluja. Amen. Dit is hetgeen wat echt vervulling geeft. We hebben onze verticale relatie en we hebben onze horizontale relaties. Ik vind het zo mooi om vanuit het onderzoek te zien dat zelfs in het natuurlijke komen we erachter dat het DNA van God zit zo verweven binnenin ons. Dat weet je, God die hunkert. God hunkert naar intimiteit. God hunkert naar te zijn onder zijn volk. We zien niet anders in de Bijbel dat hij zoekt een manier om te komen tot mensen. Mensen te zoeken, te vinden in hun nood. De Bijbel zegt hij is gekomen om te zoeken en te vinden datgene wat verloren is. Datgene wat verstrikt zit. Datgene wat hulp nodig heeft. Weet je, iedereen die honger en dorst, daar is Jezus. Jezus die zich uitstrekt en God die door de eeuwen heen elke keer zoekt naar mensen wiens hart volkomen naar hem uitgaat. De Bijbel zegt om krachtig bij te staan. Wiens hart volkomen naar hem uit. Zijn ogen gaan scannen over de gehele wereld en hij zoekt die mensen. Niet die op zoek zijn naar oppervlakkig iets. Niet die zomaar een dienst willen bijwonen. Niet diegene die zomaar ik heb een zegen nodig, Maar diegene wiens hart volkomen naar hem uitgaan. De Bijbel zegt, ik zoek diegene, zegt God, om die persoon krachtig bij te staan. Dus het is in het hartsverlangen van God, het diep hartsverlangen van God, om te zijn en te wonen en te verblijven en te bewegen en samen met ons te wonen en te verblijven. Dit is het hart van God, een betekenisvolle relatie. Een betekenisvolle relatie. En zoals het is in het natuurlijke, zo is het ook in het geestelijke. Een betekenisvolle relatie ontstaat niet zomaar. En zelfs als het heel snel ontstaat, dan moet je erin blijven investeren om het betekenisvol te laten blijven. Amen. Elk huwelijk, elk persoon die getrouwd is, die weet dat. Of getrouwd is geweest. Die weet het misschien nog beter. Maar die... Weet je, het vraagt iets. Wil je de relatie in stand houden? Wil je een relatie betekenisvol laten blijven zijn? Dan vraagt dat een investering. En hetzelfde geldt voor het Koninkrijk van God. Hetzelfde geldt voor onze relatie met God. Oké, God heeft ons gemaakt voor betekenisvolle relatie met hem en met anderen. Dat is zijn DNA en dat maakt jou gelukkig en gezond. Maakt je ook gezond? Kracht van God in de tegenwoordigheid van God. En door de Bijbel heen zien we er is Gods intense verlangen naar intimiteit. Gods intense verlangen naar intimiteit. We zien het door de hele Bijbel heen. In Genesis hoofdstuk 3 vers 8 zien we. En zij hoorden de stem van de Heere God die in de hof wandelde bij de wind in de namiddag. We zien God wandelde met Adam en Eva. Het was het verlangen van God. Niet alleen om ze heer en meester te maken hier op aarde. Hij gaf ze autoriteit. Hij gaf jou en mij autoriteit om te regeren hier op aarde. Maar hij verlangde om naast die mens te wandelen. En de Bijbel zegt, wij werden bekleed met heerlijkheid en glorie als zodanig. En in die glorie van God kon Adam zonder te knipperen, kon hij recht kijken in het aangezicht van God. Zonder dat hij verschrompelde of zonder dat hij terugschrok van de glorie van God, want dezelfde glorie die op God was, was de glorie die op hem was. En zo had God hem gemaakt. Als zijn zoon, als zijn maaksel, als zijn, net onder God, zegt de Bijbel. Iets lager dan de engelen, hebben de Nederlandse vertalers ervan gemaakt in Psalm hoofdstuk 8. Maar in de grondtekst staat net iets lager dan Elohim. Net iets lager dan zichzelf. Volgens Gods eigen orde gemaakt. Volgens Gods eigen, hoger dan de engelen. De engelen zijn een lagere schepping dan dat hoe God de mens heeft neergezet. Jammer genoeg, omdat we weten wat er is gebeurd, zijn we onze positie verloren. En de Bijbel noemen we dat de gevallen mens. En we zijn gevallen in onze aardse natuur. En verloren onze heerlijkheid en glorie die we hadden in onze relatie en intimiteit met God. Oké? Maar de intentie van God was om te wandelen door de hof. Ik weet niet hoe het met jou is, maar de meeste mensen houden ervan om in de natuur te zijn en daar te wandelen. En ik geloof God houdt daarvan. God heeft dat in ons gelegd om daar in die natuur, misschien wel in de bergen, misschien wel in de bossen, misschien wel langs het strand, maar ergens in de natuur te wandelen. Daar mag je God ervaren. God wil met je meewandelen. Hij zoekt gewoon met jou samen het leven te leven. Dit is het hart van God, het intense verlangen van God. En het verscheurde het hart van God toen die mens koos om de eigen weg te gaan. De eigen wil te kiezen. Het verscheurde het hart van God. En God verlangde meteen op dat moment ook. Meteen verlangde hij ernaar om te gaan herstellen datgene wat gebroken was. Hij profeteerde op dat moment meteen dat het zaad van de vrouw zal de kop van de slang vermorzelen. Er zou een moment komen dat ditgene wat net gebeurd was, de ramp die zich net had voltrokken, zou worden hersteld door het zaad van de vrouw. De Heer Jezus Christus die geboren zou worden en voor ons de prijs zou betalen van alle zonden en ongerechtigheden en de relatie zou herstellen die God van tevoren al beoogd had om met jou en met mij te hebben. Het draait hem om relatie. En als er één ding is waar de Satan op uit is in jouw leven, is het verstoren van die relatie. En hij zal een kermis, ja een circus optuigen om ervoor te zorgen dat jij geen aandacht zal hebben voor hem. Want vanuit jouw relatie en intimiteit met God, daaruit stroomt jouw kracht. Daaruit stroomt bestemming. Daar vandaan stroomt zalving. Daar vandaan stroomt de kracht van God. Daar vandaan in die binnenkamer, in die plaats met God, worden dingen veranderd in jouw leven. In die plaats met God worden huwelijken hersteld, omdat God jouw hart herstelt. Worden financiën op orde gebracht, omdat God jouw wijsheid geeft. Daar worden relaties hersteld, omdat Gods liefde in jouw hart jou volledig smelt. Daar vergeef jij. Daar laat jij los, zodat jij losgelaten kan worden. Daar ontwortelt hij elk wortel van bitterheid in die tegenwoordigheid van God. En ik herinner me nog dat in die tijd dat ik met God begon te wandelen, dat ik begon te zoeken eigenlijk naar de tegenwoordigheid van God. Heer, ik weet, u heeft me geroepen. Heer, ik heb het ervaren, u bent met mij. Maar ik voelde zijn tegenwoordigheid nog niet. Ik ervaarde zijn tegenwoordigheid nog niet zo sterk in mijn eigen slaapkamer. En dat vroeg iets. Niet iets heel bijzonders. Niet iets van, oh Bernard, dat jij dat hebt bereikt. Nee, het is iets wat toegankelijk is voor ons allemaal. Het vroeg tijd apart zetten. Het vroeg om me te focussen. Het vroeg om een aandacht te gaan stellen op God. Het vroeg om een nieuwe level te hongeren en dorst. Het vroeg om door te breken door mijn eigen gevoel, door mijn emotie, door die 30 tot 40, die gemiddeld. Weet je dat jij en ik hebben gemiddeld 30 tot 40.000 gedachten per dag? Heb ik niet geteld. Maar dat zijn die onderzoekers die daar dus heel de dag mee bezig zijn. Ik weet niet hoe ze het hebben gedaan. Ik zit er wel eens over na te denken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja, ik heb 11. Ik weet niet hoe ze het hebben geteld. Weet ik niet. Misschien wel met van die sensoren en van die. Weet ik niet. Denk het. Hè, dat moeten ze kunnen meten. Nou ja, we laten het over aan de slimme mensen. Maar het punt is dus: jij hebt meer dan 30.000 gedachten gemiddeld per dag. Het is nogal druk. Ja, het is nogal druk. Je kan een hele lege agenda hebben en nog heb je druk. Ja, ja, ja. Ja, want in jouw denken gaat van alles rond. Hè? Ja, als die wetenschappers zeggen, 30.000 gedachten per dag. Hè? Er wordt nogal wat afgedacht bij jou. Er wordt nogal wat afgedacht. Ja, ja. En nou ineens komt God. Hè? Nou ineens komt God en dat gaat wat vragen, want ik kan wel door blijven gaan in mijn 30 tot 40.000 gedachten per dag in diezelfde trant, maar ik moet ruimte maken, ruimte maken. Ja, ik moet ruimte maken. Wij moeten ruimte maken voor God. Waarom? Niet omdat hij het druk heeft. Hij heeft wel tijd. Hij heeft de tijd gemaakt, hij staat boven de tijd. Maar wij moeten ruimte maken en wij zijn druk met zoveel dingen. En zelfs de apostelen toen ze vroegen van, wil je een uur met me bidden? Goeiedag, dat voelde als 40 dagen bidden en vasten, denk ik, voor ze. Zo voelde dat, ja. Want na een half uur, weet je wel, lag de helft al te ronken. En toen Jezus halverwege kwam kijken, weet je, ze lagen gewoon allemaal te slapen. De geest is gewillig, maar het vlees is zwak. Waar je mee te kampen hebt, als jij de intimiteit met God wil, is gewoon je oude vlees. En dan moet je doorheen breken. Dat vraagt wat. Dat gaat wat vragen van je. Ja, maar mijn vlees is dood. Prijs de Heer, dat is inderdaad de bedoeling. Dat is inderdaad de bedoeling. Ik ben bijna inderdaad 19 jaar voorganger. Ik zie dat de grootste struggelingen waar mensen mee te kampen hebben, is over het algemeen hun vlees. Dat vlees wat dood zou moeten zijn. Uiteindelijk komen we dus op het punt, welke keuzes maak ik? Hoe besteed ik mijn tijd? Waar ga ik in investeren? Want het vlees wil van alles. Mijn oude natuur wil van alles. Mijn oude, en dan ga ik het eventjes, nou breng ik het misschien wat dichterbij uit. Onze oude gedachtenpatronen, onze oude manier van leven, dat zit al aardig vol. En God zegt, ik wil komen in je leven, maar ik wil dat je gaat hongeren en gaat dorsten. En dat er een passie en een ijver gaat komen in jouw hart. Want dat is waar God op gaat, wat God zoekt in jou. Daarom ook deze avonden. Gezegend ben je dat je vanavond in de stoel zit waarin je zit. Omdat je tijd maakt voor God. Je maakt tijd voor God. God heeft wel tijd. Maar het punt is, maken wij tijd voor God? Maken wij ruimte voor God? En de ruimte die we kunnen maken voor God, hoe groter die ruimte is. En niet alleen op onze stoel zitten, maar zeker ook in ons hart. En in ons leven. En de mate waarin we ons kunnen en durven overgeven aan God, is de mate dat hij kan komen en jouw leven kan vullen. De Bijbel zegt niet voor niks, nader tot God en hij zal tot jou naderen. Wij willen soms dat Jezus, Heere, kom Heere, kom in mijn leven. Hij komt niet meer. Hij is al gekomen en weer gegaan. Hij is er, hij heeft zijn Heilige Geest gestuurd. Hij wacht nou op ons. Hij wacht nu op ons. Hij wacht nu op ons. Heere, zend u opwekking. Ja, zegt God, dat is makkelijk. Weet jij die opwekking? Precies. Weet jij die opwekking? Zie, ik sla hem wat plat natuurlijk. Maar het punt is dit. God heeft alles al gedaan. De Bijbel zegt, hij zit aan de rechterhand van God de Vader, Jezus. En hij wacht. Hij wacht totdat zijn vijanden zijn voetstoel zijn gemaakt. Hij wacht. Wie gaat dat doen? Jij en ik. Jij en ik. En er is nog iets wat ik wil delen. De profeten vandaag de dag, Chuck Pierce en andere grote profeten van vandaag de dag, die profeteren iets heel bijzonders over Nederland, over dit decennium wat nu is ingegaan. Er is een ommekeer, er is een shift, er is een verschuiving geweest in de geest. God heeft een gigantisch plan in Nederland. Er ontstaat een nieuw profetische mantel die gaat uitgestort gaat worden over het lichaam van Christus. En een apostolisch mandaat waarmee de gemeente gemobiliseerd gaat worden als nooit tevoren. Vanuit Nederland gaat God nieuwe highways, nieuwe snelwegen creëren in Europa waar God zijn werk wil doen. God is een leger aan het oprichten. Dit is de golf van de geest. Dit is de golf van de geest. Dit is de golf van de geest. En jij en ik, dit is aan jou en mij om onze surfplan klaar te hebben en te gaan met die golf van de geest. Amen. God zoekt mensen. En hij is nu bezig aan het mobiliseren. Er is een shift, een ommekeer heeft plaatsgevonden. God heeft een plan met Nederland. En Nederland, dat ben jij en ik. Amen. Heren, doe het door ons. Ik vind het zo mooi, Jesaja hoofdstuk 6, waar Jesaja daar voor de troon van God staat en hij ziet die engelen met die ogen en die vleugels, je kent het verhaal wel, te wapperen en alles gebeurt er om hem heen. Hij ziet de glorie van God en God zegt, wie zal ik zenden? Wie zal voor me gaan? Er staat er echt maar één. Er staat Jesaja, die staat daar, weet je wel? Wie zal ik zenden? Wie zal voor me uitgaan? Weet je wel, de grote stem, wie zal ik zenden? Ja, wie zal het zijn, ja. Maar het punt is dit, waar God op wacht, is dat wij zeggen, hier ben ik, Heere, zend mij. Heere, hier ben ik, zend mij. Zend mij. Zend mij, gebruik mij. Zend mij. Halleluja. En vervolgens raakt hij met die kool, raakt hij zijn lippen aan en hij wordt rein gemaakt met zijn lippen, zodat God zijn spraak... Maar God, er is een reinigingsproces vindt er plaats in de tegenwoordigheid van God. In de tegenwoordigheid van God. Hoe meer je wandelt in de tegenwoordigheid van God, hoe makkelijker het wordt om een heilig leven te leiden. Vandaag de dag, we zijn zo gevuld met allerlei impulsen, social media. Weet je, alleen al die ping, ping, ping, ping op je telefoon de hele dag. Of bzz. En die 8500 berichtjes die je per week krijgt. En al die. En die apps. Hè? Huh? Al die dingen. Vandaag de dag, het is mail, het is WhatsApp, het is via Insta, het is via. Hoe heet dat gele spookje? Snapchat. Weet je, het is van alles en nog. Al die dingen, weet je, allerlei berichtjes. Oh, die, ping, ping, ping. En die nieuwe generatie. Ik zie wat mensen ook, wat oudere generatie zijn hier ook. Wat ouderen in de Heer, halleluja. Maar weet je, die jonge generatie die heeft hele andere uitdagingen dan misschien dan jij en ik dat hebben. Maar we hebben te maken met heel veel impulsen, veel meer dan dat vroeger was. En mensen verdoen hun leven door te zitten achter de televisie, omdat ze geen overtuiging hebben van een doelmatigheid in hun leven. Ze hebben geen doel. Ze beseffen even. Nee, ik wil nou even zitten. Ik ga nou even, hangen. En mensen verspillen weken, maanden, jaren. Verspillen hun leven zittend onderuitgezakt op de bank. Niet deze groep, nee. Die zit op een stoel in de Bijbelschool. Halleluja. Wat snap je wat ik bedoel te zeggen? En er is altijd een neiging van laat maar even gaan. En ik zeg niet dat het verkeerd is. Soms is rust ook super belangrijk. Dat zien we ook in het leven van Jezus. Als we eraan toekomen, gaan we echt nog wat behandelen ook vanavond daar op dat vlak. Maar de tegenwoordigheid van God. In de tegenwoordigheid van God is waar alles verandert. In de tegenwoordigheid van God is waar God vanuit werkt. In de tegenwoordigheid van God. En dit is wat hij verlangt. De Bijbel noemt niet voor niks ons lichaam zijn tempel. He? Hij wil woning maken in ons leven. Dit is zijn doel. Dit is wat Jezus kwam voorleven. Het levend geworden woord. Johannes 1 vers 14. Het woord is vlees geworden. Het levend geworden woord. Het vlees geworden woord. God die in een mens tot uiting komt. En dat is wat Jezus ons voorleefde. En dat is wat hij verlangt te brengen in ons leven. We hebben al één tekst gehad. Het gaat goed. Ondanks dat de mens zondigde, bleef God met de mens omgaan als vriend. Genesis 5 vers 23. Al de dagen van Henoch waren 365 jaar. Henoch wandelde met God. En hij was niet meer, want God nam hem weg. Ineens was hij weg. Maar hij wandelde, dit was zijn getuigenis, hij wandelde met God. God heeft altijd gezocht en nog altijd vandaag de dag. Hij zoekt naar mensen die willen wandelen met hem. Weet je, wie is lid van de hemelse wandelclub? Amen. Zou ik bedoel te zeggen? God wil met je wandelen. We begrijpen natuurlijk niet het letterlijke hemelse wandelen. Maar zou ik bedoel te zeggen, God wil met ons wandelen. Hij wil niet zeg maar op zondag alleen ons ontmoeten. Hij wil met ons op weg. Samen op weg. Amen. Noach, zegt de Bijbel, was rechtvaardig, oprecht man onder zijn tijdgenoten. Noach wandelde met God. Wauw, Noach wandelde met God. In de geschiedenis, mensen draaiden af van God, keerden zich af van God. Maar er was steeds één en er was er nog één en er was er nog één en er was er nog één. En hun getuigenis was, zij wandelden met God. Er is altijd een open deur om met God te wandelen. Er is niks en niemand die jou kan tegenhouden om met God te wandelen. Hoe slecht je huwelijk ook is, hoe ellendig je situatie ook is, wat de vijand ook in je leven heeft gebracht. Er is altijd een gelegenheid om met God te wandelen. God is klaar, hij zoekt dat. Hij zoekt dat om die ontmoeting met jou. En hij zoekt een hart wat ontvankelijk is en zacht kan worden, zodat wij afgestemd kunnen zijn op wat hij zegt, te midden van die 30.000, 40.000 gedachten die per dag ronddwalen in ons hoofd en in ons leven. De Heere zei over Abraham, zal ik voor Abraham verbergen wat ik ga doen? Hij vond een vriend in Abraham en hij zegt, ik ga Abraham vertellen wat ik wil doen hier op aarde. God wil jouw dingen laten zien. De Bijbel zegt in Jeremia 33 vers 3, roep mij aan, zegt de Heer. En ik zal u dingen laten zien, grote ondoorgrondelijke dingen waar u nu nog geen weet van heeft. Maar hij zegt wel, roep mij aan. God verlangt een volk wat gepassioneerd is, hongerig, dorstig is, wat niet zegt, Heere, u weet het. Ja, hij weet het, dat is geen nieuws in de hemel. Maar hij ver... Hij verwacht dat je opstaat en roept de Heere aan. Sommige mensen zeggen, ja, maar dat is niet mijn stijl, dat is niet mijn stijl. Maar dat vindt, als het niet je stijl is, dan blijf je toeschouwer. Je blijft toeschouwer van datgene wat God wil doen. Jezus had duizenden toeschouwers, enkele discipelen. Hij had duizenden toeschouwers, enkele discipelen. En God verlangt, hij zegt, maak discipelen van alle volkeren, niet toeschouwers. En God verlangt de kerk te mobiliseren die niet gevuld is met toeschouwers. Hoe belangrijk het ook is om een goede cultuur te hebben en mensen welkom te heten. En dat je gewoon een vriendelijke cultuur... Al die dingen zijn belangrijk. Maar God verlangt niet de stoelen te vullen met toeschouwers, maar de stoelen te vullen met discipelen, leerlingen van Jezus. Die willen doen wat Jezus heeft gezegd. Die willen horen de stem van God. En die willen gaan voor God. Maar die relatie zoeken met God. Dat is wat God zoekt. Dat is wat God zoekt. Intimiteit met God. Intimiteit met God. Intimiteit met God. Die diepe plaats met God. Oh, halleluja. Alles kan jou geroofd en gestolen worden. Maar als jij de tegenwoordigheid van God hebt, heb je alles. Amen. Heb je alles? Want alles komt voort vanuit de tegenwoordigheid van God. Alles wordt hersteld door de tegenwoordigheid van God. Alles komt tot leven door de tegenwoordigheid van God. Alles wordt vermenigvuldigd door de tegenwoordigheid van God. Alles wat gestolen, geroofd en vernietigd is, wordt teruggegeven vanuit de tegenwoordigheid van God. Job werd hersteld toen God tegen hem zei... Ik ben aan het flowen vanavond. Toen God tegen hem zei, sta op en kleed je aan als een man. Hij zat in zijn misère, hij zat in zijn ellende, hij zat in zijn pijn en in zijn verdriet. Maar God zei, sta op en kleed je aan als een man. Ga voor mij staan, sta op en sta voor mij als een man. God verlangt dat we op gaan staan in onze relatie met hem. Te midden van wat de situatie ook is, komt een moment dat je jezelf aankleedt. Ja, goed aankleedt, omdat je weet, ik ga nou business doen met God de Almachtige. Hij heeft een plan, hij heeft een agenda, hij heeft een doel en hij heeft een bestemming met mijn leven. Ik kleed me aan, want het is nou serieus met mijn God. Maakt niet uit wat mijn ellende is, al staan de builen op mijn huid. Ik weet, ik heb te maken met een levende God. Ik zal hem niet beschuldigen. Ik zal mijn vragen niet richten aan zijn adres. Ik zal een hart hebben wat ontvankelijk is voor datgene wat hij wil zeggen, wat hij wil doen, Heere. Ik wil volgen uw geest. Ik wil volgen uw weg. Ik wil begrijpen de dingen die ik nog niet begrijp. En ik wil gaan voor u. En toen Job zich aankleed en hij kwam erachter, God is veel groter dan ik had beseft of gedacht. Toen legde hij een hand voor zijn mond en zei, ik heb dingen gesproken waar ik geen weet van heb. En hij moest zich afkeren van de dingen die hij had gesproken. Zoekende naar al de dingen die gebeurd waren in zijn leven. En God neerleggen dat al deze ellende in zijn leven was gebeurd. God is niet de God van ellende. Het is de vijand die steelt, rooft en vernietigt. Het is Jezus die is gekomen om jouw leven en dat in overvloed te geven. Halleluja. Prijs de Heer. Abraham werd een vriend van God genoemd, zegt de Bijbel. Over Mozes wordt gezegd, de Heere sprak tot Mozes van aangezicht tot aangezicht, zoals een man met zijn vriend spreekt. Ik weet niet wat het in jou doet, maar in mij maakt het iets los. Het raakt me in mijn hart. Waarom? Dit doet mij, het doet me niet zeer, maar het voelt zo goed dat het bijna pijn doet. Het voelt zo goed dat het bijna pijn doet. God spreekt tot Mozes. Hij heeft een man gevonden in dat zondige, weerbarstige, rebelse volk. En er is daar een man en God verlangt zo naar hem. En die zegt, ik spreek, hij is mijn vriend. En van aangezicht tot aangezicht spreek ik met hem. Dit is wat God verlangt. Laat mij, die man, die vrouw zijn. Waar God van aangezicht tot aangezicht zijn geheimen kwijt kan. Zijn wil kwijt kan en zijn omgang kwijt kan. Dit is wat hij verlangt. Dit is wat hij zoekt. Geen wonder dat Jozua de man was die God koos om het beloofde land na Mozes, om het beloofde land in bezit te nemen. Hij was de man die altijd achter Mozes aanliep als Mozes die berg opging of naar die ontmoetingstent om God te ontmoeten. Jozua had een trek en een verlangen en een honger en een dorst in zijn hart om te zijn dicht bij God. En hij besefte, Mozes heeft iets wellicht wat ik nog niet heb, maar ik schuur er tegenaan en ik ben er dichtbij. En hier had je Mozes, dan keek je een stukje daar vandaan, dan stond er Jozua. Dan keek je nog een heel stuk daar vandaan en had je het volk. Jozua was op weg. En omdat Jozua op weg was naar de tegenwoordigheid van God, kon God hem gebruiken vanuit die tegenwoordigheid om het volk van God te brengen in het beloofde land. Maar hetzelfde geldt voor jou en voor mij. Je gaat nooit het beloofde land of de bestemming die God voor je heeft, ga je niet bereiken als het niet voortkomt, als het niet geworteld is, als het niet gebaseerd is in de tegenwoordigheid van God. Er is geen groter goed dan Gods tegenwoordigheid in jouw leven. Er is geen groter goed. We kunnen sterk zijn in een sportschool. We kunnen allerlei dingen doen. We kunnen goed zijn in een sport. Maar hoe goed zijn we als de deur dicht is, jij alleen bent en je zit in een gesloten ruimte en het is alleen jij en God? Hoe goed is dan de kwaliteit van je leven? Waar is dan je hart? Waar is dan je kracht? Waar is dan je passie? Waar is je honger en je dorst? En dat is waar God naar kijkt. En dat is waar God naar zoekt.
0: Luister zometeen naar deze krachtige boodschap in Faith Today op God Radio.
2: Heb je wel eens nagedacht over de Bijbelteksten die ons oproepen om op Jezus te gaan lijken of om dezelfde wonderen te doen als Jezus? Lijkt moeilijk te geloven, toch? In het gratis boek Supermens ontdek jij wie je bent in Christus en de identiteit, kracht en autoriteit die God jou gegeven heeft. Bestel Supermens gratis op frontrunners.nl.
3: Wil jij je leven aan Jezus geven? Of heb jij gebed nodig voor genezing, bevrijding, de vervulling met de Heilige Geest? Of heb je ergens anders gebed voor nodig? Bel met de Frontrunners gebedslijn. We zitten klaar om voor je te bidden. Kijk voor de openingstijden en het telefoonnummer op frontrunners.nl/gebed. Wil jij meer geloofsopbouwend en levensveranderend onderwijs horen? Kijk ook op het YouTube-kanaal van Frontrunners Ministries. Beluister de Frontrunners podcast via de bekende podcastkanalen. Of volg onze online Bijbelschool via bijbelschool.tv.
0: Luister nu verder naar Faith Today van Frontrunners op God Radio. Begin je dag met God.
1: Het is in de tegenwoordigheid van God dat de zalving op je leven komt. Is het in die tegenwoordigheid. Waarom bidden we en vasten we? Waarom gebruiken we überhaupt vasten en al die dingen? Omdat dat ervoor zorgt dat ik veel meer focus aanbreng in mijn gebedsleven. Zodat ik veel beter afgestemd ben op wat God wil doen. God is al afgestemd. Maar als ik bid en vast, dan raak ik meer in de lijn. Beter afgestemd op wat Hij wil zeggen. Op wat Hij wil doen. Het kost een prijs. Het kost een prijs. Het verlangen van God was om te wonen, te verblijven, dicht bij zijn grootste liefde, mensen. De kroon van zijn schepping. Door de zonde die het volk deed in de woestijn, konden zij niet in Gods tegenwoordigheid zijn. Maar God lost dit op door de wet te geven. En hierdoor konden hun zonden worden bedekt. En kon God dichterbij komen, want dit is wat hij verlangde, dichterbij komen. Dichterbij komen. Mozes maakte een ontmoetingstent, later een tabernakel. David maakte een tabernakel. Salomo maakte een tempel. God zocht een plaats waar hij kon wonen om dicht bij mensen te zijn die een hart hadden voor hem. De Bijbel zegt in Exodus hoofdstuk 40, vers 34, toen overdekte de wolk Toen overdekte de wolk de tent van ontmoeting en de heerlijkheid van de Heere vervulde de tabernakel, zodat Mozes de tent van ontmoeting niet kon binnengaan, omdat de wolk daarop bleef en de heerlijkheid van de Heere de tabernakel vervulde. Halleluja! Halleluja! Dit is wat we willen in ons leven. Dit is wat we willen in ons leven. Halleluja! Halleluja! Halleluja! Halleluja! De tegenwoordigheid van God in een plaats van ontmoeting. God, een intens verlangen naar intimiteit. En hij zoekt naar een plaats die voor hem bereid wordt. Een landingsbaan, een landingsgrond, een plaats van aanbidding, een plaats van overgave, een plaats van honger en dorst. Een plaats waarin we ons uitstrekken naar hem, een plaats waar we zeggen, Heere, alles wat ik heb is van u. Alles wat ik heb geef ik aan u. Alles geef ik over aan u. Halleluja. Halleluja. Wauw. De wet was echter maar een tijdelijke oplossing, totdat Christus kwam en weer de weg naar God herstelde op bijzonder krachtige wijze. De Bijbel zegt, toen Christus stierf in Matteüs 27, vers 50, Jezus riep nogmaals met luide stem en hij gaf de geest. En zie, het voorhangsel van de tempel scheurde in tweeën, van boven tot beneden. De aarde beefde en de rotsen scheurden. Ook werden de graven geopend en veel lichamen van heiligen die ontslapen waren, werden opgewekt. En na zijn opwekking gingen zij uit de graven, kwamen in de heilige stad en zijn aan velen verschenen. Op diezelfde wijze zal Gods tegenwoordigheid jouw wereld doen schudden. En wat dood is tot leven brengen in jouw leven. Halleluja. Maar het was een duidelijk signaal vanuit de hemel. Toen Christus stierf, werd de prijs betaald. De zonde schuld werd mee afgerekend. En de tegenwoordigheid van God, waar eens mensen dood gingen als ze naar binnen liepen vanwege zonde, die geconfronteerd werden met Gods heiligheid. Nu was de prijs betaald. Gods tegenwoordigheid kwam vrij. De wereld begon te schudden. En de tegenwoordigheid van God is beschikbaar voor een ieder die gelooft. Voor een ieder die gelooft. Voor een ieder die ja zegt tegen God. Voor een ieder die ja zegt tegen Jezus. Halleluja. De tegenwoordigheid van God is beschikbaar voor iedereen. Voor iedereen. En het zal je leven schudden elke keer. Het zal rotsen doen splijten elke keer. Het zal tot leven brengen daar waar dood is elke keer. Halleluja. Halleluja. De Bijbel zegt Romeinen 8 vers 3, want wat voor de wet onmogelijk was, krachteloos als hij was door het vlees, dat heeft God gedaan. Hij heeft zijn eigen zoon gezonden in de gedaante, gelijk aan het zondige vlees. En dat omwille van de zonde. En de zonde veroordeeld in het vlees. Opdat de rechtvaardige eis van de wet vervuld zou worden in ons. Die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Wie weet dat je een keuze hebt, nog steeds. Je bent christen, maar je hebt nog steeds een keuze om te wandelen naar het vlees of naar de geest. Als dat niet zo was, zou de Bijbel daar niet zoveel over spreken. Romeinen, zeker ook Galaten. Wandel niet naar het vlees, wandel naar de geest. Waarom zegt de Bijbel dat? Omdat vaak mensen wandelen naar het vlees. Alhoewel ze in hun geest levend zijn gemaakt. Je kan in je geest levend zijn gemaakt en nog steeds wandelen naar het vlees. Wandelen naar oude patronen. Wandelen alleen maar in de natuurlijke realiteit. Overdonderd, onder de indruk van alles wat de duisternis maar op je pad kan brengen. En God zegt dat moet klaar zijn. Je bent tot leven gemaakt in je geest. Het is nou tijd te gaan wandelen in de geest. Het is tijd voor een leven gecentreerd, gefocust op de tegenwoordigheid van God. De Bijbel zegt, want hem die geen zonde gekend heeft, heeft hij voor ons tot zonde gemaakt. Opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in hem. We zijn niet langer een zondaar, we zijn de gerechtigheid van God. Sommige mensen zeggen, ja maar ik heb te kampen met zonde. Als jij een christen bent en je hebt te kampen met zonde, dan ben jij niet een zondaar. Dan ben je de gerechtigheid van God die te kampen heeft met zonde. En het is tijd om in je identiteit te gaan wandelen en te leren af te rekenen met die zonde. Maar je bent nooit meer een zondaar. Als jij tot Christus bent gekomen, dan ben jij een nieuwe schepping. Zie, zegt de Bijbel, het oude is voorbij gegaan en zie, alle dingen zijn nieuw geworden. Leren wandelen in je nieuwe identiteit. En dit is wat God bevestigt. In de tegenwoordigheid van God. Ik weet nog, de Heilige Geest kwam over mijn leven. Ik was bijna 16 jaar oud. Ik was hongerig naar de tegenwoordigheid van God, maar ik voelde als een zeef. Alsof ik het elke keer kwijtraakte. En als ik dan weer ging naar de samenkomst en ik wist, het is weer tijd voor een ontmoeting van God. In de voordienst was ik al mijn zonden aan het beleiden. Ik voelde allemaal blokkades. Ik had in één keer door, oh Heer, ja ik weet het, op die afslag, toen ging u rechtdoor, ik rechtsaf. Oh Heer, ja, toen in dat gesprek, u ging rechtdoor, ik ging linksaf. Weet je, al die dingen meer. Ik moest leren mijn leven in lijn te brengen met de wegen van de geest. Omdat ik elke keer, weet je, ik ging me samen, ik wandelde met God. Zo begon mijn dag. En halverwege haakte ik af, terwijl God die kant op ging. En dat is voor iedereen geldt dat zo. Je zal moeten leren je leven in lijn te brengen met de dingen van God. Er waren vrienden waar ik afscheid van moest nemen. Er was een bepaald jargon, om het zo maar te zeggen, wat ik gebruikte, waar ik afscheid van moest nemen. Er waren bepaalde emoties waar ik afscheid van moest nemen. Er waren bepaalde gewoontes waar ik afscheid van moest nemen. Er waren bepaalde gevoelens, trots of mijn eigen reputatie of al die geldingsdrang. Allerlei dingen waar ik afscheid van moest nemen. Omdat ik merkte, als ik daarin doorga, zegt God, oké, jij neemt de afslag, prima. Maar ik wacht hier wel. Ik wacht hier wel. Totdat ik weer terugkom. Oh Heer, ja, oh, ben ik weer. Oh Heer, ben ik weer. Ik heb u zo nodig. Ik heb u zo nodig. En het mooie is, hij was er ook elke keer. Hij is er altijd. Hij is er altijd. Ik heb u zo nodig. Oh, mijn zoon, zegt hij dan. Oh. Wauw. En dan vult hij je weer. En dan vult hij je weer. En je gaat weer volledig met kracht. Je maakt wat besluiten in je leven. En dat waren mijn eerste weken christen zijn. Mijn eerste maanden christen zijn. Misschien wel mijn eerste jaren christen zijn. Totdat ik leerde om de tegenwoordigheid van God te praktiseren in mijn leven. En niet meer voortdurend bij het minste geringste alles kwijt te raken. Wat ik zojuist in een dienst of in mijn gebedstijd zojuist had ontvangen. Het praktiseren van de tegenwoordigheid van God. Het praktiseren van de aanwezigheid van God in jouw leven. We kunnen vandaag weer een relatie met God hebben en met hem omgang hebben door de Heer Jezus. Maar in een relatie moet je altijd tijd investeren. Geldt voor elke relatie en dus ook met God. De Bijbel zegt Hebreeën 4 vers 16. Laten wij dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de genade. Opdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip. Wauw, we hebben toegang tot de troon. We hebben toegang tot de troon. We hebben toegang tot de troon. Hoe het ook voelt. Sommige mensen, ja, ik voel de hemel is van koper. Het maakt niet uit hoe je je voelt. Je gevoel is een leugenaar. Heb je altijd bedrogen? Heb je altijd bedrogen? Want je gevoelens zitten vandaag daar en morgen zitten ze daar. Je bent niet gemaakt om als zielige christen, zielse christen, door het leven te gaan. Je bent gemaakt om te zweven met de geest. Om te gaan op arendsvleugels. Om te gaan vanuit de stabiliteit en de emoties zoals God die geeft. Heilige emoties. Die gevoelens moeten ondergeschikt worden. En onze gevoelens worden heel erg bepaald door de dingen die onze zintuigen oppikken. En omdat we zo georiënteerd zijn op onze natuurlijke zintuigen, zijn we zo ontzettend geleid door onze natuurlijke emoties. En slaan we zo ongelooflijk natuurlijk de plank mis. Soms. Maar door een wandel met God en een wandel in de geest en een gebedsleven wat je opbouwt met hem. Je hebt dat boek van wat Tom heeft geschreven van tongentaal. Heb je dat boek al gelezen? Wie heeft dat boek al gelezen? Kijk, als je dat hebt gelezen, dan kom je erachter dat wat is die kracht nou van tongentaal? Het is het investeren in die relatie met God. Het is het cultiveren van Gods aanwezigheid en tegenwoordigheid in je leven. Het is een stroom op gang brengen. Het is jezelf opbouwen, jezelf opbouwen, jezelf opbouwen op je meest heilige geloof. Biddende in de geest. Je bewaart jezelf in de liefde van God, zegt de Bijbel. Judas 1 vers 21. Dat is wat de Bijbel daar zegt in vers 20 en 21. Daar zie je dus dat, weet je, dat is die geest, die taal van de geest die God wil cultiveren binnenin je, die God heeft gegeven, waarvan Paulus ook zegt, ik spreek meer in tongen dan jullie allemaal. Geen wonder dat hij zo'n machtige apostel was die God zo krachtig kon gebruiken. Had een intimiteit met God waar je u tegen zegt. We hebben toegang tot de troon. Maar dit is jouw en mijn opdracht. Creëer je eigen ontmoetingstent. Creëer je eigen ontmoetingstent. Creëer je eigen ontmoetingstent. Exodus 33, vers 7 tot 11. Een heel mooi stuk om op te zoeken. Exodus 33, vers 7 tot 11. Creëer je eigen ontmoetingstent. Hier wordt over Mozes gesproken. En Mozes nam de tent en zette die voor zichzelf buiten het kamp op. Een eind van het kamp vandaan. En hij noemde hem de tent van ontmoeting. En zo gebeurde dat ieder die de Heere zocht, naar de tent van ontmoeting moest gaan, die zich buiten het kamp bevond. Zeg eens buiten het kamp. Telkens als Mozes naar de tent ging, gebeurde het dat heel het volk opstond en dat ieder bij de ingang van zijn tent ging staan en dat zij Mozes nakeken tot hij de tent was binnengegaan. Zodra Mozes de tent binnenging, gebeurde het dat de wolkolom neerdaalde en bij de ingang van de tent bleef staan en dat de Heere met Mozes sprak. En zodra heel het volk de wolkolom zag staan bij de ingang van de tent, stond heel het volk op en boog zich neer, ieder in de opening van zijn tent. En de Heere sprak tot Mozes van aangezicht tot aangezicht, zoals een man met zijn vriend spreekt. En daarna keerde hij terug naar het kamp. Maar zijn dienaar Jozua, de zoon van Nun, een jonge man, week niet uit het midden van de tent. Creëer je eigen ontmoetingstent. Er komt een moment in je leven dat je zegt, ik ga weg van alle drukte. Ik ga weg van alles beslommering. Ik ga weg van alle dingen die mij bezighouden. Alle dingen die, al de vogels die om me heen vliegen. Al die gedachten die door mijn hoofd gaan. Ik neem afstand van het kamp. En ik zet neer voor mezelf een tent. En ik noem het de ontmoetingstent. De plaats waar ik God ontmoet. Daar waar ik even alles achterlaat. Om me te focussen op die één. Om het te focussen op die één. En te investeren in die één. Om te wachten totdat mijn hart afgestemd is op zijn glorie. Op zijn heerlijkheid. Totdat die tent zich vult met die wolkolom. Met die glorie van God. Totdat ik God ontmoet. Totdat ik ontvang wat ik nodig heb van hem. Totdat ik hoor wat hij wil spreken tot mij vandaag. Ik zonder mij af. Om te horen datgene wat God op mij zegt. Ik zonder mij af. Creëer die ontmoetingstent. Maak die tent. Buiten het kamp. Weg van de dagelijkse beslommeringen. Weg van de drukte. Een apart gezette plaats voor God. Psalm 132. De psalmist. Zo ijverig. Zo hongerig voor het huis van God. Deze woorden zullen honger opwekken in je hart. Psalm 132, vers 3 tot 5. Nee, ik ga mijn tent, mijn huis niet binnen. Ik leg mij op de rustbank. Mijn bed niet neer. Ik gun mijn ogen geen slaap. Mijn oogleden geen sluimer. Totdat ik voor de Heere een plaats gevonden heb. Een woning voor de machtige Jacobs. Dit is de passie van iemand die begrijpt hoe kostbaar de tegenwoordigheid van God is. Dus ik ga niet zelf, ik ga mijn eigen tent niet binnen. Ik wil niet in mijn huis gaan. Ik wil niet gaan slapen. Ik wil niet gaan liggen op de bank. Ik wil niet gaan rusten. Hoe moe ik ook ben, hoe hard ik ook heb gewerkt. Ik wil niet gaan rusten totdat ik eerst een plaats heb gemaakt, heb bereid. Een ontmoetingstent waar ik God de plaats geef die hem toekomt. Heere, laat het een huis zijn van aanbidding. U woont op de lofzangen van uw volk. Hier zijn mijn lofzangen voor u, mijn Heer. Hier is mijn lofprijs voor u, mijn Heer. Hier zijn mijn gebeden voor u, Heere. U zegt in uw woord dat het zonder geloof onmogelijk is om u te behagen. Maar wie tot God komt, moet geloven dat hij bestaat. En Heer, ik geloof u bestaat. En u zegt in uw woord dat u een beloner bent van diegenen die u ijverig zoeken. Heer, ik kan lichamelijk moe zijn. Heer, er kunnen allerlei dingen vandaag gebeurd zijn. Maar ik neem afstand van alles wat geweest is, om me te richten op uw tegenwoordigheid. Ik wil u en u alleen, Heere. Ik roep uw naam aan in deze plaats, daar waar geen mens kijkt. Daar waar geen voorganger staat mee te kijken. Waar geen broer of zus om me heen staat. Heer, het is alleen u en ik. Omdat mijn hart verlangt naar u. Ik zal niet rusten voordat ik een plaats heb waar u kan rusten. En als ik die rust, die plaats van rust heb gevonden. Dan pas zal ik mijzelf neerleggen. Zal ik rusten op mijn bed. Zal ik liggen op mijn bank. Zal ik binnengaan in mijn eigen tent. Zal ik wonen in mijn huis. Heer, maar er is een verlangen in mijn hart. Dat er een plaats mag zijn in mijn leven waar u woont. Dit is de kern van jouw roeping. Dit is de kern van ons wezen. Dit is de reden van ons bestaan. Waarom is de hemel zo mooi? Omdat we voortdurend gevuld zijn met de tegenwoordigheid van God. Dat maakt de hemel zo mooi. De schittering van de hemel. De glorie en heerlijkheid van de hemel is God zelf. En het is Gods verlangen om zichzelf te openbaren in jou en mijn leven. Wauw. Hij is een beloner van diegenen die hem ijverig zoeken. Sommige mensen zeggen, nee, we hoeven nergens voor te werken. Het is alles door genade. Prijs de Heer, het is alles door genade. De prijs is betaald. Maar als jij niet ijverig wil zijn voor God, komt er geen beloning in je leven. Ik weet dat het heel cru klinkt. Ik hou ervan om dat soort gedachten en beredeneringen te challengen. Waarom? Want het houdt christenen passief en zonder kracht in deze wereld. En je wordt opgevreten. wordt opgevreten door omstandigheden en door de ellende. Ik hou van de genadeleer. Christus die is genade. Hij kwam met genade, maar ook waarheid. Ook waarheid. Maar er zijn dingen die je moet doen, ja. Niet om ze te verdienen, maar God zegt, ik ben de beloner van diegenen die mij ijverig zoeken. Hij zegt, vraag, vraag, vraag en je zult ontvangen. Zoek, zoek, zoek en je zult vinden. Klop, klop, klop. En de zal voor jou open worden gedaan. God spreekt over ijverige mensen, actieve mensen, zoekende mensen, uitstrekkende mensen, hongerige mensen, dorstige mensen. Hij zegt, dat zijn de mensen die gevuld worden. En ik weet, ik ben een beetje preaching to the choir. Weet je, snap je? Maar het punt is, dit soort mindsets, dit soort dingen moeten ook in mij voortdurend gechallenged worden. Want we lopen rond met ons eigen vlees. Dit soort dingen moet in ons denken, moet het gechallenged worden, voortdurend. Waarom? Anders worden we in de luren gelegd door allerlei strategieën en scenario's waar de vijand ons wel mee druk houdt. En voor je het weet zijn we onder de indruk van allerlei occulte dingen. Eén ding waar ik een gruwelijke grafhekel aan heb, is het feit dat christenen zo onder de indruk zijn van de occulte machten. Waarom is dat zo? Omdat er geen tegenwoordigheid van God is in hun leven. En als er geen tegenwoordigheid van God is in je leven, dan ben je heel snel onder de indruk van een slang die een kunstje doet. De tegenwoordigheid van God, in de tegenwoordigheid van God, er is niet een dienst die beter is dan jouw plaats in de tegenwoordigheid van God. Wat maakt een krachtige dienst? Wat maakt de geopenbare tegenwoordigheid van God in een samenkomst? Dat is daar waar mensen die al reeds gevuld zijn, samenkomen om samen te vieren hoe groot hun God is. Zij zijn dragers van de tegenwoordigheid van God. Zij komen geladen in de samenkomst. Ze komen niet leeg, zoals heel veel christenen, helemaal berooid, helemaal ellendig, komen ze naar het huis van God. Ik heb hulp nodig en nog net lukt het ons om over de drempel te komen in het huis van God, weet je wel. En de zangdienst begint en weet je wel, de zangdienst begint en we kunnen al net... En tijdens de zangdienst begint een beetje te ontdooien, we krijgen weer wat kracht. Tot aan het eind van de samenkomst, Oh yes, halleluja, yes. Hallelujah, yes. En nou ineens koffie en thee. Het is tijd voor de koffie. Brother, hey, yes man, bless the Lord. Bless the Lord. Weet je, prijs de Heer, bemoedigen, yes. En maandag staan we op. Weet je, maandag worden we wakker en... Een nieuwe week. Dat rotwerk ook altijd van me, jongen. Dat rotwerk allemaal van me, jongen. Kom maar, werk. Wat heb jij gedaan? Wat heb jij gedaan dit weekend? Niks bijzonders, joh. Niks bijzonders. Laat maar, joh. Laat maar. Dat is allemaal ook daarvoor, daar is best ruimte voor. Hè? Jezus, kom tot mij alle die vermoeid en belast zijn. Maar als jij elke week vermoeid en belast zijn, waarschijnlijk heb je ergens een energielek. Begrijp me goed, we zitten hier bijbelschoolstudenten. Hè? Dit is niet startende mensen die net, weet je, Bijbel, wat is dat? Nee, dit zijn mensen die weten, Bijbel, God, de Heer Jezus, Christus, Heilige Geest. God heeft een plan, geweldig, weet je, we gaan bij God. Ja, het kan niet zo zijn dat als je naar samenkomst gaat, oh mijn God, ik weet, ik ben aan het prediken, niet aan het onderwijzen. Het gaat helemaal elke keer heel vaak zo, maar als het nou, dat die zangleider daar staat, ik ben zangleider heel lang geweest. Ik voel altijd mee met de zangleider. Ik ben heel lang zangleider geweest ook. Weet je, aan die zangleider, als het goed is, is die gevuld met de tegenwoordigheid van God. Dus die komt er met de tegenwoordigheid van God en die wil dat. En dan moet hij zeggen, kom op, ja, laten we onze handen in de lucht steken. Wat zijn we voor club, joh? Wat zijn we voor club, joh? Als wij gewoon in onze groep zitten en dat nog die zangleider moet zeggen, laten we onze handen... Oh ja, lijkt me een goed idee, inderdaad. Lijkt me een goed idee. Ja, ja, ja, inderdaad. En dat hij moet zeggen, kom op, laten we dansen voor de Heer. Dan zeggen, nou ja, want God is goed. Ja, ja, ja, God is goed, God is goed. Ja, ja, ja, God is goed. Dat is waar, dat is waar, dat is waar. Hey. Wij zijn bijbelschoolstudenten, oké? Okay? Het punt is, als bij ons, als wij in de samenkomst komen, hè, spreken we af. Als wij in de samenkomst komen, dan is de zangdienst al begonnen voordat de zangleider op het podium staat, ja? Dan zijn wij al klaar. Wij zijn klaar. Wij zijn gevuld. Wij zijn... Woe! Yes, yes. De muziek staat nog niet aan, maar we zijn er klaar voor. Waarom? We zijn gevuld. We zijn klaargemaakt. Ons hart is voorbereid. Het is niet zo, we zijn helemaal leeg gelopen in de week. Nee, we zijn gevuld. We hebben openbaring ontvangen. Er zijn nieuwe dingen zijn gebeurd. We denken, oh, God is nog groter dan ik vorige week dacht. Halleluja. Wat gaan we vandaag ontvangen? Wat gaan we vandaag doen? En wat heb ik vandaag te brengen, Heer? Ik heb mijn praise. Ik heb mijn praise meegenomen. Ik heb mijn rugtas gevuld met praise. Ik heb mijn rugzak gevuld met praise. Halleluja. Als die zang niet eens begint, dan ben je klaar. Dan ga je die rugzak openen. Dan ga je tegen, we praise you. Halleluja, halleluja. Weet je, gaat de hele tent gaat helemaal los. Halleluja. Gaan helemaal los. Helemaal los voor God. Helemaal los voor God. Ja, we leven toch in een rare wereld. Als die zangleider elke keer zegt, come on. Ja, come on. Weet je, alsof die zwaar zingt. Die zangleider helemaal... Alsof die, Heer Jezus, help ons. Ja, come on. En we zingen en nog een keer het refrein. En nog een keer het refrein. En nog een keer het refrein. En nog een keer het refrein. Zodat iedereen een beetje... Ja? Ja? Pastor Bernard, we zijn klaar voor het woord. We zijn klaar. We zijn klaar voor het woord. Ja, neem het op. Dank u. We zijn klaar. Man. Ja, je vlees wil niet, hè? Je vlees wil niet. Nee, dat is het probleem. De geest wil wel, maar dat vlees niet. Maar het is tijd dat we vanuit de geest functioneren, niet vanuit het vlees. En dan zingen we zo'n lied. Heer, ik kniel voor u. Iedereen staat kaarsrecht. Ik denk eerlijk gezegd dat de engelen gewoon uit de hemel staan te kijken van goeie griebel, wat is hier aan de hand, joh? Wat is hier aan de hand? Zijn ze niet aangesloten? Zijn ze niet aan? Wat is hier aan de hand, joh? Wat staat er nou op die beamer? Ik kniel, wat is dit knielen? Dit lijkt heel verrekt veel op gewoon rechtop staan. Heer, wij knielen voor u. We buigen heel de schepping. Ja, de hele schepping wel, maar wij niet. Jongen, nog aan toe zeg, hé. De Bijbel zegt, Matteüs 6 vers 6. Maar u, wanneer u bidt, ga in uw binnenkamer, sluit uw deur en bid tot uw vader die in het verborgene is. En uw vader die in het verborgene ziet, zal het u in het openbaar vergelden. Halleluja. God kijkt in het verborgene. God kijkt in het verborgene. God kijkt in het verborgene. Heel veel van ons willen gebruikt worden publiekelijk. Maar je kan publiekelijk niet gebruikt worden als je in het verborgene geen intimiteit hebt met God. Het is in het verborgene dat God zijn kracht aan jou verleent. Het is in het verborgene dat God jou bijzondere openbaringen geeft die je kunt prediken, die je kunt delen, die je kunt uitdelen in het openbare. Maar zonder het verborgene. Zonder de verborgen gesloten plaats. Alleen met God. Is er geen publieke bediening mogelijk.
0: Bedankt voor het luisteren naar een nieuwe uitzending van Faith Today. Begin je dag met God.
3: Heb jij een getuigenis naar aanleiding van het onderwijs van Faith Today? Deel je getuigenis met Frontrunners. Stuur een mailtje met jouw getuigenis naar getuigenis@frontrunners.nl. Ben jij gezegend door ons onderwijs via de radio, gratis boeken, online preken of fysieke bijeenkomsten? Help ons dan mee om nog meer mensen te bereiken in Nederland en buitenland door partner te worden van Frontrunners. Ons verlangen is om zoveel mogelijk mensen te bereiken en toe te rusten. Door jouw partnerschap help je ons mee miljoenen mensen te bereiken. Bovendien belooft Gods woord een oogst op wat jij zaait in Gods koninkrijk. Ga naar frontrunners.nl, word partner en bouw mee.
4: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
5: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
6: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
7: Nu te zien op New Faith Network.
8: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
9: Apparently the best writing comes straight from the heart.
10: So what's in your heart?
7: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland. Mazzel tov. Gaat u ook mee naar Israël?

0: zichtbaarder. Economieën verschuiven, politieke spanningen nemen toe en sociale verbanden verzwakken. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is, zal worden geschud, zodat het onwankelbare zichtbaar wordt. Deze ontwikkeling maakt duidelijk dat veel zekerheden tijdelijk zijn. De mens zoekt vaak houvast in structuren en systemen. Maar de Schrift wijst op een diepere oorzaak. Een hart dat zich afkeert van God. Dat wordt zonde genoemd. Het is een bewuste of onbewuste keuze om niet te leven volgens Gods norm. Daarmee komt de verantwoordelijkheid dichtbij. Ieder mens staat voor de keuze hoe hij leeft en waarop hij vertrouwt. Jezus maakt duidelijk dat hij niet alleen redder is, maar ook rechter. Dat betekent dat niemand buiten deze realiteit staat. Het uitstellen van een beslissing verandert niets aan de uitkomst. Toch is er een duidelijke hoop. God biedt vergeving en een nieuw fundament. Wie gelooft en zich bekeert, ontvangt een leven dat gebouwd is op waarheid. Dat vraagt actie. Luisteren naar Gods woord, het toepassen in het dagelijks leven en vertrouwen op Jezus Christus. De urgentie is niet te negeren. De tijd van genade is nu beschikbaar, maar niet onbeperkt. Vandaag is het moment om te kiezen. Wat niet op de juiste basis staat, zal verdwijnen. Wat op waarheid gebouwd is, blijft. Dit was het goede nieuws.
1: De werkweek zit erop.
2: Woehoe!
1: De laptop mag dicht. De druk mag even van je schouders. Het is tijd om het weekend in te stappen met geloof en de beste christelijke muziek. Iedere vrijdagmiddag hoor je de Weekendshow met Robin Prijs op Guard Radio. 3 uur lang muziek, bemoediging, nieuwe tips en precies die sound die je nodig hebt om je weekend goed te beginnen. Vrijdagmiddag van 3 tot 6. En heb je hem gemist? Dan hoor je de herhaling op zaterdagmiddag van 1 tot 4. De Weekendshow met Robin Prijs. Vrijdag en zaterdag op

0: Je luistert naar Dagelijks Brood. Dagelijks voedsel voor uw geest.
1: Mens zal niet van brood alleen leven, maar van ieder woord dat komt uit de mond van de levende God. Hallo, mijn naam is Moses Emuze en welkom naar Dagelijks Brood. Dagelijks voedsel voor uw geest. Het is alweer vrijdag, de laatste werkdag van de week. En ik geloof dat je een gezegende werkweek hebt gehad tot nu toe. Of een schoolweek of een thuisweek. Misschien heb je vakantie, kan ook natuurlijk. God zegen en tof dat je weer luistert naar Dagelijks Brood. En als Dagelijks Brood een zegen voor u is geweest, deel het als eerst. Help ons door dit te delen op je social media of te partneren met ons, zodat wij ook Dagelijks Brood overal kunnen uitzenden. Je kan met ons partneren door te gaan naar www.choicenation.nl. Choicenation.nl. Dan kan je zien hoe je kan partneren door te geven. En mogen de Heer u daarvoor rijkelijk zegenen. In Jezus' naam. Amen. Nou, deze week zijn we bezig met het boek van Filippi. De brief geschreven aan de gelovigen in Filippi. En we zijn eigenlijk nu pas bij hoofdstuk 2. Hoofdstuk 2, vers 5. En dit is de brief dat Paulus schreef heel veel over partnerschap. Nou, laten we vanaf vers 5 lezen. Hij zegt, laat daarom die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was. Hij zegt, laat deze gedachte in jou zijn. Laat dit jouw mindset zijn. Oké, dan gaat hij je vertellen nu wat voor mindset je moet hebben. Oké, hij zegt, dit is dezelfde mindset dat in Christus was. Hij zegt, die terwijl hij in de gestalte van God was, het niet als roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn. Met andere woorden, zegt hij is in de vorm van God. Hij was in de vorm van God. Want weet je dat Jezus is het woord van God, het vlees.

0: was geworden. Er was geen Jezus in de hemel, nogmaals, voordat hij op de aarde was gekomen. Iemand denkt van, huh? Was Jezus niet daar? Praat hij dan niet met God, de Vader en de Heilige Geest? Er was geen Jezus in de hemel. Jezus is het woord van God dat vlees was geworden. Dat Joodse lichaam, dat Joodse man, die eigenlijk het woord van God dat vlees was geworden, noemen wij Jezus. Hij is het woord van God vanaf het begin. Daarom zei Johannes, in het begin was het woord, niet in het begin was Jezus. Oké, nou, we weten natuurlijk dat het woord natuurlijk is Jezus geworden. Oké, dan kan je wel zeggen, in het begin was Jezus, oké? Maar niet op de manier hoe jij denkt. In het begin was het woord was met God en het woord was God. Laten we dat even samen lezen. Johannes 1, vers 1. In het begin was het woord. En het woord was met God. En het woord was God. Dit was in het begin bij God. En alle dingen zijn door het woord gemaakt. En zonder dit is geen ding gemaakt dat gemaakt is. In het woord was het leven. En het leven was het licht van de mensen. En het licht schijnt in de duisternis. En de duisternis heeft dat niet gegrepen of begrepen. En het woord, vers 14. En het woord is vlees geworden. En heeft onder ons gewoond. En wij hebben zijn heerlijkheid gezien. Een heerlijkheid als van de eerste geborene van de Vader. Vol van genade en waarheid. Het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. Het woord dat geen vorm had. Het woord had geen vorm. Het woord was in de Vader, in de boezem van de Vader. Dat is het woord waarmee de Vader alles heeft gemaakt. Want het woord van God, het leven van God zit in zijn woord. Het leven van een mens in het lichaam zit in je bloed. Leviticus 17. De leven van het vlees is in het bloed. Maar het leven van God is in zijn woord. Man. Hij zei, in het woord was het leven. En het leven was het licht van de mensen. Dat woord dat leven is, dat iedereen verlicht, de waarachtige licht, die iedereen verlicht die het wereld binnenkwam. Dat woord nu, dat is God 100%. Man. Who is Jesus? Wie is Jezus? Het is zo belangrijk om te weten wie Jezus is. Het woord 100%, dat is het leven, het licht. Het woord, het liefde, leven, licht. Het woord, dat alles heeft geschapen, had een menselijke lichaam aangenomen. En dat noemen wij Jezus. Die persoon noemden wij Jezus. Hij zegt, laat deze gezindheid in u zijn, die in Christus is, Filippenzen 2. Die terwijl hij in de gestoorte, in de vorm van God was. In de vorm van God was. Het niet als roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn. Maar zichzelf ontledigd heeft. Door de gestalte, door de vorm van een slaaf aan te nemen. En aan de mensen gelijk te worden. God werd een mens. God het woord. Nam een menselijke lichaam aan. Hoe glorieus en hoe liefdevol is onze Heer Jezus Christus. En het ding was dat. Toen hij een mens was geworden. Na zijn sterven, na zijn opstanding, hij bleef een mens. Nu een verheerlijkte mens. Hij ging niet terug naar de vorm van het woord, hoe hij was voor de grondlegging van de wereld. Man, je begrijpt niet wat ik zeg volgens mij. Hij bleef als een mens, want hij was teruggekomen uit de dood. En hij zei tegen zijn discipelen, raak me aan. Een geest heeft geen vlees en botten. Hij bleef een mens tot in de eeuwigheid. Ik zeg dit, maar ik word vol van de geest in één keer. Dit is de liefde van onze Heer Jezus Christus. En wie is de mens? De psalmist zei, volgens mij in psalm 8, wie is de mens dat u aan hem denkt? Laten we dat even kijken. Psalm 8 uit mijn hoofd. David zag iets. Hij zag het visioen. Hij kreeg de openbaring. Hij zegt, ik kijk naar de hele aarde, ik kijk naar alles wat je hebt gemaakt vanaf vers 4. Als ik jullie hemel zie, het werk van uw vinger, de maan en de sterren die u plaatsgegeven hebt. Wat is dan de mens, de sterveling, dat u aan hem denkt? En de mens en zoon, dat u naar hem omziet. Toch hebt u hem weinig minder gemaakt dan de engelen. Hij zegt eigenlijk, je hebt hem voor een tijdje minder gemaakt dan God. En hem met glorie, met eer en glorie gekroond. U doet hem heersen over de werk van uw handen. U hebt alles aan zijn voeten gelegd. De mens. Hij zei, je hebt de mens gekroond. Man. Hij zei, wat is de mens dat u aan hem denkt? Wat is de mens? Nou, heel veel mensen hebben dit gelezen. En ze hebben gezegd van, oh, David zei, oh, wat is de mens is zo zielig. Maar je denkt aan hem, nee, geloof het niet, dat is wat David denkt. Ik denk dat David mediteerde en zag van, man, de mens is powerful. Hoe groot, hoe machtig is de mens eigenlijk? Wat is de mens dat u aan hem denkt? De zon des mens dat u hem bezoekt. U heeft hem voor een tijdje minder gemaakt dan God. Als je leest in Hebreeën 2 vers 6, dan zie je dat deze profetieën werd aan de mens natuurlijk gesproken, maar het was aan Jezus bedoeld. Als je leest in Hebreeën 2, ergens vanaf vers 6, dan herhaalt de schrijver de psalmen aan. Hij zegt in Hebreeën 2, vers 6, zegt hij, maar iemand heeft ergens getuigd, wat is de mens dat u aan hem denkt? Of de mensenzoon dat u naar hem omziet? U hebt hem voor een korte tijd minder gemaakt dan de engelen. Het woord daar is ook God, Goden, God. Met heerlijkheid en eer hebt u hem gekroond. U hebt hem gesteld over het werken van uw handen. Alle dingen hebt u onder zijn voeten onderworpen. Want bij het onderwerpen van alle dingen aan hem heeft hij niets uitgezonden wat hem niet onderworpen is. En nu zien wij echter nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. Maar wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond. Jezus was de perfecte voorbeeld van de mens. En wij leven nu naar hem. We leven nu als nieuwe schepping. De Bijbel zegt in 1 Johannes, als hij is, zo zijn wij in deze wereld. Wie ben jij? Wie bent u in Christus? Man, I'm filled. Ik word vol van de geest dit moment. Kabaratakaiba. Weet u, Jezus is het grootste mysterie wat er bestaat. En ik geloof dat wij weten nog steeds niet wie hij is. We weten een klein beetje. We weten een heel klein beetje. En eigenlijk de grootste deel van de kerk weten niet precies wie Jezus is. Sommigen zeggen dat hij was in het Oude Testament. Hij wist precies dat hij op zou staan uit de dood. Op aarde was hij ook God. Luister, op aarde, hoe hij het woord van God is, dat vlees was geworden. Dat is God, om macht God het woord. Op aarde had hij geleefd als een mens, 100%. Zoon des mens. Anders kon hij niet voor onze zonde sterven aan het kruis. Hij werd onze plaats vervangende offers. Alle wonderen die hij deed, deed hij als een mens. Daarom zei hij in Johannes 14, wie in mijn geloof zal grotere werken dan deze doen, want ik ga naar mijn vader. Jezus voelde de pijn aan het kruis. Al de verleidingen, al de temptation waar we mee te maken hebben, heeft hij ook doorgestaan. Hij heeft het ook meegemaakt. En toch nooit gezondigd. Daarom zegt de Bijbel, we hebben een hoge priester die weet hoe wij voelen. En hij is barmhartig en heeft compassie voor ons. Thank you, Jesus. Dank je wel, Jezus. Halleluja. Gewoon waar je bent, gewoon hef je handen tot de Heer. Zeg dank je wel, Jezus. Thank you, Jesus. Jezus is een mysterie. Hoe meer we hem leert kennen, hoe meer we van hem gaan houden. En hoe meer we gaan zien van, wauw, hij is daadwerkelijk goed. En zijn wil voor jou is dat je in zijn goedheid zou leven. En hem ten alle tijde in zijn goedheid zou ervaren. Laten we doorlezen. Hij zegt, oké, die terwijl in de gestolte de vorm van God was, het niet als roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn, maar zichzelf ontledigd heeft door de vorm van een slaaf aan te nemen en aan de mensen gelijk te worden. Aan de mensen gelijk te worden. God het woord, God dat alles geschapen heeft, werd een mens. De Bijbel noemt je de mens een slaaf, de gestolte van een slaaf. Wij niet meer, we zijn nu kinderen van God. Maar de mens die niet opnieuw geboren is, is nog een slaaf. Slaaf van de zonde, slaaf van vrees en slaaf van de dood. En daarom prediken we. Kom tot Heer Jezus Christus. Je hoeft niet een slaaf te zijn van de zonde. Je hoeft niet in de zonde te blijven. Je hoeft niet de slaaf van het vlees te zijn. Je hoeft niet de slaaf van de dood te zijn. Je hoeft niet bang te zijn voor de dood. Want de koning die was opgestaan uit de dood, heeft alles overwonnen. Hij is niet de enige meer. Hij was de enige, maar daarna, na zijn opstanding, stonden ook de rest met hem op. Die al dood waren, de rechtvaardigen in het Oude Testament. Kan je lezen in het boek van Matthäus 27. Hij zegt, maar zichzelf ontledigd heeft door de gestalte van de slaaf aan te nemen en aan de mens gelijk te worden. En in de gedaante van de mens bevonden, heeft hij zichzelf vernederd en is gehoorzaamd geweest tot aan de dood. Ja, tot aan de kruisdood. Daarom heeft God hem bovenmate verhoogd en hem een naam geschonken boven alle namen. Naam boven alle namen. Hij heeft een naam ontvangen boven alle namen. Waarom? Door zijn nederigheid en zijn gehoorzaamheid tot aan de dood. Ja, de kruisdood. De nederigheid van God brengt eigenlijk, wanneer wij nederig zijn, dat brengt verhoging. En nederigheid is gehoorzaamheid. Want hij was gehoorzaam tot de dood. Hij was nederig tot de gehoorzame. Nederigheid is gehoorzaamheid. En gehoorzaamheid brengt verhoging. En dan zegt in vers 10, opdat in de naam van Jezus zich zou buigen elke knie van hen die in de hemel zijn en die op de aarde en onder de aarde, en elke tong zou belijden dat Jezus Christus is de Heere, tot de heerlijkheid van de Vader. Geen knie uitgezonderd. Elk tong zou belijden, geen tong uitgezonderd. Als je leest in Matthäus natuurlijk 28, toen hij uit de dood opstond, het eerste wat hij zei is: alle macht. Dat is dat woord autoriteit. Alle macht is aan mij gegeven. Matthäus 28. Vanaf vers 16 zegt hij: en de 11 discipelen zijn naar Galilea gegaan, naar de berg waar Jezus hen ontbonden had. En toen zij hem zagen, aanbaden zij hem, maar sommigen twijfelden. En Jezus kwam naar hen toe en sprak met hen en zei: mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Ga dan heen en onderwijs al de volken, hen dopend in de naam van de Vader, in de naam van de Zoon en in de naam van de Heilige Geest. Hun lerend alles wat ik u geboden heb. En zie, ik ben met u al de dagen tot de voleinden van de wereld. Nummer 1, hij zegt: mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde en onder de aarde. Hij heeft alle macht. Er is niemand, geen naam groter dan de naam van Christus. Daarom elke knie moet buigen, zal buigen. Het is niet van, oh misschien. Nee, elke knie zal buigen en elke tong zal belijden dat Jezus is de meester. Dat is de Heere. Oké, en dan zegt hij: doop ze in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Eén naam. Niet in de namen. In de naam. De Vader, de Zoon en de Heilige Geest hebben één naam, Jezus. Hij zegt niet: doop ze in de namen. Oké? Doop ze in de naam. Eén naam. Dat is de naam van Jezus. Als je leest in het boek van Handelingen, de apostelen doopten de mensen in de naam van Jezus. En dan zegt hij: hun lerend alles wat ik u geboden heb in acht te nemen. Discipelschap is nummer 1, onderwijs ontvangen en zitten en leren. Dat is discipelschap. Paulus zei: ik was een discipel van Gamaliel. Ik zat aan zijn voeten. Discipelschap is nummer 1. Zitten. Leer de wegen van Christus van iemand die jou discipelt. Halleluja. Nou, mijn tijd is bijna om vandaag. Het is vrijdag, de laatste werkdag van de week. En ik wil jou aanmoedigen om zondag je dienst niet te missen. Om deel te zijn van de gemeente. Om naar de kerk te gaan om te dienen. En als je geen kerk hebt en je woont in de buurt van de nachtomgeving of in de buurt van Breda. We hebben onze dienst in de nacht om 11 uur. Eigenlijk Rijswijk de nacht om 11 uur. Choice Nation Netherlands. We beginnen om 11 uur aan de Laan van Oversteen nummer 6. Of anders in Breda. In Breda beginnen we om 7 uur in de avond. Aan de buurthuis Mozaïekhof. Wees erbij en de Heer zal je rijkelijk zegenen in alles wat je doet in Jezus' naam. Voor nu wil ik zeggen: God zegen en tot volgende week. God zegen.
1: Wordt u gezegend met dagelijks brood? En wilt u meer weten over ons werk? Bezoek ons website www.choicenation.nl.
0: Hallo, mijn naam is Moses Muze, pastor van Choice Nation Netherlands. Luister elke werkdag om 8 uur 's ochtends naar Dagelijks Brood op God Radio voor dagelijkse bemoedigingen en inspiratie. Ontvang voedsel voor je geest en word geïnspireerd. God zegen.
2: And just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
3: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw. Derek Prince was een pionier, een bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer, maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het Bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9:00 naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.
4: Welkom bij Begin je dag met God. Een serie van Wilkin van den Kamp met 365 overdenkingen en waardevolle pareltjes uit de Bijbel. Laat je een jaar lang onderdompelen in onderwijs over identiteit, vrijheid en eenheid in Christus.
5: Vandaag ontdekken we dat Psalm 23 een geniaal meesterwerk is. In vers 4 zegt David: ik vrees geen kwaad, want u bent bij mij. Psalm 23 is in alle opzichten een geniaal meesterstuk. Want precies in het midden van deze psalm staan drie woorden. Gij bij mij. Die we vertalen als u bent bij mij. Deze woorden vormen het hart van de psalm. Deze boodschap is door de hele Bijbel verweven. Ik zal er zijn. Toen God Mozes vroeg om het volk Israël als een herder naar het beloofde land te leiden, openbaarde God zichzelf aan Mozes als de grote Ik zal er zijn. Mozes stribbelde tegen. Het volk Israël wist na 400 jaar slavernij niet meer wie hun God was. Ze kenden niet eens zijn naam. Daarom zei Mozes tegen God: stel dat ik naar de Israëlieten ga en tegen hen zeggen dat de God van hun voorouders mij gestuurd heeft, en ze vragen: wat is de naam van die God? Wat moet ik dan zeggen? Toen antwoordde God hem: ik ben die er zijn zal. Zeg daarom tegen de Israëlieten: ik zal er zijn, heeft mij naar u toegestuurd. Exodus 3, vers 13 en 14. Omdat God zo dichtbij is, is alles anders. Zijn nabijheid verandert alles. Hij brengt onze ziel tot rust. Toch lijkt het soms of God ons niet hoort als we hem nodig hebben. Waarom werd me duidelijk toen een vriendin van ons een zwaar auto-ongeluk kreeg. Ze vertelde dat de politie, brandweer en de ambulance waren aankomen rijden en een half uur bezig zijn geweest om haar uit haar benauwde positie te bevrijden. Ze vertelde ons toen dat ze hem helemaal niet gehoord noch gezien heeft. Ze verkeerde in shock en had niet in de gaten hoe de aangesnelde hulpverleners alles in het werk stelden om haar te bevrijden. Zo kan onze hartekreet en de schreeuw van ons lijden de zachte stem van God overstemmen. Het lijkt alsof God zwijgt, terwijl hij in werkelijkheid dichtbij aan het werk is. Als jij Gods stem niet kunt verstaan omdat jouw pijn zijn stem overschrijdt, houd je dan vast aan zijn woord, waarin hij tot je gesproken heeft: ik zal er zijn. Gods woord is een lamp voor onze voet en een licht op ons pad, zegt de Bijbel. Houd je in het donker dus vast aan wat God jou in het licht heeft laten zien. Juist dan zul je het met David uitzingen tot God. Ik vrees geen kwaad, want u bent bij mij.
4: Bedankt voor het luisteren. Voor meer onderwijs, video's, conferenties en onze online Bijbelschool, ga naar vrijzijn.nl.
6: Dit is God Radio, de zender die je dichter bij God brengt.
7: Dit is de Corrie ten Boom podcast. Met daarin een selectie van de mooiste toespraken die Corrie ten Boom heeft opgenomen voor TWR.
8: Genesis 24, vers 10 lezen we: hierop nam de knecht 10 van de kamelen van zijn heer en ging op weg met allerlei kostbaarheden van zijn heer bij zich. Hij maakte zich op en ging naar Mesopotamië. Die knecht had een opgave van zijn meester Abraham, een vrouw te zoeken voor Isaac. Wij hebben ook een opdracht. De Heer Jezus heeft gezegd: gaat heen in de gehele wereld, verkondigt het evangelie aan de ganse schepping. Marcus 16, vers 15. Het evangelie, dat wil zeggen allerlei kostbaarheden van onze Heer. En die hebben wij uit te delen. We hebben allemaal te gaan waar God ons zendt. Ieder christen heeft een roeping. Gij in uw klein hoekje en ik in het mijn. Er is een wereld te redden. Hebt u de Heer Jezus lief? Liefde en gehoorzaamheid horen samen. U hebt een opdracht. Voer die uit. U kunt het niet. Ik ook niet. We hebben te weinig kracht en rijkdom van onszelf om uit te delen. Maar onze Heer heeft kostbaarheden. Heel vele kostbaarheden. Daarom is het zo nodig dat we ons banksaldo, ons bankboekje, de Bijbel, bestuderen. Incasseer alles wat u zelf en anderen nodig hebben. Alle beloften God zijn in Jezus. Ja en amen. We hebben aan velen uit te delen en daarom hebben we allerlei kostbaarheden van de Heer nodig. Wees krachtig in den Heer en in de sterkte zijner macht. Efeze 6 vers 10. Als je weet, de Heer is mijn sterkte, dan zegt de Heer, ga in deze uw kracht. Zo zei hij tegen Gideon. Een tak van de wijnstok brengt vrucht voort als het verbonden blijft met de wijnstok. Zo moeten u en ik ook verbonden blijven met de bron van kracht. Onze wijnstok, Jezus. Ik hoop dat u die luistert en weet dat u een christen bent. Duidelijk ziet wat voor een opgave en een rijkdom u hebt. Omdat u een kind van God bent. Maar u die luistert en weet dat u geen christen bent. Voor u is deze boodschap ook. Uw leven is in de ogen van de Heer een wildernis. Maar u kunt Gods tuin worden. Wat kunt u doen? Jezus aannemen. In Johannes 1 vers 12 lezen we: allen die Jezus aangenomen hebben, hun heeft hij macht gegeven kinderen Gods te worden. Hun die in zijn naam geloven. Maar dan hebt u ook een arbeid te doen, een opdracht. Vele kostbaarheden van onze Heer kunnen we lezen in de Bijbel. Wilt u een spoedcursus volgen? Ga dan eens luisteren naar de meester als hij les geeft aan een heel grote groep volgelingen die hij uitzond om in de wereld het licht te worden. Hij beschreef allerlei kostbaarheden die er voor hun waren en u kunt het lezen in Matthäus 5, 6 en 7. De bergrede. Maar het is niet alleen luisteren. En ieder nu die deze mijn woorden hoort en ze doet, zal gelijken op een verstandig man die zijn huis bouwde op de rots. Matthäus 7 vers 24. Maar die spoedcursus, die bergrede is maar heel kort. Er is een heel handboek dat we altijd weer moeten bestuderen en dat is de Bijbel. Misschien zegt u, maar die begrijp ik niet. Nee, we kunnen die ook niet begrijpen, niet uit onszelf. Maar de Heer Jezus heeft ons beloofd in Handelingen 1 vers 8... Gij zult kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest over u komt. En de Heilige Geest geeft u begrijpen en kracht en geloven. Hij maakt ons duidelijk allerlei kostbaarheden van uw Heer. En alles wat u nodig hebt om u een blij, overwinnend kind van God te maken. Ja, u zult dan ervaren wat Handelingen 1 vers 8 verder zegt. Gij zult mijn getuige zijn hier en daar en tot aan het uiterste der aarde. Paulus zegt in Efeze 1 vers 3. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons met allerlei geestelijke zegen in de hemelse gewesten gezegend heeft in Christus. Dat is nu. Dat zijn geweldige kostbaarheden. Nu. Hij heeft ons immers in hem uitverkoren voor de grondlegging der wereld, opdat wij heilig en onberispelijk zouden zijn voor zijn aangezicht. In liefde heeft hij ons tevoren ertoe bestemd als zonen van hem te worden aangenomen door Jezus Christus, naar het welbehagen van zijn wil, tot lof van de heerlijkheid zijner genade, waarmede hij ons begenadigd heeft in den geliefde. En in hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, de vergeving van de overtredingen, naar de rijkdom zijner genade. Lees het maar eens verder, wat daar allemaal staat. Wat een inventaris. Ja, Jezus is onze vrede. Vraag den Heer om u door zijn Heilige Geest het Bijbellezen te maken dat een steeds beter zien van de grote kostbaarheden van uw Heer, die u uit te delen hebt aan de arme wereld om u heen. Zullen we bidden? Dank u, Heer Jezus, dat alle kostbaarheden van u ons door het lezen van de Bijbel voortdurend weer in onze handen gelegd worden. Gebruik ons vandaag om er ook weer van uit te delen. Maak ons echte kinderen des lichts, het zout der aarde. U hebt de knecht van Abraham zo een geweldig succes gegeven. Geef ons ook een heerlijke en voortdurende ervaring van de rijkdom van het uitdelen van de kostbaarheden van u, onze trouwe, liefhebbende Heiland. Halleluja. Amen.
7: Bedankt voor het luisteren naar deze Corrie ten Boom podcast. Wilt u meer horen? Ga dan naar twr.nl of kijk in uw favoriete podcast app. Reageren kan via contact@twr.nl.
6: Dit is God Radio, het geluid van hoop.

0: Derek Prince Ministries Nederland.
1: Goedemorgen, mijn naam is Ina Florissen. Deze ochtend is het onderwerp Gods wil voor mij is goed, aangenaam en volmaakt.

0: I've been asked sometimes if I had a message to leave for posterity, what would it be? I always say I can give it to you in three words. God is faithful.
1: Je luistert naar Leven vanuit Gods Woord. Een programma van Derek Prince Ministries Nederland. Iedere werkdag om 8:30 op Gods Radio, op YouTube en als podcast.
2: Je leven aanbieden als een offer aan God betekent dat je je volkomen aan Hem overgeeft. Dit opent de weg naar een aantal veranderingen die ons brengen naar het centrum van Gods wil en zijn voorziening voor ons. Onze totale levensstijl begint te veranderen. We blijven niet langer gelijkvormig aan deze wereld. Romeinen 12 vers 2. We worden hervormd. We worden veranderd. Deze verandering is niet het gevolg van een serie regels die ons uiterlijke gedrag beïnvloedt. Bijvoorbeeld op het gebied van voeding, kleding, sieraden, ontspanning enzovoort. Nee, ze komt vanuit een innerlijke verandering in ons denken. We worden vernieuwd in ons denken. Onze houding, onze waarden en prioriteiten worden bijgesteld. Al eerder, in hoofdstuk 8 van Romeinen, zegt Paulus in vers 7, immers, het denken van het vlees is vijandschap tegen God. Het onderwerpt zich namelijk niet aan de wet van God. Want het kan dat ook niet. De term denken van het vlees wijst op een gezindheid. Een denken dat automatisch van nature beïnvloed is door onze zonde en opstandigheid tegen God. Deze manier van denken is vijandschap tegen God. In menselijke relaties zal iemand zijn vijanden nooit vertellen welke dingen voor hem belangrijk of kostbaar zijn. Dat doet God ook niet. Zolang ons denken vijandig is tegenover God, zijn er heel veel kostbare en wonderbare dingen die Hij ons niet zal openbaren. Maar als ons denken eenmaal met God is verzoend door onze daad van overgave, bestaat er niet langer vijandschap tegen Hem en worden we in toenemende mate vernieuwd door de Heilige Geest. Aan ons vernieuwde denken kan God zijn wil bekendmaken. Het speciale plan dat Hij voor een ieder van ons heeft. Gods wil wordt in drie opeenvolgende fasen ontvouwd. In de mate dat ons denken vernieuwd wordt. In de eerste fase is Gods wil goed. We ontdekken en nemen in geloof aan dat Hij alleen maar wil wat goed voor ons is. In de tweede fase is Gods wil welgevallig, oftewel aangenaam. Hoe meer we zijn wil begrijpen en omarmen, hoe gewilliger we worden die te aanvaarden en zelfs aangenaam te vinden. In de derde fase is Gods wil volkomen, oftewel volmaakt. De diepste openbaring die we zullen ontvangen, maar alleen door te volharden, is dat Gods wil niet alleen maar goed en aangenaam is, maar ook volmaakt, compleet en allesomvattend. De eerste fase is als een besluit. Gods wil is altijd goed. En de tweede fase is als een ontdekking. Gods wil is aangenaam, naarmate je hem beter leert begrijpen. En dan de derde fase is een diepe openbaring met de conclusie: uw wil is volmaakt. Als ons denken op deze manier wordt vernieuwd, dan denken we niet hoger dan we moeten denken. Zoals we lazen in Romeinen 12 vers 3. We zijn niet langer trots, zelfzuchtig of arrogant. We staan niet langer open voor bevliegingen en zelfmisleiding. We worden nuchter en realistisch en ontwikkelen bedachtzaamheid. We beginnen de gezindheid, het denken, van Jezus over te nemen. Die tegen de Vader zei, laat niet mijn wil, maar de uwe geschieden. In Lucas 22, vers 42. Gods plannen en bedoelingen zijn nu belangrijker geworden dan die van onszelf.

0: En dan nu, de proclamatie van deze week.
1: Guess how we're going to begin.
2: Raad eens waarmee we gaan beginnen.
1: With a proclamation.
2: Proclamatie.
0: Het woord van God uit jouw mond is net zo krachtig als het woord van God uit de mond van God zelf. Omdat het zijn woord is, zijn autoriteit, zijn koningschap. Dus proclameer mee.
3: De bruiloft. Ik ben niet ongerust, maar vertrouw op God en op u, Jezus. In het huis van uw vader zijn veel woningen. Wanneer u een plaats voor ons gereed gemaakt hebt, komt u terug. Dan zult u ons meenemen. En dan zullen wij zijn waar u bent. U heeft ons, de gemeente, lief gehad en uzelf voor ons overgegeven. Om ons te heiligen, door ons te reinigen met het waterbad door het woord, om ons in heerlijkheid voor u te plaatsen, een gemeente zonder smet of rimpel of iets dergelijks, maar dat wij heilig en smetteloos zouden zijn. Ik ben aan één man uitgehuwelijkd, aan Christus, en ik wil als een reine bruid aan hem gegeven worden. Ik laat mijn gedachten niet weglokken van de oprechte en zuivere toewijding aan Christus. Laten wij blij zijn en jubelen. Laten wij hem eer geven. Want de bruiloft van het Lam is gekomen en zijn bruid staat klaar. Zij mag zich kleden in zuiver, stralend linnen. Want dit linnen staat voor al het goede dat gedaan is door de heiligen. Gelukkig zijn zij die voor het bruiloftsmaal van het Lam zijn uitgenodigd. Ik ben van mijn liefste en mijn liefste is van mij.

0: Laten we nu eerst samen bidden. Want we zijn niet op zoek naar meningen, maar naar openbaring. Niet naar informatie, maar naar leven. Laten we ons hart richten op God.
1: Vader, leer mij dit bijzondere geheim. Doe mijn leven vanuit de beslissing dat uw wil voor mij altijd goed is. Om vervolgens te ervaren dat het wandelen in uw wil zelfs aangenaam is. En uiteindelijk kom ik dan altijd tot de erkenning dat uw wil volmaakt is. Ik prijs uw naam daarvoor, Vader. Amen.
2: Iedere dag willen wij de tijd nemen om stil te staan bij de mensen die God zijn kwijtgeraakt en bij hem zijn weggelopen. Iedere dag willen wij speciaal voor deze mensen een moment nemen om de gelegenheid te bieden om terug te keren naar hem. Misschien luister je vandaag en weet je, ik ben ooit begonnen, maar ik ben onderweg afgedwaald. Soms door teleurstelling, soms door zonde, soms omdat het leven harder ging dan je aankon. De Bijbel spreekt over een schaap dat wegliep, maar ook over een herder die niet ophield met zoeken, die bleef en die blijft. Dit moment is voor jou. Niet om je vast te zetten op je verleden, maar om ruimte te maken voor terugkeer. De tijd is kort en de uitnodiging is eenvoudig. Kom thuis bij God. Je gaat zo meteen luisteren naar een gebed van Derk Prins. Ik zal zijn woorden voor je naar het Nederlands vertalen, zodat je het kunt meebidden. Wacht niet langer. Het heeft al zo lang geduurd. Kom thuis. Keer terug tot God. En voor de mensen die al thuis zijn, bid op dit moment voor alle luisteraars die op het punt staan terug te keren tot hem.
3: And I want you to know God loves you.
2: Ik wil dat je weet dat God van je houdt.
3: He's never given up on you. You understand?
2: Hij heeft je nooit opgegeven. Begrijp je?
3: You may have given up on him, but he has never given up on you.
2: Je kunt hem opgegeven hebben, maar hij heeft jou nooit opgegeven.
3: Thank you, Lord.
2: Dank u, Heer.
3: I would like all of you to just say this simple prayer after me.
2: Ik wil jullie allemaal vragen dit eenvoudige gebed na te bidden.
3: Praying to Jesus, not to me.
2: Je bidt tot Jezus, niet tot mij.
3: I'll give you the words. You say them after me.
2: Ik geef je de woorden, jij bidt me na.
3: Lord Jesus, I'm sorry.
2: Heere Jezus, het spijt me.
3: That I turned my back on you.
2: Dat ik u de rug toe heb gekeerd.
3: I went my own way.
2: En mijn eigen weg ben gegaan.
3: Tonight I repent.
2: Vandaag bekeer ik me.
3: I turn back to you.
2: Ik keer terug tot u.
3: I submit myself to you.
2: Ik onderwerp mijzelf aan u.
3: And I ask you to have your way in my life.
2: En ik vraag u om uw wil te doen in mijn leven.
3: Take me as I am.
2: Neem me zoals ik ben.
3: And make me what you want me to be.
2: En maak me wat u van mij wil maken.
3: I want you to say those last words again. Take me as I am.
2: Ik wil dat je dat laatste opnieuw zegt. Neem me zoals ik ben.
3: And make me what you want me to be.
2: En maak me wat u van mij wil maken.
3: In the name of Jesus.
2: In de naam van Jezus.
3: Amen.
2: Amen. Welk mens onder u die 100 schapen heeft en er één verliest, verlaat niet de 99 in de woestijn en gaat achter het verlorene aan, totdat hij het vindt? En als hij het gevonden heeft, legt hij het vol blijdschap op zijn schouders. En als hij thuiskomt, roept hij zijn vrienden en buren bijeen en zegt tegen hen: wees blij met mij, want ik heb mijn schaap gevonden dat verloren was. Ik zeg u dat er evenzo blijdschap zal zijn in de hemel over één zondaar die zich bekeert, meer dan over 99 rechtvaardigen die de bekering niet nodig hebben. Als jij dit gebed net gebeden hebt en als je met iemand wil napraten, dan nodigen we je uit om ons te bellen op 085 085-10-49. Dat is 085-005-1049. Wij zijn bereikbaar op werkdagen.

0: relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
1: Nog 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
3: My name is Jenna Points with Jenna Points Ministries. We are coming to the Netherlands with my Called Out Conference June 12th. And 13th, we are going to talk about what the Bible says about homosexuality. Register and go to my website, JennaBoyensMinistries.com, and I look forward to seeing you.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
4: Als het geluid van God Radio jou bemoedigt, help dan mee om het verder te brengen. Zaai mee via God.radio.
5: God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
6: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld bevindt zich in een fase van toenemende druk. Instabiliteit groeit, zekerheden verdwijnen en systemen blijken kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is zal worden geschud. Niet willekeurig, maar doelgericht, zodat zichtbaar wordt wat werkelijk stand houdt. Die schudding raakt niet alleen structuren, maar ook het hart van de mens. De vraag is niet wat er gebeurt, maar hoe u leeft. De Schrift stelt het scherp. Als alles vergaat, wat blijft er dan zichtbaar in uw leven? Veel mensen leven alsof er geen rekenschap komt. Maar dat is zelfbedrog. Zonde is niet slechts gedrag, maar een houding waarin God wordt genegeerd. Heilig leven wordt uitgesteld, terwijl de Bijbel het presenteert als noodzaak, niet als optie. De confrontatie is direct. U kunt niet blijven leven zoals u wilt en verwachten dat alles stand houdt. Bekering is geen suggestie, maar een opdracht. Het uitstellen daarvan is een keuze tegen waarheid. Maar er is ook hoop. God roept niet alleen tot verandering, hij geeft ook genade om te veranderen. Hij is bereid te herstellen, te reinigen en opnieuw te beginnen. Begin concreet. Breng uw leven in lijn met zijn woord. Neem afstand van wat onrein is en kies bewust voor gehoorzaamheid. De tijd is kort. Morgen is geen garantie. Vandaag is de dag van beslissing. Dit was het goede nieuws.
7: Nu te zien op New Faith Network.
8: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
9: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
7: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
10: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Holst en ik ben er helemaal van overtuigd dat God een plan met je leven heeft en dat dat plan goed is. Je bent bestemd en je hebt een bestemming. Ik weet als geen ander hoe het is om je leeg en doelloos te voelen. Maar deze gevoelens zijn niet gegrond in de liefde van God. Wat er ook speelt in je leven, weet dat God van je houdt en een doel heeft voor je leven. In Jeremia 29 vers 11 zegt God tot zijn volk: "Ik immers, ik ken de gedachten die ik over u koester, spreekt de Heere. Het zijn gedachten van vrede en niet van kwaad, namelijk om u toekomst en hoop te geven." God sprak dit tot hen te midden van een periode van ballingschap. En zo kan jij je ook voelen, alsof je vastzit op een plek waar je niet hoort te zijn. Je ziet misschien geen plan of richting voor je leven. Toch is het God die ook tegen jou zegt: "Ik heb gedachten van vrede over je. Hij heeft je een toekomst gegeven en hoop. Daarin mag je je verheugen te midden van je omstandigheden. Je mag weten dat wat je vandaag voelt en ervaart niet blijvend is, maar voorbij zal gaan op weg in het plan van God voor je leven en de gedachten die Hij over je koestert."

0: kinds- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
1: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
2: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
3: Heb jij altijd al een sterk muziekprogramma willen maken? Maar dan met impact? God Radio, landelijke christelijke radio, zoekt ervaren DJ's voor hedendaagse christelijke muziek. Wij zoeken geen sprekers, geen onderwijsprogramma's, maar echte radiomakers. Mensen die flow begrijpen, energie voelen en een luisteraar moeiteloos meenemen in muziek, sfeer en beleving. Heb jij ervaring op lokale of regionale radio en weet jij hoe je een muziekprogramma interessant maakt? Stuur je demo en motivatie naar robin@god.radio en laat horen wat jij toevoegt aan God Radio.
4: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
1: Wil jij groeien in geloof, Gods woord beter begrijpen en ontdekken wat Gods plan is voor jouw leven? Kom dan op zaterdag 13 juni naar de open dag van Charis Bible College in Naarden. Ontmoet studenten, proef de sfeer en ontdek het onderwijs van Andrew Womack, inclusief gratis lunch. Meld je vandaag nog aan via charisbiblecollege.nl. Charis Bible College. Ontdek je bestemming en leer erin te leven.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
4: Apparently the best writing comes straight from the heart.
5: So what's in your heart?
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
1: In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl, klik op magazine en bestel.

0: publieke themakanalen krijgen miljoenen om in de lucht te blijven. Maar God Radio bestaat dankzij vrijwillige steun. Kijk op god.radio/zaaimee.
1: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
0: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd groeit de spanning. Economieën verschuiven, relaties staan onder druk en vertrouwen in systemen neemt af. De Bijbel beschrijft dit als een periode waarin God alles laat wankelen wat geen blijvende basis heeft. Die realiteit legt een ongemakkelijke waarheid bloot. Veel mensen bouwen hun leven op tijdelijke dingen. Succes, comfort, eigen inzicht. Maar wanneer de druk toeneemt, blijkt wat werkelijk stand houdt. De schrift maakt duidelijk dat niet alleen systemen, maar ook levens getest worden. En die test is eerlijk. Wat gebouwd is zonder gehoorzaamheid aan God, zal niet blijven. Dat vraagt om een scherpe confrontatie. Heiliging wordt vaak gezien als iets voor later, maar de Bijbel zegt het anders. Zonder heiligheid is er geen gemeenschap met God. Zonde is niet neutraal. Wat u toelaat in uw leven, vormt uw toekomst. Het negeren daarvan verandert niets aan de uitkomst. Tegelijk is er genade. God nodigt uit tot herstel, niet tot wanhoop. Wie zich bekeert, wordt niet afgewezen, maar aangenomen. Hij vraagt geen perfectie, maar bereidheid om te veranderen. Begin vandaag. Breng uw keuzes onder zijn gezag. Laat los wat u weet dat niet klopt. Richt uw leven op Jezus Christus en zijn woord. De oproep is dringend. Wacht niet tot de druk u dwingt. Kies nu bewust voor wat stand houdt. Dit was het goede nieuws.
2: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
0: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten, boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Holst en ik heb gemerkt dat er een krachtig principe schuilt in de uitdrukking: alles wat je aandacht geeft, groeit. Ik hoor deze populaire uitspraak veel, maar dat is ook omdat het klopt. Alles wat we aandacht geven, krijgt meer ruimte. En alles wat meer ruimte krijgt, kan ook beter groeien. Vergelijk het met zaad in de grond. Als we het zaad voldoende water en voeding geven, goed verzorgen, voldoende zonlicht toelaten en onkruid verwijderen, dan kan het zaad goed groeien en vrucht dragen. Met andere woorden, als we goede dingen willen zien opkomen in ons leven, moeten we ook onze tijd en energie erin steken. Wil je meer rust, balans, meer positiviteit? Of wil je je gelukkiger voelen? Geef dan aandacht aan datgene wat die dingen de ruimte geeft. En geef God de ruimte. God laat niet voor niets zijn licht graag over je schijnen. Hij wil dat jij tot bloei komt en zijn goedheid voor jou niet wordt overschaduwd of verstikt door onkruid. Verwijder dus het onkruid, richt je op het goede en leef ten volle.
2: God zegen iedereen. Wij Mengers zijn de Grand Gospel Tip. Jullie kunnen ons kennen van het nummer Love, Love. En dit keer presenteren wij u ware liefde in samenwerking met God Radio. Veel luisterplezier.

0: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
1: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
2: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
3: What did you mean about going to Lazarus?
4: I said what I said.
2: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
5: Lord, why didn't you come?
4: Take away the storm. What is he doing?
2: Download nu de gratis app en start met kijken.
6: De werkweek zit erop. De laptop mag dicht. De druk mag even van je schouders. Het is tijd om het weekend in te stappen met geloof en de beste christelijke muziek. Iedere vrijdagmiddag hoor je de Weekendshow met Robin Prijs op Guard Radio. 3 uur lang muziek, bemoediging, nieuwe tips en precies die sound die je nodig hebt om je weekend goed te beginnen. Vrijdagmiddag van 3 tot 6. En heb je hem gemist? Dan hoor je de herhaling op zaterdagmiddag van 1 tot 4. De Weekendshow met Robin Prijs. Vrijdag en zaterdag op Guard Radio.
7: The Weekend Show.
8: The Weekend Show.
9: Guard Radio. Je bent niet alleen.

0: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
1: Nog miljoenen mensen in Senegal moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
3: My name is Jenna Poyns with Jenna Poyns Ministries. We are coming to the Netherlands with my Called Out Conference June 12th. And 13th, we're going to talk about what the Bible says about homosexuality. Register and go to my website, JennaBoynsMinistries.com. And I look forward to seeing you there.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
4: Geen belastinggeld, geen vanzelfsprekend budget. Maar luisteraars die meezaaien. Zo blijft God Radio klinken. Kijk op god.radio/zaaimee.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
4: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd wordt gekenmerkt door onzekerheid en verandering. Wat vast leek, blijkt tijdelijk. De Bijbel spreekt over een wereldwijde schudding waarin alles wat gemaakt is, wordt getest op duurzaamheid. Die test is niet alleen extern. De schrift richt zich direct op de mens. Wat leeft er in uw hart? Waarop bouwt u werkelijk? Veel mensen hebben een vorm van geloof, maar zonder kracht. Ze kennen de woorden, maar leven er niet naar. Dat is volgens de Bijbel geen kleine afwijking, maar een gevaarlijke illusie. De confrontatie is helder. Het is mogelijk religieus te zijn en toch niet veranderd. Zonde blijft bestaan waar geen bekering is. En bekering betekent niet alleen weten wat goed is, maar het ook doen. Wie blijft uitstellen, kiest feitelijk tegen gehoorzaamheid. Maar juist daar ligt hoop. God vraagt geen perfect begin, maar een oprechte stap. Wie zich keert tot Hem, ontvangt genade en kracht om anders te leven. Dat begint met concrete keuzes. Stoppen met wat verkeerd is, het woord serieus nemen en handelen naar waarheid. De tijd dringt, de test is gaande. Wat echt is, zal blijven. Wat schijn is, zal verdwijnen. Vandaag is het moment om uw leven te richten op wat niet wankelt. Dit was het goede nieuws.
6: Nu te zien op New Faith Network.
7: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
8: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
6: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
9: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.

0: en liefde. God Radio.
1: Leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Olst. En ik vroeg me af, geloof jij dat woorden kracht hebben? Ik hoor de uitdrukking regelmatig. Woorden hebben kracht. Maar weet je dat de Bijbel hier ook over spreekt? Niet voor niets staat er in Spreuken 18, vers 21, dat dood en leven in de macht van de tong zijn. Dat is nogal wat. Maar dat is ook iets moois. Want blijkbaar kunnen we mooie dingen doen met onze woorden. We kunnen leven spreken. Over en tegen anderen. Maar ook over onze situatie en onszelf. Leven spreken betekent dat je jouw woorden verbindt aan Gods woorden. Dat je spreekt wat God zou spreken. Woorden van liefde, opbouw en bemoediging. Woorden die geloof en vertrouwen bewerken. Woorden die gericht zijn op waarheid, gerechtigheid, genezing, herstel en vreugde. Woorden van leven dus. Mag ik je aanmoedigen bewust met je woorden om te gaan en te kiezen voor het spreken van leven? Het bouwt op en heeft zelfs de kracht om iemand die in de put zit eruit te trekken.

0: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
1: 14 jaar lang bleef het stil. Maar nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag.

0: gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
1: And just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
2: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw. Derek Prince was een pionier. Een bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer. Maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9:00 naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland.
3: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltofreizen.nl.
1: Nog 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
4: Apparently the best writing comes straight from the heart.
5: So what's in your heart?
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
6: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
7: Geen belastinggeld, geen vanzelfsprekend budget, maar luisteraars die meezaaien. Zo blijft God Radio klinken. Kijk op god.radio/zaaimee.
8: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
7: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Over de hele wereld worden tekenen van instabiliteit zichtbaar. Structuren veranderen, zekerheden verdwijnen en druk neemt toe. De Bijbel beschrijft deze fase als een noodzakelijke schudding, waarin alles wat niet vast is, zal wankelen. Die schudding heeft een doel. Niet alleen om systemen te testen, maar om het hart van de mens zichtbaar te maken. De Schrift stelt een confronterende vraag. Wat voor persoon bent u in het licht van wat komt? Veel mensen leven zonder rekening te houden met deze realiteit. Zonde wordt gebagatelliseerd, terwijl de Bijbel het benoemt als afwijking van Gods norm. De waarheid is scherp. Heiliging is geen optie. Wie God wil kennen, moet bereid zijn zich te reinigen van dat verkeerd is. Dat vraagt actieve keuzes. Wat u toelaat in uw denken en leven, bepaalt uw richting. Neutraal blijven is geen optie. Maar er is ook een zachte kant. God roept niet alleen tot verandering, hij helpt ook om te veranderen. Hij is een vader die nabij wil zijn, maar wel op zijn voorwaarden. Wie zich verootmoedigt en gehoorzaamt, ontvangt genade. De oproep is duidelijk. Wacht niet tot omstandigheden u dwingen. Begin vandaag met het ordenen van uw leven naar Gods waarheid. De tijd is beperkt en de gevolgen zijn blijvend. Dit was het goede nieuws.
9: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook Gods engelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
10: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op je

0: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
1: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
2: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
3: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
4: What did you mean about going to Lazarus?
5: I said what I said.
3: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
6: Lord, why did you come?
5: Take away the storm. What is he doing?
3: Download nu de gratis app en start met kijken.
7: Als het geluid van God Radio jou bemoedigt, help dan mee om het verder te brengen. Zaai mee via God.radio.
8: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
9: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld laat een duidelijke verschuiving zien. Onrust neemt toe. Structuren veranderen en zekerheid wordt schaars. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is, zal worden geschud, zodat het blijvende zichtbaar wordt. Deze ontwikkeling stelt een persoonlijke vraag. Waar staat u? Veel mensen leven alsof tijd onbeperkt is en keuzes geen directe gevolgen hebben. Maar de Schrift maakt duidelijk dat ieder mens verantwoording aflegt. Zonde is niet slechts een fout, maar een richting. En die richting bepaalt de uitkomst. De confrontatie is onvermijdelijk. Het is niet voldoende om te weten wat goed is. Gehoorzaamheid is de maatstaf. Wie blijft leven naar eigen inzicht, bouwt zonder fundament. Dat wordt zichtbaar wanneer de druk toeneemt. Maar er is hoop. God biedt een onwankelbaar fundament. Hij nodigt uit tot bekering en geeft genade om opnieuw te beginnen. Hij vraagt geen volmaakt verleden, maar een bereid hart. Neem vandaag een beslissing. Breng uw leven in lijn met zijn woord. Kies voor gehoorzaamheid, ook als het moeite kost. Vertrouw op Jezus Christus en bouw daarop verder. De tijd is nu. Uitstel is geen neutrale keuze. Wat blijft, wordt vandaag bepaald. Dit was het goede nieuws.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Holst en weet je dat God van je houdt en je wonderlijk heeft gemaakt? Maar echt, weet je dat? Besef je dat? Of twijfel je hieraan omdat je jezelf vaak tekort voelt schieten? Weet dan dat God goed is en je met een bedoeling op deze aarde heeft gezet. Je bent bedoeld en bestemd. Hij maakte absoluut geen fout toen hij jou schiep. Hij is een goede vader en weet precies waar hij mee bezig is. Het is door de gebrokenheid van deze wereld en onze vervelende ervaring dat vaak niet alleen ons zelfbeeld, maar ook het beeld van God en de manier waarop wij denken dat hij naar ons kijkt, verstoord kan raken. Daarom wil ik de woorden van David uit Psalm 139, vers 13 en 14 met je delen. U was het die mijn nieren vormde, die mij weefde in de buik van mijn moeder. Ik loof u om het ontzaglijke wonder van mijn bestaan. Wonderbaarlijk is wat u gemaakt hebt. Ik weet het tot in het diepste van mijn ziel. Dit mag je weten. Je bent wonderlijk gemaakt en bedoeld door God zelf.
2: God zegen iedereen. Wij Mengers zijn de Grand Gospel Tip. Jullie kunnen ons kennen van het nummer Love, Love. En dit keer presenteren wij u ware liefde in samenwerking met God Radio. Veel luisterplezier.

0: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
1: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
2: Hello, this is Andrew Womack, and I want to let you know that we are now taking my television programs and we're putting them on God Radio there in the Netherlands. We will have some information on the screen about exactly what time it is, how you get hold of it, but I want to really encourage you to do this. This will make it more available. You'll be able to access it easier. I think it could be a real blessing to you. I tell you, the Word of God that I'm sharing is changing lives. So check it out, the Gospel Truth on God Radio there in the Netherlands.
3: Dit is God Radio. De beste gospel en christelijke muziek. Het geluid van hoop.

0: 14 jaar lang bleef het stil. Maar nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag en morgen.
1: Nog miljoenen mensen in Senegal moeten het evangelie horen. 3xM bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xM.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Bouwen aan je relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
3: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties. Inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
0: Publieke themakanalen krijgen miljoenen om in de lucht te blijven. Maar God Radio bestaat dankzij vrijwillige steun. Kijk op god.radio/zaaimee.
4: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
0: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd neemt de druk op mensen toe. Economische onzekerheid, langdurige conflicten en persoonlijke crisis zorgen voor groeiende onrust. Tegelijk waarschuwt de Bijbel dat juist in tijden van verwarring en moreel verval het onderscheid tussen waarheid en gevoel vervaagt. Wat zichtbaar is, lijkt vaak bepalend, terwijl het onzichtbare genegeerd wordt. Binnen christelijke kringen klinkt regelmatig de gedachte dat geloof een gevoel moet zijn. Wanneer dat gevoel ontbreekt, concluderen velen dat hun geloof tekortschiet. Maar daarmee wordt een fundamentele waarheid gemist. Geloof is geen emotie, maar een keuze. Wie zijn leven laat leiden door gevoelens, blijft gevangen in wisselende omstandigheden. De mens wordt daarmee zelf verantwoordelijk voor het vasthouden aan een onjuiste maatstaf. Dat is geen onschuldige vergissing, maar een vorm van misleiding die geestelijk verlammend werkt. Tegelijk is er hoop, en die is concreet. De Bijbel leert dat geloof begint met een beslissing. Vertrouwen op Gods woord, ook wanneer het tegenovergestelde zichtbaar of voelbaar is. Dat vraagt bekering, een verandering van denken. Niet morgen, maar vandaag. Wachten op een beter moment is uitstel van verantwoordelijkheid. De oproep is helder. Richt je denken op waarheid. Spreek wat God zegt en handel daarnaar. Niet omdat het goed voelt, maar omdat het waar is. De tijd is beperkt. De keuze ligt nu. Dit was het goede nieuws.
5: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
6: Nu te zien op New Faith Network.
7: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
8: Apparently the best writing comes straight from the heart.
9: So what's in your heart?
6: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Os en vandaag wil ik tegen je zeggen, wees sterk en moedig. Ik weet niet waar je doorheen gaat, maar ik geloof dat de tekst uit Deuteronomium 31 vers 6 vandaag voor jou is als je worstelt met zorgen, problemen, angst of zwaarmoedige gedachten. Ik geloof dat God tegen je wil zeggen, wees sterk, wees moedig. U hoeft geen angst voor hen te hebben, want de Heere, uw God, zal bij u zijn. Hij zal niet tekortschieten en u niet in de steek laten. Je omstandigheden kunnen als vijanden voor je voelen. Maar God zegt, je hoeft geen angst voor hen te hebben. Zoals hij sprak tot zijn volk, zo spreekt hij vandaag tot jou. Hij is met je en zegt tegen jou, wees sterk en moedig. Geef niet op. Ik zie je zorgen en problemen. Ik ben bekend met je angsten en gedachten. Ik heb jezelf geweven in de moederschoot en ken je. Ik ben met je en laat je niet in de steek. God is een God van wonderen en daarom geloof ik dat je mag weten dat hij voor je uitgaat om je boven je omstandigheden uit te laten stijgen en je te brengen op een plek van rust, genezing en herstel.

0: meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
1: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten, boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
2: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
1: De werkweek zit erop. Woehoe! De laptop mag dicht. De druk mag even van je schouders. Het is tijd om het weekend in te stappen met geloof en de beste christelijke muziek. Iedere vrijdagmiddag hoor je de Weekendshow met Robin Prijs op Guard Radio. 3 uur lang muziek, bemoediging, nieuwe tips en precies die sound die je nodig hebt om je weekend goed te beginnen. Vrijdagmiddag van 3 tot 6. En heb je hem gemist? Dan hoor je de herhaling op zaterdagmiddag van 1 tot 4. De Weekendshow met Robin Prijs. Vrijdag en zaterdag op Guard Radio.

0: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
1: Wil jij groeien in geloof, Gods woord beter begrijpen en ontdekken wat Gods plan is voor jouw leven? Kom dan op zaterdag 13 juni naar de open dag van Charis Bible College in Naarden. Ontmoet studenten, proef de sfeer en ontdek het onderwijs van Andrew Womack, inclusief gratis lunch. Meld je vandaag nog aan via charisbiblecollege.nl. Charis Bible College. Ontdek je bestemming en leer erin te leven.
2: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
3: Nu te zien op New Faith Network.
4: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
5: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
3: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
1: Als het geluid van God Radio jou bemoedigt, help dan mee om het verder te brengen. Zaai mee via God.radio.
6: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
1: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld wordt gekenmerkt door toenemende onzekerheid. Mensen zoeken houvast in systemen, emoties en eigen inzicht, maar ervaren dat deze geen blijvende zekerheid bieden. De Bijbel beschrijft deze ontwikkeling als een tijd waarin mensen meer vertrouwen op wat zij zien dan op wat waar is. Ook binnen het geloofsleven ontstaat verwarring. Veel christenen beoordelen hun geloof op basis van gevoel. Wanneer omstandigheden zwaar zijn en emoties ontbreken, ontstaat de gedachte dat geloof tekortschiet. Dit leidt tot ontmoediging en stilstand. Maar deze benadering is fundamenteel onjuist. Geloof is geen gevoel dat komt en gaat, maar een bewuste keuze om te vertrouwen op Gods woord. Wie blijft wachten op bevestiging via gevoel, leeft feitelijk op zicht en niet op geloof. Daar ligt een duidelijke confrontatie. De verantwoordelijkheid voor geestelijke groei kan niet worden afgeschoven op omstandigheden of emoties. Bekering betekent verandering van denken. Zolang die stap niet gezet wordt, blijft de mens gevangen in dezelfde patronen. Dat is geen kwestie van zwakte, maar van keuze. Er is echter ook een duidelijke weg vooruit. Geloof wordt zichtbaar in wat iemand doet. Spreek waarheid, handel ernaar en laat gevoel volgen in plaats van lijden. De Bijbel maakt duidelijk dat geloof zekerheid is van wat nog niet zichtbaar is. De urgentie is duidelijk. Het moment om te kiezen is niet later, maar nu. Genade is beschikbaar, maar niet onbeperkt in tijd. Dit was het goede nieuws.
7: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
8: My name is Jenna Points with Jenna Points Ministries. We are coming to the Netherlands with my Called Out Conference June 12th. And 13th, we are going to talk about what the Bible says about homosexuality. Register and go to my website, JennaBoingsMinistries.com, and I look forward to seeing you there.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Olst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. God draagt ons op om dankbaar te zijn. En daarom wil ik vandaag iets moois met je delen over dankbaarheid. Want naast dat het onze ziel losbreekt van vastzitten in onze focus op zorgen en problemen, is het zelfs vanuit wetenschappelijk onderzoek bekend dat het een stressverlagend effect heeft op ons lichaam. De hoeveelheid stresshormonen in ons bloed neemt af als we actief dankbaar zijn. Wauw! Pak dus een schrift of maak een notitie in je telefoon en noteer vandaag eens 5 punten van dankbaarheid. Denk aan de mensen waar je van houdt, de glimlach van een vreemde, je financiële meevaller, de leuke collega's op je werk. En kijk eens of je hier een dagelijkse gewoonte van kan maken. Want voor je het weet, ben je weer meegesleurd in de waan van de dag en vergeet je bewust te kijken naar de mooie dingen waar je dankbaar voor mag zijn. En dit is eigenlijk heel jammer, want het is niet alleen voor onze geest en ziel, maar het is ook voor ons lichaam enorm opbouwend, versterkend en gezondheidsbevorderend.

0: Mazzeltof! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltofreizen.nl.
1: Nu te zien op New Faith Network.
2: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
3: Apparently the best writing comes straight from the heart.
4: So what's in your heart?
1: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
5: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
6: De werkweek zit erop.
7: Woehoe!
6: De laptop mag dicht. De druk mag even van je schouders. Het is tijd om het weekend in te stappen met geloof en de beste christelijke muziek. Iedere vrijdagmiddag hoor je de Weekendshow met Robin Prijs op Guard Radio. 3 uur lang muziek, bemoediging, nieuwe tips en precies die sound die je nodig hebt om je weekend goed te beginnen. Vrijdagmiddag van 3 tot 6. En heb je hem gemist? Dan hoor je de herhaling op zaterdagmiddag van 1 tot 4. De Weekendshow met Robin Prijs. Vrijdag en zaterdag op Guard Radio.
8: The Weekend Show.
9: The Weekend Show.
10: Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. Guard Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

God Radio. Je bent niet alleen.

Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
1: Nog 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
3: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Geen belastinggeld, geen vanzelfsprekend budget. Maar luisteraars die meezaaien. Zo blijft God Radio klinken. Kijk op god.radio/zaaimee.
4: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
2: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. In een tijd van voortdurende druk en onzekerheid zoeken mensen naar oplossingen die direct zichtbaar resultaat geven. Tegelijk laat de praktijk zien dat veel situaties langdurig vastlopen. De Bijbel beschrijft dit als een realiteit waarin mensen gericht raken op het zichtbare en het onmiddellijke, terwijl het geestelijke uit beeld verdwijnt. Binnen het geloof ontstaat daardoor een verkeerd beeld van geloof zelf. Veel mensen gaan ervan uit dat geloof sterk moet aanvoelen. Wanneer dat gevoel ontbreekt, wordt geconcludeerd dat er geen geloof is. Dit leidt tot schuldgevoel en stilstand. Maar deze redenering klopt niet. Geloof is geen emotionele zekerheid, maar een keuze om te handelen op basis van Gods woord. Wie wacht tot hij iets voelt, stelt geloof feitelijk uit. Daar ligt een directe verantwoordelijkheid. De mens kiest zelf of hij zijn leven baseert op gevoel of op waarheid. Bekering betekent dat denken wordt aangepast aan wat God zegt, niet andersom. Zonder die stap blijft verandering uit. Dat is geen kwestie van tijd, maar van richting. De Bijbel biedt tegelijk een duidelijke hoop. Geloof, hoe klein ook, is voldoende wanneer het echt is. Het wordt zichtbaar in daden, niet in gevoelens. Begin met spreken wat waar is en zet concrete stappen, ook als dat ongemakkelijk is. De oproep is urgent. De tijd om te kiezen is vandaag. Morgen is niet gegarandeerd. Richt je op wat waar is en handel daarnaar. Dit was het goede nieuws.
5: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
6: Bouwen aan je relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Holst en ik heb gemerkt dat er een krachtig principe schuilt in de uitdrukking: alles wat je aandacht geeft, groeit. Ik hoor deze populaire uitspraak veel, maar dat is ook omdat het klopt. Alles wat we aandacht geven, krijgt meer ruimte. En alles wat meer ruimte krijgt, kan ook beter groeien. Vergelijk het met zaad in de grond. Als we het zaad voldoende water en voeding geven, goed verzorgen, voldoende zonlicht toelaten en onkruid verwijderen, dan kan het zaad goed groeien en vrucht dragen. Met andere woorden, als we goede dingen willen zien opkomen in ons leven, moeten we ook onze tijd en energie erin steken. Wil je meer rust, balans, meer positiviteit? Of wil je je gelukkiger voelen? Geef dan aandacht aan datgene wat die dingen de ruimte geeft. En geef God de ruimte. God laat niet voor niets zijn licht graag over je schijnen. Hij wil dat jij tot bloei komt. En zijn goedheid voor jou niet wordt overschaduwd of verstikt door onkruid. Verwijder dus het onkruid, richt je op het goede en leef ten volle.

0: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
1: 14 jaar lang bleef het stil. Maar nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag.

0: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
1: What did you mean about going to Lazarus?
2: I said what I said.
0: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
3: Lord, why didn't you come?
2: Take away the storm. What is he doing?
0: Download nu de gratis app en start met kijken.
4: Heb jij altijd al een sterk muziekprogramma willen maken? Maar dan met impact? God Radio, landelijke christelijke radio, zoekt ervaren DJ's voor hedendaagse christelijke muziek. Wij zoeken geen sprekers, geen onderwijsprogramma's, maar echte radiomakers. Mensen die flow begrijpen, energie voelen en een luisteraar moeiteloos meenemen in muziek, sfeer en beleving. Heb jij ervaring op lokale of regionale radio? En weet jij hoe je een muziekprogramma interessant maakt? Stuur je demo en motivatie naar robin@god.radio en laat horen wat jij toevoegt aan God Radio.
5: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
1: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
2: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame. En helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
3: Nu te zien op New Faith Network.
4: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
5: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
3: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
6: Waar publieke zenders belastinggeld ontvangen, leeft God Radio van mensen die geloven in dit geluid. Zaai mee via God.radio.
7: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
6: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd laat een groeiende kloof zien tussen wat mensen voelen en wat werkelijk waar is. In zowel maatschappelijke als persoonlijke situaties blijkt dat emoties vaak leidend zijn geworden. De Bijbel waarschuwt dat dit leidt tot misleiding, omdat het hart niet betrouwbaar is als kompas voor waarheid. Ook in geloofszaken heeft deze ontwikkeling gevolgen. Veel mensen meten hun geloof af aan wat zij ervaren. Wanneer omstandigheden zwaar zijn en antwoorden uitblijven, ontstaat twijfel. Men concludeert dat geloof tekortschiet. Maar daarmee wordt een verkeerde basis gehanteerd. Geloof is geen gevoel dat bevestigd moet worden, maar een keuze om vast te houden aan wat God heeft gezegd. Dit vraagt om een duidelijke confrontatie. Wie blijft wachten op gevoel voordat hij handelt, leeft niet in geloof. Dat is een vorm van ongeloof die vaak onopgemerkt blijft. Bekering betekent dat dit denken wordt doorbroken en vervangen door waarheid. Dat is geen proces zonder keuze, maar een bewuste beslissing. De hoop ligt in de eenvoud van geloof zelf. Zelfs wanneer gevoel ontbreekt, kan iemand kiezen om te vertrouwen en te handelen. Dat is het punt waarop verandering begint. Vaak eerst onzichtbaar, maar wel werkelijk. De oproep is helder en dringend. Wacht niet op een beter moment. Kies vandaag om je denken te richten op waarheid en je leven daarop af te stemmen. De tijd is beperkt. Dit was het goede nieuws.
8: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
9: My name is Jenna Poynings with Jenna Poynings Ministries. We are coming to the Netherlands with my Called Out Conference June 12th. And 13th, we're going to talk about what the Bible says about homosexuality. Register and go to my website, JennaBoynesMinistries.com, and I look forward to seeing you there.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Holst en weet je dat God van je houdt en je wonderlijk heeft gemaakt? Maar echt, weet je dat? Besef je dat? Of twijfel je hieraan omdat je jezelf vaak tekort voelt schieten? Weet dan dat God goed is en je met een bedoeling op deze aarde heeft gezet. Je bent bedoeld en bestemd. Hij maakte absoluut geen fout toen hij jou schiep. Hij is een goede vader en weet precies waar hij mee bezig is. Het is door de gebrokenheid van deze wereld en onze vervelende ervaring dat vaak niet alleen ons zelfbeeld, maar ook het beeld van God en de manier waarop wij denken dat hij naar ons kijkt, verstoord kan raken. Daarom wil ik de woorden van David uit Psalm 139, vers 13 en 14 met je delen. U was het die mijn nieren vormde, die mij weefde in de buik van mijn moeder. Ik loof u om het ontzaglijke wonder van mijn bestaan. Wonderbaarlijk is wat u gemaakt hebt. Ik weet het tot in het diepste van mijn ziel. Dit mag je weten. Je bent wonderlijk gemaakt en bedoeld door God zelf.

0: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
1: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltofreizen.nl.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
4: Apparently the best writing comes straight from the heart.
5: So what's in your heart?
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
6: Hello, this is Andrew Womack, and I want to let you know that we are now taking my television programs and we're putting them on God Radio there in the Netherlands. We will have some information on the screen about exactly what time it is, how you get hold of it, but I want to really encourage you to do this. This will make it more available. You'll be able to access it easier. I think it could be a real blessing to you. I tell you, the Word of God that I'm sharing is changing lives. So check it out, the Gospel Truth on God Radio there in the Netherlands.
7: 24 uur per dag, het geluid van hoop. Dit is God Radio.

0: In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl. Klik op magazine en bestel vandaag nog. Herstelteam, Nederland, waar het woord
1: leven wordt. Nog miljoenen mensen in Senegal moeten het evangelie horen. 3xM bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xM.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
0: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten, boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
0: Geen belastinggeld, geen vanzelfsprekend budget. Maar luisteraars die meezaaien. Zo blijft God Radio klinken. Kijk op god.radio/zaaimee.
3: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
0: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd ervaren mensen toenemende druk door omstandigheden die buiten hun controle liggen. Tegelijk groeit de neiging om antwoorden te zoeken in wat direct zichtbaar of voelbaar is. De Bijbel maakt duidelijk dat dit een beperkte benadering is, omdat het zichtbare slechts een deel van de werkelijkheid laat zien. Binnen het geloof leidt dit tot een veel voorkomende misvatting. Geloof wordt vaak gezien als iets dat sterk moet worden ervaren. Wanneer dat niet het geval is, ontstaat de conclusie dat geloof ontbreekt. Maar deze gedachte is onjuist. Geloof is geen gevoel, maar een keuze om te vertrouwen op Gods woord, ongeacht omstandigheden of emoties. Daarmee komt de verantwoordelijkheid scherp in beeld. De mens kiest zelf of hij geleid wordt door gevoel of door waarheid. Wie blijft handelen op basis van wat hij voelt, blijft vastzitten in dezelfde situatie. Bekering betekent een verandering van denken. En zonder die verandering blijft echte vooruitgang uit. Tegelijk is er een duidelijke weg naar herstel. Geloof wordt zichtbaar in daden. Spreek wat waar is. Handel daarnaar en laat je niet sturen door wisselende emoties. De Bijbel leert dat geloof zekerheid is, juist wanneer bewijs nog ontbreekt. De urgentie kan niet worden genegeerd. De keuze om te veranderen ligt niet in de toekomst, maar in het heden. Vandaag is het moment om te kiezen voor waarheid en vertrouwen. Morgen is geen garantie. Dit was het goede nieuws.
4: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
5: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
6: What did you mean about going to Lazarus?
7: I said what I said.
5: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
8: Lord, why did you come?
7: Take away the storm. What is he doing?
5: Download nu de gratis app en start met kijken.

kunnen de gelovigen treffen, maar de Heere zal altijd voor uitredding zorgen. Wat je omstandigheden ook zijn, weet dat je het altijd mag uitroepen naar God. En dat Hij altijd naar je om zal zien en voor een uitkomst zal zorgen in je leven als je je vertrouwen stelt in Hem.

0: Nu te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
2: Apparently the best writing comes straight from the heart.
3: So what's in your heart?
0: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
4: Wil jij groeien in geloof, Gods woord beter begrijpen en ontdekken wat Gods plan is voor jouw leven? Kom dan op zaterdag 13 juni naar de open dag van Charis Bible College in Naarden. Ontmoet studenten, proef de sfeer en ontdek het onderwijs van Andrew Womack, inclusief gratis lunch. Meld je vandaag nog aan via charisbiblecollege.nl. Charis Bible College. Ontdek je bestemming en leer erin te leven.
5: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
6: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
4: Waar publieke zenders belastinggeld ontvangen, leeft God Radio van mensen die geloven in dit geluid. Zaai mee via God.radio.
7: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
4: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd nemen spanningen toe. Economieën wankelen, conflicten escaleren en maatschappelijke structuren staan onder druk. Wat lange tijd stabiel leek, blijkt kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat geschud kan worden, daadwerkelijk geschud zal worden, zodat zichtbaar wordt wat stand houdt. Deze realiteit legt een diepere laag bloot. De kern van de crisis ligt niet alleen in systemen, maar in de mens zelf. Trots, eigenbelang en het zoeken naar zekerheid buiten God vormen de basis van veel instabiliteit. De schrift noemt dit zonde, afwijken van de norm die God heeft gesteld. Dat is geen abstract begrip, maar een persoonlijke realiteit. Ieder mens wordt geconfronteerd met de vraag waarop zijn leven gebouwd is. Wie hoort en niet handelt naar waarheid, bouwt zonder fundament. Daarmee wordt de verantwoordelijkheid direct. Het is niet voldoende om kennis te hebben of religie te beleven. Bekering betekent een verandering van denken en leven. Het uitstellen daarvan is geen neutrale keuze, maar een beslissing met gevolgen. Tegelijk is er hoop. De Bijbel spreekt over een koninkrijk dat niet wankelt. Wie zijn leven bouwt op het woord van God, vindt een fundament dat standhoudt, ongeacht de omstandigheden. Dat begint met concrete stappen: luisteren naar Gods stem, gehoorzaam handelen en vertrouwen op Jezus Christus. De tijd om te kiezen is nu. Wat gebouwd wordt op waarheid, blijft. Wat gebouwd wordt op iets anders, zal vallen. Morgen is niet gegarandeerd. Dit was het goede nieuws.
8: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken, breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
9: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.

10 vers 4 en 5 dat we gedachten gevangen kunnen nemen en onder de gehoorzaamheid aan Christus kunnen brengen. We hebben de mogelijkheid, kracht en autoriteit gekregen om gedachten die niet uit God zijn en onwaar zijn de deur te wijzen en grondgebied in ons leven te ontzeggen, zodat het niet als zaad gezaaid kan worden en dus ook niet gaat opkomen en vrucht gaat dragen in ons leven. Dus als ik je iets mee mag geven is het dit. Ga niet alles aannemen wat je denkt. God houdt van jou en heeft goede dingen voor jou. Weet dat je al het andere dus niet zomaar hoeft aan te nemen voor waar.

0: 14 jaar lang bleef het stil. Maar nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag en morgen.
1: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
2: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
3: Heb jij altijd al een sterk muziekprogramma willen maken? Maar dan met impact? God Radio, landelijke christelijke radio, zoekt ervaren DJ's voor hedendaagse christelijke muziek. Wij zoeken geen sprekers, geen onderwijsprogramma's, maar echte radiomakers. Mensen die flow begrijpen, energie voelen en een luisteraar moeiteloos meenemen in muziek, sfeer en beleving. Heb jij ervaring op lokale of regionale radio en weet jij hoe je een muziekprogramma interessant maakt? Stuur je demo en motivatie naar robin@god.radio en laat horen wat jij toevoegt aan God Radio.
4: Dit is God Radio, het geluid van hoop.

0: Nu te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
2: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
0: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
3: Nog 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
4: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
5: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten, boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
3: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
5: Als het geluid van God Radio jou bemoedigt, help dan mee om het verder te brengen. Zaai mee via God.radio.
6: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
7: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld bevindt zich in een periode van toenemende onzekerheid. Instellingen die jarenlang als betrouwbaar werden gezien, verliezen hun stabiliteit. Tegelijk groeit de druk op individuen en gezinnen. De Bijbel beschrijft deze ontwikkeling als een tijd waarin God alles wat wankelbaar is aan het licht brengt. Deze schudding is geen toeval, maar heeft een doel. Wat niet gebaseerd is op waarheid, zal uiteindelijk instorten. Dat geldt niet alleen voor systemen, maar ook voor levens. De mens is geneigd zekerheid te zoeken in geld, status of eigen inzicht. Maar de Schrift maakt duidelijk dat dit geen blijvende basis is. Afwijken van Gods norm is zonde. En zonde heeft consequenties. Die realiteit wordt vaak genegeerd, maar blijft bestaan. Daar ligt een directe confrontatie. Ieder mens leeft onder verantwoordelijkheid. Het is niet voldoende om te weten wat juist is. Het gaat om wat gedaan wordt. Jezus maakt duidelijk dat wie zijn woorden hoort en niet toepast, uiteindelijk geen stand houdt. Dat is geen dreiging, maar een feit. Toch is er een duidelijke weg vooruit. God biedt een onwankelbaar koninkrijk aan. Wie zich bekeert en zijn leven richt op Jezus Christus, ontvangt een fundament dat niet instort. Dat vraagt concrete keuzes. Gehoorzaamheid, vertrouwen en het loslaten van valse zekerheden. De oproep is dringend. De tijd van uitstellen is voorbij. Vandaag is het moment om te kiezen waarop je bouwt. De storm komt voor iedereen, maar niet iedereen blijft staan. Dit was het goede nieuws.
8: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
9: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
10: What did you mean about going to Lazarus?
11: I said what I said.
9: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
12: Lord, why didn't you come?
11: Take away the storm. What is he doing?
9: Download nu de gratis app en start met kijken.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Holst en ik ben er helemaal van overtuigd dat God een plan met je leven heeft en dat dat plan goed is.

Hij heeft je een toekomst gegeven en hoop. Daarin mag je je verheugen te midden van je omstandigheden. Je mag weten dat wat je vandaag voelt en ervaart niet blijvend is. Maar voorbij zal gaan op weg in het plan van God voor je leven en de gedachten die Hij over je koestert.

They gon' know. I'ma make sure they gon' know. What you gon' do?

0: relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
1: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
2: My name is Jenna Poyns with Jenna Poyns Ministries. We are coming to the Netherlands with my Called Out Conference June 12th and 13th. We are going to talk about what the Bible says about homosexuality. Register and go to my website, jennaboynsministries.com. And I look forward to seeing you there.
3: De werkweek zit erop. De laptop mag dicht. De druk mag even van je schouders. Het is tijd om het weekend in te stappen met geloof en de beste christelijke muziek. Iedere vrijdagmiddag hoor je de Weekendshow met Robin Prijs op Guard Radio. 3 uur lang muziek, bemoediging, nieuwe tips en precies die sound die je nodig hebt om je weekend goed te beginnen. Vrijdagmiddag van 3 tot 6. En heb je hem gemist? Dan hoor je de herhaling op zaterdagmiddag van 1 tot 4. De Weekendshow met Robin Prijs. Vrijdag en zaterdag op

Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl. Klik op Magazine en bestel vandaag nog. Herstelteam, Nederland, waar het woord
1: leven wordt. Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
4: Apparently the best writing comes straight from the heart.
5: So what's in your heart?
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
6: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
0: Wil jij groeien in geloof, Gods woord beter begrijpen en ontdekken wat Gods plan is voor jouw leven? Kom dan op zaterdag 13 juni naar de open dag van Charis Bible College in Naarden. Ontmoet studenten, proef de sfeer en ontdek het onderwijs van Andrew Womack, inclusief gratis lunch. Meld je vandaag nog aan via charisbiblecollege.nl. Charis Bible College. Ontdek je bestemming en leer erin te leven.
7: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
0: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. In verschillende delen van de wereld worden tekenen van instabiliteit zichtbaar. Economische systemen veranderen, politieke spanningen nemen toe en sociale structuren staan onder druk. Wat ooit vanzelfsprekend leek, blijkt kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een periode waarin alles wat gemaakt is aan het wankelen wordt gebracht. Deze ontwikkeling raakt niet alleen de buitenwereld, maar ook het innerlijk van de mens. De Schrift wijst op een dieper probleem: moreel verval. Mensen richten zich op zichzelf, op bezit en op genot, terwijl God naar de achtergrond verdwijnt. Dit wordt in de Bijbel benoemd als zonde. Het is niet slechts gedrag, maar een houding waarin de mens zichzelf centraal stelt. De confrontatie is onvermijdelijk. Ieder mens zal rekenschap moeten geven van zijn leven. Jezus wordt niet alleen gepresenteerd als redder, maar ook als rechter. Dat betekent dat keuzes gevolgen hebben. Het negeren van deze realiteit verandert niets aan de uitkomst. Toch blijft de boodschap niet zonder hoop. Dezelfde Jezus die oordeelt, biedt ook vergeving. Wie zich bekeert en gelooft, ontvangt genade en een nieuw begin. Dat vraagt concrete stappen. Erkennen van zonde, kiezen voor waarheid en leven in gehoorzaamheid. De urgentie is duidelijk. Er is een moment vastgesteld waarop oordeel komt. Dat moment is onbekend, maar zeker. Daarom is vandaag de dag van beslissing. Wacht niet op omstandigheden, maar handel nu. Dit was het goede nieuws.
8: Hello, this is Andrew Womack, and I want to let you know that we are now taking my television programs and we're putting them on God Radio there in the Netherlands. We will have some information on the screen about exactly what time it is, how you get hold of it. But I want to really encourage you to do this. This will make it more available. You'll be able to access it easier. I think it could be a real blessing to you. I tell you, the Word of God that I'm sharing is changing lives. So check it out, the Gospel Truth on God Radio there in the Netherlands.

0: Welkom bij Begin je dag met God, een serie van Wilkin van den Kamp met 365 overdenkingen en waardevolle pareltjes uit de Bijbel. Laat je een jaar lang onderdompelen in onderwijs over identiteit, vrijheid en eenheid in Christus.
1: De tekst van vandaag heeft miljoenen mensen kracht en nieuwe hoop gegeven. David zegt in het midden van Psalm 23... Al ging ik ook door een dal vol schaduw van de dood. Ik zou geen kwaad vrezen, want u bent met mij. Psalm 23, vers 4. David gebruikt hier in het Hebreeuws een Oosterse uitdrukking. Als gezegd wordt dat iemand onder de schaduw van de dood verkeerde, dan betekende dit dat iemand in levensgevaar was. Het dal van de schaduw van de dood is een beeld van de moeilijke en zware periodes in ons leven. We krijgen er allemaal mee te maken. Er zijn zelfs tijden dat de schaduw van de dood over je leven valt. Je krijgt te horen dat je ongeneeslijk ziek bent. Je kijkt de dood in de ogen. Het zonlicht verdwijnt uit je leven. Het enige wat je kunt zien is duisternis. De dood werpt een schaduw over alles wat je denkt en doet. Luister dan wat Spurgeon schreef naar aanleiding van deze psalm. De schaduw van een leeuw kan niet verscheuren. De schaduw van een zwaard kan niet doden. De schaduw van de dood kan ons niet verderven. Laat ons dus niet vrezen. Het zijn alleen maar schaduwen. Ik weet wel dat schaduwen, vooral als ze schimmig en grillig van vorm zijn, ons doodsbang kunnen maken. Maar in werkelijkheid stellen ze niets voor, zegt hij. Als we maar meer zouden letten op de goede herder die alles overstraalt. Wij zijn geneigd om in het donker naar beneden te kijken. Want we zijn bang ergens over te struikelen. Maar Jezus zei ooit: ik ben het licht voor de wereld. Wie mij volgt, loopt nooit meer in de duisternis, maar heeft licht dat leven geeft. In dit leven kan ons alles overkomen wat onze buurman ook overkomen kan. Momenten van verlies, eenzaamheid, ziekte, ontmoediging en vervolging. God belooft niet dat wij nooit door dit soort dalen zullen gaan. Hij belooft wel dat hij bij ons zal zijn om ons door het dal van diepe duisternis heen te leiden. Dat is de tijd waarop we God in onszelf leren kennen als nooit tevoren. En niet zelden blijkt de moeilijkste tijd van je leven achteraf de beste tijd van je leven te zijn geweest.
0: Bedankt voor het luisteren. Voor meer onderwijs, video's, conferenties en onze online Bijbelschool, ga naar vrijzijn.nl.

0: Dit is de Corrie ten Boom podcast. Met daarin een selectie van de mooiste toespraken die Corrie ten Boom heeft opgenomen voor TBR.
1: Ik wou nu eens iets vertellen over een gevangene in Nieuw-Zeeland van wie ik een heleboel geleerd heb. Soms hoor je de mooiste preken van mensen die hun straf in een gevangenis uitzitten. Ik had gepreekt over de tekst: Gij zijt het licht der wereld. Kun je dat zeggen tegen gevangenen? Zou het niet beter zijn te zeggen: Je bent de duisternis van de wereld? Ik zal u eens wat zeggen. In vele landen heb ik voor gevangenen gesproken. Ik heb in de oorlogstijd aan de lijve ondervonden wat het betekent achter een deur te zitten die je alleen maar van buiten kunt openen. Misschien daarom voel ik zoveel voor ze. En nu heb ik in vele gevangenissen evangelisten leren kennen. Ik denk aan een kerel in Mexico. Dat is een zware jongen. Hij had een vonnis van 18 jaar. Nou, dat krijg je niet als je alleen maar een auto steelt. Nu was er in zijn leven iets geweldigs gebeurd. De Heer Jezus had zijn hand op zijn leven gelegd. En hij had eens gebeden: Kom in mijn hart, Heer Jezus. En toen was Jezus gekomen. Dat staat in Openbaring 3, vers 20. Zie ik staan de deur en een klop, indien iemand naar mijn stem hoort en de deur opent, ik zal bij hem binnenkomen. En dat was gebeurd. En die man werd toen de evangelist van zijn gevangenis. Toen ik daar kwam, had hij al de helft van zijn medegevangenen tot de Heer gebracht. Ik hoop dat u in de hemel komt en ik u

0: gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
1: My name is Jenna Poyns with Jenna Poyns Ministries. We are coming to the Netherlands with my Called Out Conference June 12th. And 13th, we are going to talk about what the Bible says about homosexuality. Register and go to my website, JennaBoynsMinistries.com. And I look forward to seeing you there.
2: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
3: What did you mean about going to Lazarus?
4: I said what I said.
2: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
5: Lord, why did you come?
4: Take away the storm. What is he doing?
2: Download nu de gratis app en start met kijken.
6: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
7: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
8: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
9: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd laat een duidelijke verschuiving zien. Zekerheden verdwijnen, structuren veranderen en wat stabiel leek, wordt onzeker. De Bijbel beschrijft dit als een wereldwijde schudding waarin zichtbaar wordt wat werkelijk stand houdt. Deze schudding legt ook het hart van de mens bloot. Trots en zelfgerichtheid vormen volgens de schrift de kern van veel problemen. Wanneer de mens zichzelf centraal stelt, ontstaat verwijdering van God. Dat is wat de Bijbel zonde noemt. Het is geen verouderd begrip, maar een actuele realiteit die zichtbaar wordt in keuzes en gedrag. De confrontatie is persoonlijk. Niemand kan zich verschuilen achter systemen of omstandigheden. Jezus maakt duidelijk dat ieder mens verantwoordelijk is voor zijn reactie op de waarheid. Wie hoort en niet handelt, bouwt zonder fundament. Dat leidt uiteindelijk tot instorting, hoe solide het ook lijkt. Er is echter een alternatief. God biedt een fundament dat niet wankelt. Dat fundament is gehoorzaamheid aan zijn woord. Wie zich bekeert en zijn leven richt op Jezus Christus, ontvangt stabiliteit die niet afhankelijk is van omstandigheden. De oproep is helder. Blijf niet vertrouwen op wat zichtbaar is, maar richt je op wat blijvend is. Begin vandaag met het bouwen op waarheid. De tijd is beperkt en de gevolgen zijn blijvend. Kies bewust en handel daarnaar. Dit was het goede nieuws.
10: Heb jij altijd al een sterk muziekprogramma willen maken, maar dan met impact? God Radio, landelijke christelijke radio, zoekt ervaren DJ's voor hedendaagse christelijke muziek. Wij zoeken geen sprekers, geen onderwijsprogramma's, maar echte radiomakers. Mensen die flow begrijpen, energie voelen en een luisteraar moeiteloos meenemen in muziek, sfeer en beleving. Heb jij ervaring op lokale of regionale radio en weet jij hoe je een muziekprogramma interessant maakt? Stuur je demo en motivatie naar robin@god.radio en laat horen wat jij toevoegt aan God Radio.

Het is avond. De dag ligt achter je. Dit is een heilig moment om stil te worden. Op God Radio nemen we je de komende 3 uur mee in ononderbroken aanbidding. Geen stemmen, geen ruis, geen afleiding. Welkom in 3 uur non-stop worship.

0: Thank you, Jesus. Praise God.
1: Het is avond. De dag ligt achter je. Dit is een heilig moment om stil te worden. Op God Radio nemen we je de komende 3 uur mee in ononderbroken aanbidding. Geen stemmen, geen ruis, geen afleiding. Welkom in 3 uur non-stop worship.

0: proclaim it, Lord, let it be. Let the lost and the lonely.
1: Het is avond. De dag ligt achter je. Dit is een heilig moment om stil te worden. Op God Radio nemen we je de komende 3 uur mee in ononderbroken aanbidding. Geen stemmen, geen ruis, geen afleiding. Welkom in 3 uur non-stop worship.

Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

is avond. De dag ligt achter je. Dit is een heilig moment om stil te worden. Op God Radio nemen we je de komende 3 uur mee in ononderbroken aanbidding. Geen stemmen, geen ruis, geen afleiding. Welkom in 3 uur non-stop worship.

0: In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl. Klik op Magazine en bestel vandaag nog. Herstelteam, Nederland, waar het woord
1: leven wordt. Levensveranderend studeren? Caris Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
2: Bouwen aan je relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
3: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
0: Geen belastinggeld, geen vanzelfsprekend budget, maar luisteraars die meezaaien. Zo blijft God Radio klinken. Kijk op god.radio/zaaimee.
4: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB+ en God.radio.
0: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd worden tekenen van onrust en verandering steeds zichtbaarder. Economieën verschuiven, politieke spanningen nemen toe en sociale verbanden verzwakken. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is, zal worden geschud, zodat het onwankelbare zichtbaar wordt. Deze ontwikkeling maakt duidelijk dat veel zekerheden tijdelijk zijn. De mens zoekt vaak houvast in structuren en systemen. Maar de Schrift wijst op een diepere oorzaak. Een hart dat zich afkeert van God. Dat wordt zonde genoemd. Het is een bewuste of onbewuste keuze om niet te leven volgens Gods norm. Daarmee komt de verantwoordelijkheid dichtbij. Ieder mens staat voor de keuze hoe hij leeft en waarop hij vertrouwt. Jezus maakt duidelijk dat hij niet alleen redder is, maar ook rechter. Dat betekent dat niemand buiten deze realiteit staat. Het uitstellen van een beslissing verandert niets aan de uitkomst. Toch is er een duidelijke hoop. God biedt vergeving en een nieuw fundament. Wie gelooft en zich bekeert, ontvangt een leven dat gebouwd is op waarheid. Dat vraagt actie. Luisteren naar Gods woord, het toepassen in het dagelijks leven en vertrouwen op Jezus Christus. De urgentie is niet te negeren. De tijd van genade is nu beschikbaar, maar niet onbeperkt. Vandaag is het moment om te kiezen. Wat niet op de juiste basis staat, zal verdwijnen. Wat op waarheid gebouwd is, blijft. Dit was het goede nieuws.
5: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten, boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
6: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Olst en ik werd een tijdje terug geïnspireerd door een krachtige uitspraak van iemand die vol passie zei: weet je, je moet God niet alleen vertellen over hoe groot jouw omstandigheden zijn, maar je moet je omstandigheden vooral gaan vertellen hoe groot jouw God is. Deze uitspraak raakte me, want het is zo goed dat we niet alleen kijken naar wat er in ons leven gebeurt, maar vooral ook blijven beseffen en geloven in de kracht en de macht van God voor ons leven. Ik geloof dat God ons wil leren dat Hij boven bidden en denken gaat. En dat bij Hem alles mogelijk is voor degene die gelooft. Dat daar kracht in zit. En dat we om die reden mogen weten dat we onszelf kunnen laten opbouwen in deze woorden. En dat wanneer we ervoor kiezen deze woorden te spreken, God onze woorden bijstaat met Zijn kracht. Wat je omstandigheden ook zijn, leer je omstandigheden te vertellen over die grote God van jou. Hij die het beste met je voor heeft, ondanks alles wat het leven regelmatig op je pad wil smijten.

0: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
1: Nu te zien op New Faith Network.
2: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
3: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
1: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
4: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
5: De werkweek zit erop. De laptop mag dicht. De druk mag even van je schouders. Het is tijd om het weekend in te stappen met geloof en de beste christelijke muziek. Iedere vrijdagmiddag hoor je de Weekendshow met Robin Prijs op Guard Radio. 3 uur lang muziek, bemoediging, nieuwe tips en precies die sound die je nodig hebt om je weekend goed te beginnen. Vrijdagmiddag van 3 tot 6. En heb je hem gemist? Dan hoor je de herhaling op zaterdagmiddag van 1 tot 4. De Weekendshow met Robin Prijs. Vrijdag en zaterdag op Guard Radio.
6: The Weekend Show.
7: The Weekend Show.
8: Guard Radio. Je radio leeft weer.
9: God zegen iedereen. Wij Mengers zijn de Grand Gospel Tip. Jullie kunnen ons kennen van het nummer Love, Love. En dit keer presenteren wij u ware liefde in samenwerking met God Radio. Veel luisterplezier.

0: meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
1: Nog miljoenen mensen in Senegal moeten het evangelie horen. 3xM bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xM.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
3: Nu te zien op New Faith Network.
4: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
5: Apparently the best writing comes straight from the heart.
6: So what's in your heart?
3: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
7: Als het geluid van God Radio jou bemoedigt, help dan mee om het verder te brengen. Zaai mee via God.radio.
8: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
9: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld bevindt zich in een fase van toenemende druk. Instabiliteit groeit, zekerheden verdwijnen en systemen blijken kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is zal worden geschud. Niet willekeurig, maar doelgericht, zodat zichtbaar wordt wat werkelijk stand houdt. Die schudding raakt niet alleen structuren, maar ook het hart van de mens. De vraag is niet wat er gebeurt, maar hoe u leeft. De Schrift stelt het scherp. Als alles vergaat, wat blijft er dan zichtbaar in uw leven? Veel mensen leven alsof er geen rekenschap komt, maar dat is zelfbedrog. Zonde is niet slechts gedrag, maar een houding waarin God wordt genegeerd. Heilig leven wordt uitgesteld, terwijl de Bijbel het presenteert als noodzaak, niet als optie. De confrontatie is direct. U kunt niet blijven leven zoals u wilt en verwachten dat alles stand houdt. Bekering is geen suggestie, maar een opdracht. Het uitstellen daarvan is een keuze tegen waarheid. Maar er is ook hoop. God roept niet alleen tot verandering, hij geeft ook genade om te veranderen. Hij is bereid te herstellen, te reinigen en opnieuw te beginnen. Begin concreet. Breng uw leven in lijn met zijn woord. Neem afstand van wat onrein is en kies bewust voor gehoorzaamheid. De tijd is kort. Morgen is geen garantie. Vandaag is de dag van beslissing. Dit was het goede nieuws.
10: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
11: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, ik ben Tessa van Holst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Wist je dat lachen ervoor zorgt dat er positieve stofjes, ook wel gelukshormonen genoemd, in je hersenen worden aangemaakt die ervoor zorgen dat je blijer wordt? Het blijkt zelfs zo te zijn dat je er meer ontspannen van raakt, dat je energie een boost krijgt en dat het je helpt positiever in het leven te staan. Wauw. Maar wist je dat dit ook al zo is als je alleen al oprecht glimlacht naar mensen? En wees eerlijk, we worden allemaal vrolijker van glimlachende en lachende mensen. Een lach heeft dus een enorm positief effect. Niet alleen op anderen, maar ook op jezelf. Zoals in Spreuken 17, vers 22 van de Bijbel zo mooi staat: een blij hart bevordert de genezing, maar een neerslachtige geest doet de beenderen verdorren. Ik zeg hiermee absoluut niet dat je moeilijkheden moet ontkennen. Maar ik nodig je wel uit door alles heen bewust regelmatig te lachen en te glimlachen. Zodat het je helpt positiever en krachtiger in het leven te staan.

0: 14 jaar lang bleef het stil. Maar nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag en morgen.
1: My name is Jenna Poins with Jenna Poins Ministries. We are coming to the Netherlands with my Called Out Conference, June 12th and 13th. We are going to talk about what the Bible says about homosexuality. Register and go to my website, jennapoinsministries.com. And I look forward to seeing you there.
2: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
3: What did you mean about going to Lazarus?
4: I said what I said.
2: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
5: Lord, why didn't you come?
4: Take away the storm. What is he doing?
2: Download nu de gratis app en start met kijken.
6: And just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
0: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw. Derek Prince was een pionier, een Bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer, maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het Bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9:00 naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland.
7: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
1: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes, voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
2: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
3: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was. Als het geluid van God Radio jou bemoedigt, help dan mee om het verder te brengen. Zaai mee via God.radio.
4: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
3: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd groeit de spanning. Economieën verschuiven, relaties staan onder druk en vertrouwen in systemen neemt af. De Bijbel beschrijft dit als een periode waarin God alles laat wankelen wat geen blijvende basis heeft. Die realiteit legt een ongemakkelijke waarheid bloot. Veel mensen bouwen hun leven op tijdelijke dingen. Succes, comfort, eigen inzicht. Maar wanneer de druk toeneemt, blijkt wat werkelijk stand houdt. De schrift maakt duidelijk dat niet alleen systemen, maar ook levens getest worden. En die test is eerlijk. Wat gebouwd is zonder gehoorzaamheid aan God, zal niet blijven. Dat vraagt om een scherpe confrontatie. Heiliging wordt vaak gezien als iets voor later, maar de Bijbel zegt het anders. Zonder heiligheid is er geen gemeenschap met God. Zonde is niet neutraal. Wat u toelaat in uw leven, vormt uw toekomst. Het negeren daarvan verandert niets aan de uitkomst. Tegelijk is er genade. God nodigt uit tot herstel, niet